0: deze week de Nationale Nieuwe.
1: Vaste grond van Edwin Evers.
2: Vaste grond en een hoop vol verlangen.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Op Radio M Utrecht.

0: Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
3: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: M voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen.

0: AOM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioamutrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
3: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
3: Goedemorgen, Anne.

0: Ben je nog een beetje verliefd vanmorgen?
1: Oh, sorry. Verliefd?
0: Ja.
1: Ja, nou, denk het wel.
0: Yves Berendsen, toch?
1: Ja, oh, mijn grote liefde. Ja, we hadden het gisteren even over.
0: Ja,
1: toen ben ik door de mand gevallen.
0: Het is donderdag, 5 over 6 en de week staat op scherp. Nog 1 dag doorbijten en dan is het vrijdag. Dus koppen omlaag en aan de slag. Zo, yes. Dat heb ik gezegd.
1: Nou zeg.
0: Het is deze week de week tegen pesten en de cijfers liggen er niet om. Uit nieuw onderzoek van UNICEF blijkt dat 38% van de Nederlandse jongeren pesten een belangrijk maatschappelijk probleem vindt. En bij de kindertelefoon gaan er elke dag gemiddeld 64 gesprekken over pesten met kinderen tussen de 8 en 18 jaar.
1: Dat is toch iets wat je gewoon niet begrijpt, hè? Dat er nog steeds is en altijd blijft.
0: Ja, zo werkt het blijkbaar.
1: Ja.
0: Nou, gezellig. Marjolein is alles hier aan het klaarzetten voor de rest van de uitzending. Het wordt een beetje opgeruimd. De afwasmachine is alweer leeg. Dus het is gezellig hier ook op de redactie. Goedemorgen, Marjolein.
2: Goedemorgen.
0: Ze is wakker, hoor. Verder muziek. Het weer van Margot Ribbering en de eerste files van de dag. Die zijn er nu nog niet. Ik kwam een spookrijder tegen vandaag.
1: Oh, ja, en toen?
0: In Utrecht. Nou, ik schrok ervan.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dat is toch ook raar. Het was op de Waterlinieweg. Volgens mij verkeerd gereden. Nou, dat kan niet anders. En door het rood heen en afslaan naar links. Ik denk, moet ik nou de politie bellen of niet?
1: Daarvoor.
0: Ja, maar ik wist ook niet precies hoe moet ik dat nou omschrijven en zo. Dus ik heb het gelaten.
1: Ja, oké. Okay.
0: En er was nog geen verkeer. Ik denk, een foutje en weer goed ingevoegd. Nou ja, ga er maar vanuit. Over de verkeer gesproken. We gaan bellen toch met de Fietsersbond?
1: Ja, over een uurtje. Ja, die gaan het hebben over rinkelende fietsbellen bij het gemeentehuis in Doorn vanavond.
0: Ik voel een petitie aankomen.
1: Ja, daar gaan we het even over hebben.
0: Ja, dat is mooi. Na 6:30 schuift Robert Jan Boy aan met een ontbijt langs het gloednieuwe fietspad. Gaat weer over fietsen vandaag.
1: Ja, we fietsen eruit. Weer.
0: En op Facebook stellen we weer onze vraag van de dag. En die gaat daar ook over. Nou, wat denk je? Zullen we eens even een goedemorgen zeggen?
1: Ja.
3: Broodjes, koffie of thee.
0: Goedemorgen.
3: De dag

0: Lekker hè, de vroege ochtend. Julio Iglesias.
1: Ik vind zijn zoon ook leuk trouwens.
0: Ja, even kijken hoor. Even zien. Ruud die zegt, nou als ik het goed hoor, is het koop. Jullie maken er wel een potje van. Normaal Bob en dan ook Jos missen we. Gisteren Pieter die er niet was. Zo gaan we ontregeld het weekend in. Ja,
1: nou, ik snap dat.
0: Nee, maar je bent zo van vaste dingen. Ruud, ik snap dat hoor. Ja, maar goed, als mensen ziek zijn, dan moeten ze ook even thuis zijn. En weet je Ruud, wij doen heel erg ons best hoor. En dat ontregelde valt reuze mee, denk ik. Ondanks alles zegt hij, fijne uitzending en ik ga gewoon genieten van Radio M Utrecht. Wat leuk, uit Dordrecht, Ruud.
1: Nou, goedjes Ruud.
0: Ik ben blij met dit soort dingen. En ik denk dat Bob en Jos het heel erg fijn vinden dat je ze mist. En wij geven dat ook even door, Ruud. Dankjewel. Henny die zit al bij de seniorenfitness.
1: Zo,
0: die gaat daarna even lekker de sauna in.
1: Nou,
0: lekker. Kwart over zes, dat stuurde die al voor 6 uur, hoor. En van Miranda krijgen we iedere dag een hele lieve goedemorgen.
1: Nou, goedemorgen Miranda. Ja. Leuk hoor, en de rest die luistert, welkom. We zijn er weer.
0: Zullen we even naar Facebook kijken? Want we hebben een dagvraag.
1: Ja, daar heb je vast een mening over. We zijn heel benieuwd wat je vindt. Het gaat namelijk over fietsen. Waarvoor pak jij de fiets? En rij je elektrisch of op een ouderwetse fiets zonder ondersteuning? Ja, er rijden steeds meer mensen op die elektrische fiets, hè? En het is ook verstandig om een helm te dragen. Doe jij dat kopen, elektrische fiets?
0: Ja? Nee, niet elektrisch, wel een helm.
1: Heel goed.
0: Ja, ik ben ooit een keer met de fiets over de kop geslagen. En heb de stoeprand op 10 centimeter na gemist. En daarna heb ik een helm gedragen, ja. Dat was
1: toen. Jeetje, voor schade en schande.
0: Je kan heel snel iets hebben hoor.
1: Ja.
0: Kijk nou, jij hebt even helpen verhuizen bij je zus.
1: Ja.
0: Je valt van een trap en je hebt een gebroken been of voet.
1: Precies.
0: Je hebt heel snel iets, maar als het je hoofd is.
1: Ja, dan ben je echt ver van huis. Ja. Dat is echt niet leuk. Hersenschudding, hersenschade, misschien letsel.
0: Nou, wat denk je van dat laatste inderdaad? Ja.
1: Vreselijk lijkt me.
0: Je kopje moet nog even mee, toch?
1: Ja. Nou, uitkijken is allemaal heel delicaat. Dus nou, we hebben het daarover trouwens met onze Robert Jan, onze verslaggever vanochtend bij de nieuwe doorfietsroute is in Harm.
0: Nou,
1: ja, daar wordt ontbeten met fietsers, dus hartstikke leuk.
0: Thema fiets. Laat eens weten, fiets je elektrisch, fiets je juist niet elektrisch? Heb je daar een mening over? Hoeveel fiets je per week? Vind je dat genoeg is? Fiets je helemaal nooit en zou je het heel graag willen? Omdat je zegt, ik heb geen tijd, ik woon te ver weg. Moet altijd met de auto, openbaar vervoer.
1: Mm-hmm.
0: Dat soort dingen horen we graag.
1: Ja, dat kan. Dat laat je weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Nou, dat wordt een volle ochtend, want het thema fiets is volgens mij wel populair.
1: Hij heeft de hoofdrol vandaag. When you're

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Vaste grond van Edwin Evers.
2: Vaste grond en een hoop vol verlangen.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Op

0: Edwin Evers, zijn band, is onze nationale nieuwe vaste grond. En morgen dan draaien we nog eventjes in de ochtend. En daarna komt de nieuwe vaste grond, zou ik kunnen zeggen. Een muziekstuk met veel muzikaal geweld. Hè. Zit aardig vol. Ja. Ik heb 6 kranten op tafel gelegd. Olie die nergens heen kan, 1 miljard euro, even kijken. En een dorp dat ineens heel vies ruikt.
1: Oh, wat een teaser.
0: Ja, en helemaal aan het eind nog een kop waar heel wat muziekliefhebbers blij van worden. Maar eerst het zware werk. Even NRC erbij, grote kop. Oekraïne is bereid aanvallen op Russische oliesector te staken. President Zelensky zei dat bij de VN-top in New York tegen Donald Trump. Voorwaarden: Rusland stopt met aanvallen op de Oekraïnse water- en energievoorziening. En Kiev hoopt op een winterpakket aan Patriot-raketten uit Amerika.
1: Gaan we even naar het NRC dan, het culturele deel. Heel iets anders. André Rieu, viool in de hand, midden tussen de rozen. De kop noemt hem een Nederlands grootste muziekfenomeen. 4 pagina's aan dit stuk, helemaal voor André Rieu. Ja, of je nu van walsen houdt of niet. Dat is wel een stevige titel, ja, natuurlijk. Hè?
0: Ja. Nou ja, goed, Nederlands grootste muziekfenomeen. Ik snap dat wel.
1: Ja.
0: Ook binnen en buitenland.
1: En ze zijn groot fan. Ja. Hou je van vioolmuziek, Koop?
0: Klassieke muziek bedoel je? Ja, ja, hou ik wel van. Absoluut. Jij?
1: Ja, ik ook. Heel goed rustig zo. Van. Ja. Ja. Gaan we even naar iets anders. De Houthis uit Jemen houden volgens het NRC de hele wereldeconomie in hun greep. Hoe dat zit, lees je in die krant.
0: Ja, we gaan naar de Volkskrant. Saoedi-Arabië kan zijn olie niet kwijt. Het land zit in de zwaarste crisis in decennia. Vrijwel alle exportroutes voor ruwe olie zijn afgesneden door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Op de foto zie je een muurschildering in Sanaa. In Jemen is dat over de blokkade door de Houthis.
1: Nou, gaan we naar voetbal. Trainer Jurgen Klopp debuteert vanavond als bondscoach van Duitsland. Zijn eerste tegenstander is Oranje.
0: Nou.
1: Glim, neus in de boter. Ja. De Volkskrant blikt terug op de beginjaren van Kloppo in Mainz. Zeg ik dat nou?
0: Mainz.
1: Oh.
0: Deutsch.
1: Oh ja, Mainz, ja, natuurlijk. Meteen de buren dus. Ja, spannender kan het debuut bijna niet.
0: Het wordt sowieso spannend volgens mij, want wij hebben ook een nieuwe bondscoach. Hè? Dus
1: ja.
0: Dat is nogal wat. Onderaan de voorpagina staat een verdrietig bericht. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Volgens de Volkskrant wist hij als geen ander hoe je kinderen en jongeren aan het lezen krijgt. Ook het NRC staat stil bij hem en bij zijn zachte blik op de jeugdliteratuur. Ja, gisteren ook groot nieuws in alle bulletins. Ja.
1: Financiële Dagblad dan. Het ABP steekt komende 3 jaar 1 miljard euro in durfkapitaal EU.
0: Durfkapitaal?
1: Ja, dat is dus geld voor jonge bedrijven deze keer. Het grootste pensioenfonds van Nederland komt daarmee deels tegemoet aan Brussel, dat meer pensioengeld wil inzetten voor de Europese economie. De eerste toezegging is 250 miljoen euro voor het Scale Up Europe Fund.
0: Nou, het is nogal geld, hè, zullen we zeggen. De FD kijkt ook ver over de grens. Argentinië, torenhoge inflatie is getemd. Nu het laatste stukje nog. Er staat een foto bij en dan zie je een drukke markt met kraampjes vol kleding en sokken. En vrouwen met hun boodschappentassen. Ja. Nou ja, goed nieuws in ieder geval voor hun portemonnee.
1: Ja, gaan we van geld naar geloof en gemeenschap. We staan trouw open. Marcouche geeft politie veeg uit de pan na schrappen iftar. En de politie stopt per 1 januari met het organiseren van religieuze bijeenkomsten zoals iftarmaaltijden. Ja, en iftar is dus de maaltijd die je hebt tijdens de Ramadan. Hè? Ja. Als de zon ondergaat, voor de duidelijkheid. En burgemeester met Marcouche van Arnhem vindt dat zeer onverstandig. Juist die maaltijden zorgen voor rust in de buurt, zegt hij.
0: Ja, kun je allemaal lezen, dus in Trouw. Ja. Verderop staat een heel ander gezicht. Al 10 albums, alles anders. Het gaat over hoe Miley Cyrus zichzelf steeds opnieuw uitvindt.
1: Leuk.
0: Ja, op de foto staat ze lekker te zingen, een microfoon in de hand en een mooi glinsterend pakje. 10 albums en elke keer een nieuwe gedaante. Ja. Dat vind ik toch ook heel knap.
1: Geweldig. Ik vind het nummer Flowers van haar toch zo gaaf.
0: Echt?
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Zo, even een klein kuchje. Grote kop in de Telegraaf dan. Stilte rond AZC-onheil. Lijsten met de ernstige incidenten bij de IND en het COA zijn al een jaar niet openbaar gemaakt, schrijft de krant. Denk aan steekpartijen en bedreigingen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat het werkt aan een inhaalslag, omdat er te weinig capaciteit is.
0: Ja, en dan een verhaal met een luchtje. Oosterwijk, dat is in Brabant, werd maandag geplaagd door een doordringende gaslucht. De brandweer die ging met Enexis op zoek naar de oorzaak. En wat bleek? De brandweer was het zelf. Een potje geurstof uit de kazerne belandde in een vuilniswagen die zo het hele dorp liet stinken.
1: Oh,
0: hoe kan het?
1: Niet weet hoe het eigenlijk.
0: Een klein potje. Waarom hebben ze dat trouwens? Iemand van de brandweer dat even kan uitleggen als je luistert. Een geurpotje? Nou.
1: Ik weet het niet.
0: Nee, ik weet het ook niet.
1: Ja, daarna een krant die dicht bij huis blijft. Het AD Utrechts Nieuwsblad. Nee tegen deepfake. Schoot de kop. Het is een unicum in Den Haag. Vrouwelijke politici van links en rechts slaan de handen ineen. Samen willen ze deepfake porno aanpakken en uitbannen. Op de foto staan ze in een lange rij naast elkaar met de armen over elkaar. Ja, zo eensgezind zie je ze misschien niet vaak. Links en rechts.
0: Ja, doet de foto ook even naast je.
1: Ja, inderdaad. Ik zie het zo. Ik voel het helemaal.
0: Ja,
1: maar ja, het is natuurlijk echt kwalijk, hè, die deepfakes.
0: Ja.
1: Dit vlak. Ja, schadelijk.
0: Daar doe je heel veel schade mee, inderdaad. In de sportwereld, getergde Van Dijk is klaar met kritiek uit Nederland. De aanvoerder van Oranje voelt zich elders wel gewaardeerd. Nou ja, vanavond om 21:15 speelt Nederland in de Nations League tegen Duitsland dus. En aan de andere kant staat dus Jurgen Klopp bij zijn debuut.
1: Ja. Laatste kop dan voor iedereen die van glitter en douche
0: houdt. Ja, daar hou ik van.
1: Ben je fan?
0: Van het Songfestival?
1: Ja.
0: Nee, absoluut niet.
1: Nee. Ik wel heel erg.
0: Oké, dat mag.
1: Oké, liggen we uit elkaar. Dat mag ook wel eens, hè. Nederland toch naar het Eurovisie Songfestival. Misschien heb je dat gisteren al voorbij zien komen in het nieuws.
0: Ja.
1: De NPO lost Avrotros af als organisator. Op de foto houdt een artiest trots de Nederlandse vlag omhoog. Ja, we doen dus gewoon weer mee.
0: Dus?
1: Dat is het nieuws. Het is echt maar klaar.
0: Nou,
1: en alles wat je wil eten tijdens het Songfestival.
0: Zo doe het. Dat waren ze. Radio M Utrecht. De krantjes.

0: En zo dadelijk horen we Margot Ribberink over het weer van vandaag en morgen. En wat gaat het weekend doen? Vandaag zijn er zonnige perioden. Er waait een zwakke en vanmiddag matige wind uit Noordwest. En het wordt 18 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Bij een afnemende wind koelt het flink af naar 6 graden. En morgen schijnt de zon vrijwel ongehinderd. En wordt het met een zwakke, in de middag matige zuidenwind 21 of 22 graden. Lekker!
1: Utrecht is wakker met Koop Geersing.

0: Robert-Jan, heb ik je daar een plezier mee gedaan of niet?
1: Ja, de Beatles zijn altijd van harte welkom. Ja.
0: Fijn, hè? En dat om 6:06. Goedemorgen, Radio M Utrecht heb je aanstaan. Je luistert naar Utrecht is wakker. En met Robert-Jan erbij zijn wij het ook allemaal. Robert-Jan, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
3: Morgen.
0: Het lijkt wel een themaweek deze week. We doen veel aan fietsen. En het kan ook nog, want vandaag lekker weer, 18 graden. En morgen zelfs 21 of 22. Wat ga jij doen vandaag?
2: Ja, het heeft met de doorfietsroute te maken. Snelfietsroute, hoe je het noemen wilt. Die is inderdaad deze week in het nieuws. Hè. Begin van de week maandag ging het over de van Dom tot Dam rit, route eigenlijk.
0: Ja, die, dat is helemaal een mooi stuk.
2: Ja, daar is een akkoord over gesloten. Over de route met diverse partijen. Dus die kan gemaakt worden, laten we zeggen. Kost 57 miljoen euro, maar dan heb je waarschijnlijk ook wat. Zoals bruggen die moeten worden aangepast, een tunnel.
3: Oh.
2: Dat soort zaken allemaal.
0: Wat een bedrag makkelijker ook, hè?
2: Ja. Fietsen eigenlijk, om van A naar B te gaan. En vandaag wordt de route Woerden-Utrecht geopend. Een doorfietsroute.
0: Die is er ook, hè?
2: Die is er ook, ja. Die wordt dus vandaag geopend. Dus hebben ze ook aanpassingen gedaan. Gaan we allemaal even vragen hoe dat in elkaar zit. En de route komt ook door Harmelen. En daar is later deze dag een officiële opening met de partijen Utrecht, Woerden en de provincie. Maar vanaf 19:30 is er een soort ontbijt gaande.
0: Dus dat is over minder dan een uur begint dat.
2: Ja, gaan we even een kijkje nemen.
0: En een hapje, neem ik aan.
2: Ja, voor de fietsers, die krijgen wat aangeboden. En wij hopen ook even een kopje koffie daar te kunnen drinken natuurlijk. En eens even kijken wat de fietsers van die doorfiets...
0: Ah ja, jij bent zelf een fanatiek fietser. Ga je die route rijden? Om hem eens uit te proberen?
2: Ja, dat zou kunnen. Ik denk niet 1, 2, 3, omdat ik meestal ergens anders rij, laat maar zeggen. Dit is meer om van A naar B te gaan. Maar het zou best eens kunnen dat je een soort week lang doorfietsroutes gaat doen. Want er zijn er al diverse natuurlijk.
3: De doorfietsweek.
2: De doorfietsweek.
3: Ziet helemaal gebeuren.
2: Wat er nog aan zit te komen is Houten Utrecht Centrum, Houten Culemborg, Amersfoort, Uithof in Utrecht dus. En Meidrecht Schiphol. Dat is ook een... Wordt ook een doorfietsroute waar men mee bezig is.
0: Ja, ik zou zeggen Hengeveldstraat, IJsselstein lijkt me ook een fijne route.
3: Hm.
2: Ja, aan de andere kant denk ik ook even plagerig natuurlijk. Want er zijn toch al fietspaden en wegen die van A naar B leiden.
0: Dus wat voegt dit nog toe?
2: Ja, wat voegt dat toe?
3: Dat kost een hoop geld.
2: Je hoort dat het van Dom tot Dam rit, die gaat met name langs de A12. Voor een gedeelte, A2 voor een gedeelte.
0: Ja.
2: Ja, hoe fiets dat? Fietsen dan beter dan een andere route? En ook
0: korter waarschijnlijk.
2: Korter waarschijnlijk, ja. Misschien meer een rechte asfaltstreep.
0: En de reden is misschien ook wel om meer mensen op de fiets te krijgen tussen woon- en werkverkeer.
2: Dat is het belangrijkste natuurlijk.
0: En, zou je dat kunnen bereiken op die manier?
2: Ja. Ja,
0: en hoe is dat getest van tevoren?
2: De auto laat staan en dat je de fiets pakt.
0: Ja.
2: Nou, we hopen de ervaringsdeskundigen aan de tand te kunnen voelen.
0: Nou, doe dat.
3: Succes.
0: Ja. We gaan jou over 20 minuten even bellen om te kijken of je al in de buurt bent. Denk het niet, hè? Want het is toch nog wel eventjes... Je gaat naar Harmelen toe.
2: Harmelen, ja. 12 afslag.
0: Robert-Jan.
2: 12, maar daarover later meer.
0: Wij horen jou straks. Dank je wel.
4: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun in

0: Bam-ba-ba-baby.
1: De darts. Come back, my love. Het loopt tegen 6:15 inmiddels. Radio M Utrecht, ja, inderdaad, zonder Bob. Ja, die is maar nog steeds niet helemaal fit. Dus laten we hem even laten uitzieken. En ja, Bob is er hooguit morgen of maandag wel weer. Hè?
2: Ja.
1: Zijn dagkoersen altijd. Ja. We gaan het zien. Maar hij knapt op, liet hij weten. Dus dat is alvast een
2: dat is goed nieuws om alvast af te delen.
1: Ja, absoluut. Ja. We gaan naar onze dagvraag, stel ik mij zo voor.
2: Ja, inderdaad. We stellen een vraag vandaag en die gaat over fietsen. Ja, waarvoor pak jij de fiets? En rij je op een elektrische fiets of een ouderwetse fiets zonder ondersteuning?
1: Ja.
2: Gewoon de benen die het werk doen, zeg maar.
1: Fiets jij?
2: Nou, ik vind het dus leuk om naar fietslesjes te gaan bij de sportschool. Dus indoor.
1: Oh ja, eigenlijk. Ja, spinnen.
2: Spinning, ja, vind ik heel leuk. Ja, met een tof woord, power cycle. Omdat je dan ook gewicht gebruikt op de fiets.
1: Ja.
2: Een soort aerobics, maar dan...
1: Power cycle.
2: Ja, ik zie hoe ik het nu doe. Hè. Zo links, rechts, voor, boven, onder.
1: Doe het even
2: heerlijk.
1: Voor, luister.
2: Ja, dus nou, dat vind ik helemaal leuk. Lekker op harde muziek. Maar buiten fietsen, ja, daar word ik toch een beetje zat op een gegeven moment.
1: Want?
2: Ja, zadelpijntjes.
1: Oh, ja.
2: En ik wil eraf. En... Jij?
1: Nou, dat zadelpijn, dat herken ik wel. Als ik een tijd op de fiets zit, dan krijg ik ook een houten kont, zoals dat dan genoemd wordt.
2: Ja,
1: wie weet zijn er hele goede zadels voor. En de fietsenmaker heeft er nogal wat. Maar ik fiets wel, maar niet heel veel.
2: Elektrisch?
1: Nee.
2: Mm.
1: Ik heb een oude oma-fiets. Witte.
2: Ah, leuk.
1: Ja.
2: Oh, nou, dat is hartstikke goed, toch? Nou, en we gaan eens kijken wat de rest doet. Eens even kijken, Marieke zegt, helaas kan ik niet meer fietsen.
1: Oh.
2: Maar voorheen 2 keer per week met de elektrische fiets naar mijn werk. Een half uurtje, heerlijk.
1: Ja. Ja.
2: Dus ik fiets ook heerlijk graag op de heuvelrug vanaf de camping, zegt ze. Ja, weet je, het kan ook een uitje zijn. Dus dat je denkt, ik ga een dagje fietsen. En opa en oma deden dat heel vaak vroeger.
1: Oh, lekker.
2: Ja, lekker dagje fietsen.
1: Ja. Ja.
2: Lekker door
1: ja, op de camping is sowieso leuk. Als je dan fietsen bij je hebt, dan kun je vanaf het plekje waar je staat... vaak hele mooie tochtjes maken. Ja, en met al die fietspaden die maar uitgebreid worden... en zeker ook in onze regio, kunnen we dus ook steeds verder.
2: Ja.
1: En steeds directer, hè. Ik vind wel Drenthe bijvoorbeeld een heel mooie fietsprovincie. Ik heb ooit in Drenthe gewoond, een aantal jaren. En daar zijn de fietspaden ook echt gescheiden van de wegen.
2: Ja.
1: Hier fietsen vaak langs de weg, merk ik, in onze regio. Maar de doorgewinterde fietsters... die mogen daar een andere mening over hebben. Want die kunnen zeggen, ja, ik hoop hartstikke leuk allemaal. Maar jij fietst al helemaal niet veel. Dus heb nou ook niet een mening over onze fietspaden. Laat maar weten. Want ook dat hoort bij die Facebookvraag. Fiets jij veel? Waar fiets je op? Heb je trapondersteuning of niet? Michael die heeft geen trapondersteuning.

0: Vlaming, lees ik in onze Facebook-reacties. Gewone fiets, zonder ondersteuning. Ik gebruik het dagelijks voor mijn werk in Nieuwegein om naar verschillende pandjes te fietsen waar die schoonmaakt. En privé fietst hij ook veel. Nou, leuk. Dank je, Mike.
1: Goed bezig. Lekker in beweging. Nou, ja. We willen het graag weten. Waarvoor pak jij de fiets? Rij je elektrisch of gewoon met de benenkracht? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina. Radio N Utrecht.

0: atmosfeer aangesterkt. Radio M Utrecht, daar staat jouw zender op vandaag. In de auto misschien wel, thuis, de badkamer, of je hebt hem even op de wekkerradio staan. Je bent van harte welkom, leuk dat je luistert.
1: Goedemorgen.
0: Laten we nog heel even kijken, want er komt toch een vrij lang verhaal van Jaap op onze Facebookpagina. Maar dat is ook een enorme fietser, hè?
1: Ja, nou, we hebben het over fietsen inderdaad. Een vraag, waarvoor pak jij de fiets? Ben je fan van elektrisch of met de benen gewoon? Hij zegt, goedemorgen, ja, wij hebben het motto. Een dag niet gefietst is een dag niet geleefd.
0: Oh.
1: Dat is fanatiek. Pakken voor bijna alles de fiets. Heerlijk. Alleen als het slecht weer is, pakken we soms uit praktische overwegingen de auto. Maar ja, die staat soms gewoon 3 weken stil. Nou, Jaap.
0: Goed hoor.
1: En ze hebben de fietsvakantie helemaal ontdekt, zegt hij. We zijn van door Duitsland en Nederland gefietst. Gewoon genieten.
0: Er is een foto erbij, die twee fietsen staan daar.
1: Bepakt en bezakt.
0: Tuinpakt. Ja, behoorlijk bepakt inderdaad. Maar dan kun je ook veel doen, hè? Teentje erbij waarschijnlijk.
1: Ja, en hij zegt trouwens ook over die e-bike. Hij vindt het jammer dat daar steeds weer een verschil over wordt gemaakt. Die discussie is gewoon prestatiegericht. Alsof je met een e-bike niet fietst. Puntje, puntje, puntje.
0: Oh, ja, ja.
1: Ja, ik ben het ergens wel met je eens.
0: Ken je die discussie?
1: Ja. Ja, weet je, steeds meer mensen die hebben die e-bike. Ik zie ook heel veel mensen. Ja, ik heb dus een fietsabonnement hier in de stad in Utrecht. Dan kun je tegenwoordig ook een e-bike huren.
0: Ja.
1: En dan denk ik, waarom zou je dat doen? Want jij kan ook gewoon normaal fietsen. Dat is al meteen een soort gedachte die in.
0: Oh, ja.
1: Terwijl als je lange afstanden wil fietsen naar je werk, een half uur of zo, dan snap ik dat je een e-bike wil.
0: Ja. Ja, stormpje tegen, dan zet je een strandje hoger, hartstikke lekker.
1: Dan hou je het gewoon makkelijk vol, maar ja,
0: ontwikkeling. Jaap, je hebt helemaal gelijk, fijn dat je het ook even meldt. Want die discussie is er blijkbaar en dat moeten we helemaal niet willen. Net zo goed als dat altijd de discussie is over elektrisch rijden. Dat doen we dan op de kermis, zeggen mensen soms. Ik denk, ja hoor, is allemaal hartstikke goed, maar ik rij al jaren elektrisch. En
1: dat gaat ook om het milieu, toch?
0: Laat het ons weten, Facebookpagina, Radio M Utrecht. En laat even weten wat jij met fietsen hebt en hoe je dat doet. Margot Ribberink, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, we zitten hier nog tegen het donkere van de nacht aan
1: zo,
0: te kijken.
1: Aardig donker.
0: Ja, want de nachten worden alleen maar langer nu. Was het koud vannacht?
2: Nee, het was helemaal niet koud vannacht. Ik kijk even naar de thermometers. De laagste stand in de beeld 9,7, dus net iets onder de 10 graden. Cabau 10,1 graden. Dus het is niet koud geweest. Er is ook geen mist. Gisteravond, ik kreeg even een melding van Piet van der Mel uit Kamerik.
0: Morgen,
2: is er
0: Piet.
2: Toch nog even een buitje gevallen. Ja, 9:15. De straat was goed nat. En daarna is de wind naar het westen tot noordwesten gedraaid. Dat was ook precies de bedoeling. En vanuit het westen tot noordwesten komt frisse Noordzeelucht naar ons toe. Dat levert niet hele lage temperaturen op in de nacht. Maar het is ook droge lucht. Dus wat we vandaag gaan zien, dat is de zon. Er is geen mist. Dus ja, er is gewoon een prachtige dag voor ons weggelegd.
0: Oh,
2: met een klein ooggesluierbewolking, een paar vliegtuigstreepjes, vanmiddag een paar stapelwolkjes. Maar voor de rest heel veel zon en prachtig fietsweer. Vooral vanochtend, want de wind is zwakjes. Vanmiddag wordt die matig uit het noordwesten. Windkrachtje 3, nou, daar kun je prima tegenaan fietsen, met en zonder elektriciteit. En die temperatuur, ja, gisteren kwam die boven de 20 graden, omdat we toen een zuidelijke wind hadden, 21 graden. En vandaag blijven we er net iets onder. Het wordt 18, misschien 19 graden, maar dat zijn hele normale temperaturen voor deze tijd van het jaar.
0: Ja, dat is inderdaad zo. Gisteravond was ik bij een concert in Amsterdam Paradiso. En wij kwamen eruit en het regende. Toen dacht ik, hey, regen. Oh ja, natuurlijk.
2: Ja.
0: Dat moest komen. En onderweg naar huis heb ik ook aardig wat buien gehad.
1: Oh.
0: Maar dat zit er de komende dagen nog in, of niet?
2: Nou, heel weinig. En dat is ook wel een beetje een probleem. Hè? We hebben natuurlijk een kurkdroog voorjaar en een kurkdroge zomer achter de rug. En nou is de herfst aangebroken. En dat is ook de tijd dat er ook weer regengebieden vanaf de Noordzee ons land gaan binnentrekken. Maar elke keer zien we toch weer die hoge drukgebieden voorbij komen. Waardoor elke storing die eraan komt wordt afgezwakt. En er komen maar heel weinig buitjes over het land. En dat is een beeld voor de komende periode. Hè? Aan de andere kant denk ik dat heel veel mensen heel blij zijn als er geen buien of regen valt. Maar ja, de natuur heeft het wel heel hard nodig, want het neerslagtekort is inmiddels opgelopen naar zo'n 250 millimeter. En dus eigenlijk hebben we nog, om het volgend jaar goed te beginnen, 25 emmers per vierkante meter nodig van 10 liter.
0: Ja.
2: Nou, dat is natuurlijk wel heel erg laag. En ook de waterstanden in de rivieren zijn enorm laag. Ik las gisteren ook nog een bericht dat de Rijn bij Kaup is weer dalende. Hè, want ook in het rivierengebied in Duitsland en ook in Zwitserland komt er heel weinig regen terecht. Ja. En dat is wel een heel groot probleem.
0: Ja, dat is het zeker. Maar ja, we lossen het niet heel snel op, begrijp ik. Over een uurtje even verder praten over de komende dagen en de komende week.
2: Zeker,
0: en
2: gaan we doen.
0: En natuurlijk een mooie tekst toch, hè?
2: Ja.

0: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
1: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
2: Hoe kom je daar nu bij?
1: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
3: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
4: Ernstings Family!
3: Aanbevolen door Vrolijke Families.
5: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
6: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
9: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden. Maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
8: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
10: Ja, geweldig dat, dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
8: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ismaël, dank je wel. 7:02, Radio M Utrecht. Goedemorgen, Marjolein.
12: Goedemorgen.
11: Aangeschoven weer vanaf de redactie, straks het regionieuws. Nou, ben benieuwd, wat zit erin?
12: Het gaat over de zorgen bij oude vereniging Balans. Over de vele thuiszitters, kinderen dus die niet naar school gaan. Ze eisen van de overheid maatregelen zodat alle kinderen passend onderwijs krijgen. En de brief die naar Den Haag gaat, krijgt onder meer de steun van zo'n 8000 ouders. Brand in een snackbar in Leusden had gevolgen voor de bewoners die daar boven wonen aan het Maximaplein. De bewoners moesten tijdelijk hun huis uit vanwege de vele rook. Ambulancepersoneel kwam om mensen te controleren. En ook nog een snelle automobilist in de aanbieding die vannacht in Utrecht is betrapt. Hij scheurde met meer dan 90 door een woonwijk waar je 30 mag. En hij kan voorlopig even thuis blijven of iemand anders laten rijden, want hij is zijn rijbewijs kwijt.
11: Och jeetje. Nou ja, dan moet je maar niet zo hard rijden, denk
12: is
11: ik dan.
12: Zo,
11: nee,
12: ja.
11: Zeker. Marjolein, dankjewel. Om 19:30 horen we het uitgebreid.
13: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
14: Lekker!
13: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
15: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
4: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
14: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
11: Ah, we gaan weer verder.
12: Joe.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
11: Anne.
12: Hoi.
18: Radio M Utrecht.
11: 7:05 en het is donderdag. We schakelen een versnellingje op. In Utrecht opent het belevingsdoolhof Dolores Anoma Mazee. Of moet ik zeggen Mees?
12: Ja, het is de Mees.
11: Oh, het
12: ja,
11: is een, ja, ja. Oh, dat is Dolores Anoma Mees. Vandaag 5 vernieuwde kamers. Oh, je kent het.
12: Ja, ik ben er geweest. Ja, het is een hele experience, kan ik je vertellen.
11: Echt waar?
12: Ja, oh, ik vond doodeng. Maar
11: je
12: wel
11: ziet,
12: leuk.
11: Je eigen hersenactiviteit live oplichten. Er staat een nieuw beeld van kunstenaar Guus Persoon. En voor het eerst is er een kamer die aanvoelt als een nachtclub.
12: Oh, dan moet ik bij zijn dan.
11: Je moet me straks maar eens even vertellen hoe het in elkaar zit.
12: Doei.
11: Kruipen en klimmen door kunst voor bezoekers van 12 tot 80 plus.
12: Zij kunt ook meedoen.
11: Zeker, dankjewel weer. En verder muziek, het weer van Margot Ribberik. Zet haar gewoon dicht, hè.
12: Ja.
11: En de files die zouden kunnen oplopen. Het is een donderdag, maar we zien eigenlijk in de regio nog weinig activiteit die leidt tot vertraging. Zodra dat zo is, dan houden wij je op de hoogte hier in Utrecht is wakker. Zo dadelijk horen we waarom fietsers op de Langbroekerdijk bij Driebergen hun stuur zo stevig vastpakken. En over fietsen gesproken, Robert-Jan Boy is op weg naar Harmelen, waar om 7:30 de eerste fietsers een ontbijt krijgen voor onderweg. Goedemorgen, Robert-Jan weer.
19: Ja, goedemorgen, Koop. Inderdaad, om 7:30 wordt het ontbijt gepresenteerd. Het gaat om de snelfietsroute tussen Woerden en in Utrecht. Dus diverse aanpassingen zijn gedaan. Wat voor aanpassingen, dat gaan we uiteraard vragen. En ja, hoeveel mensen maken er al gebruik van? Daar zijn we benieuwd naar. Want het doel is natuurlijk op de fiets, lekker op de fiets en uit de auto.

0: Hollies, het heet eigenlijk gewoon Marianne. Want Graham Nash die was stiekem een beetje verliefd op zangeres Marianne Faithfull. Maar die verstopte haar naam op deze manier. En vele jaren later verklapte hij het geheim van dit liedje. Marianne Faithfull, daar gaat het eigenlijk over.
1: Dat weet je ook mooi weer op te raken, dit verhaal.
0: Ja, allemaal gedet.
1: Ademloos
0: te huis. Allemaal maar op. Ja, zo is het, ja. Radio M Utrecht, toeters en bellen in Driebergen vandaag.
1: Ja,
0: als het aan de Fietsersbond van de Utrechtse Heuvelrug ligt, vooral veel bellen. Vanavond overhandigen ze een petitie aan de gemeenteraad. En die heet Rem de auto's, red de fietsers. Dat gaat over gevaarlijke verkeersremmers op de Langbroekerdijk. Ja, waarom vraag je af, wat is daar aan de hand? Walter Vermeulen is betrokken namens de Fietsersbond en kan het ons vast en zeker vertellen. Goedemorgen, Walter.
2: Goedemorgen.
0: Jij stapt nog even op de fiets vandaag, begrijp ik?
2: Ja, we gaan het nog even bekijken.
0: Ja, wat is er zo gevaarlijk op die Langbroekerdijk als je daar fietst?
2: Ja, de Langbroekerdijk is een prachtige fietsroute door het stiltegebied in het Kommerijngebied. En als je daar zijn een jaar geleden verkeersremmende maatregelen uitgevoerd.
0: Welke?
2: In het begin hebben ze een stuk of 9 verkeersdrempels aangebracht.
0: Oh ja.
2: Om de auto's langzamer te laten rijden. En daarna, als je vanuit Oudijk komt tenminste, stuit je op chicanes. En chicanes, dat zijn kleine plateaus die op de weg zijn gelegd. Ongeveer op de fietsstrook. En je wordt als fietser daar gedwongen om naar het midden van de weg te gaan. Terwijl je dat doet, kan er zowel van achter een auto aankomen die eigenlijk niet snapt wat je aan het doen bent, of vanaf naar je toe rijdend kan er ook een auto naar je toe komen en dan is het eigenlijk te smal om goed te passeren.
0: Ja.
2: Dat zit eerst aan de rechterkant en vervolgens ook nog eens aan de linkerkant. En het probleem is dat er wordt ook veel te hard gereden op die weg. Dus fietsers voelen zich hoogst onveilig
0: door
2: die situatie.
0: Nou, dat snap ik wel.
2: Ja, daar hebben we heel veel klachten ook van leden van gekregen. En dat hebben we een aantal keren aangekaart bij de gemeente, zowel ambtelijk als politiek.
1: Mm-hmm.
2: Maar elke keer was de reactie van nee, we hebben het prima gedaan zo en we laten het zo.
1: Oké. Jullie zijn een petitie gestart. Hè? Rem de auto's, red de fietsers. Hoeveel handtekeningen hebben jullie verzameld daarmee?
2: We hebben er 1400 handtekeningen op ontvangen. Mm-hmm. En heel veel reacties. Ook in de media is er veel aandacht aan besteed. De AD heeft er ook uitgebreid over geschreven. En daar ook zelfs ook nog een peilingje aan gewijd.
1: Mm-hmm.
2: En volgens die peiling vindt ook 84% dat van de deelnemers dat die chicanes ook moeten worden weggehaald. En moeten worden vervangen door een betere maatregel.
1: Ja, ik vraag me af, hebben mensen zich al gemeld bij jullie dat er bijna ongelukken zijn gebeurd of iets dergelijks hierdoor?
2: Ja, zonder meer. We hebben contact onder andere met het buurtberaad van de Langbroekerwetering. Mm-hmm. En die weten gewoon uit ervaring dat er dingen misgaan. Ze hebben een fietser uit de Langbroekerwetering gevist. Die moest uitwijken voor een auto die doorreed. Ze hebben ook een fietsslachtoffer naar het ziekenhuis gebracht met een ernstige verwonding aan de schouder. De Driebergse Touring Club heeft het gemeentebestuur ook aangeschreven dat er inmiddels al 2 van hun leden, of dat er 2 incidenten zijn geweest waarbij fietsers omver werden gereden.
1: Ja, dat klinkt niet goed.
2: En ook op de petitie zijn diverse reacties binnengekomen. Niet alleen van ongelukken of bijna ongelukken, maar ook gewoon van mensen die zich daar gewoon totaal niet veilig voelen.
1: Ja, nee, dat mag helder zijn. Red de fietsers staat dus in die titel van die petitie. Wat moet er concreet anders? Moeten de plateaus weg uit de weg? Of wat is jullie voorstel?
2: Ja, wat ons betreft worden die plateaus zo snel mogelijk weggehaald. Binnenkort valt het winterseizoen weer in en dan is het er rijdt ook vrij veel fietsforense verkeer. Dan is het in het donker en je ziet die dingen ook niet goed. Er staan daar geen lantaarnpalen.
1: Oh.
2: Dus wat ons betreft gaat het voordat het de donkere spitstijden weer gaan beginnen, wordt het weggehaald. En op de langere termijn is er eigenlijk noodzaak om het verkeer veel beter af te remmen. Er zijn ook eerder al rapporten over uitgebracht waarbij men adviseert om een knip te maken, zodat er geen doorgaand sluipverkeer meer kan plaatsvinden. Ja.
0: Zo, met al die details en ook al die statistieken in de hand en die petitie met al die handtekeningen, zou je toch zeggen, nou, daar moet de gemeenteraad toch wel naar gaan luisteren. Vanavond om 7:00 wordt de petitie aangeboden. Hoe gaan jullie dat doen?
2: Ja, we hebben om 7:15 lopen we naar binnen bij het gemeentehuis. Met een aantal van de ondertekenaars ook. Luid bellend op de fietsenbel. En daar overhandigen de petitie aan de voorzitter van de gemeenteraad. En we zijn nog even in staat om een aantal gesprekjes met raadsleden te voeren. Want het staat op zich niet op de agenda van de gemeenteraad. Dus we hopen dat de raadsleden de wethouder wel gaan aanspreken om zo snel mogelijk hier actie op te ondernemen.
0: Ja, en zo'n petitie met minimaal 250 handtekeningen volgens mij, die moet toch betekenen dat dan de zaak op de agenda komt te staan?
2: Ja, maar dat is nog niet deze avond. Dus we hopen dat het zo snel mogelijk wordt opgepakt.
0: Ja, snap ik.
2: Op zich hoeft de wethouder niet te wachten met maatregelen.
0: Nee. Dus, hij kan natuurlijk al beginnen.
2: Er zijn diverse andere gemeentes waar men ook veel sneller is teruggekeerd na het aanleggen van dit soort chicanes in vergelijkbare situaties. Ja. En waar men ze gewoon zelfs soms, er zijn voorbeelden dat ze er binnen 2 weken weer weg hebben gehaald omdat ze inzagen dat het niet correct was.
0: Ja, wie weet gaat dat hier ook gebeuren. Walter Vermeulen van de Fietsersbond Utrechtse Heuvelrug over de petitie Rem de auto's, red de fietsers, die vanavond wordt aangeboden. 1400 handtekeningen aan de gemeenteraad. Dankjewel Walter, wij wensen jullie een goede fietstocht en ook veel succes. En hou ons een beetje op de hoogte van het vervolg, hè?
2: Ja, doen we. Graag gedaan.
0: Pakken we dit later nog een keertje op. Ja. Alle goeds gewenst. Ja, een belangrijk onderwerp, hoor.
1: Nou.
0: En ik geef ze gelijk. Het is levensgevaarlijk op deze manier.
1: Ja, wat hij allemaal vertelde. Het is niet misselijk.

Het loopt tegen 7:30. Marjolein schuift zo dadelijk aan met het regionieuws. En daarin, een rechtszaak dreigt over het thuiszittersprobleem en een Utrechtse automobilist moet tijdelijk ander vervoer zoeken.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
1: Doei doei!
0: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Op een paar seconden na is het precies 19:30, Radio M Utrecht. Goedemorgen, het is weer tijd voor het regionieuws met Marjolein.
14: Goedemorgen, er zijn zorgen over de vele thuiszitters. Oude vereniging Balans dreigt met een rechtszaak omdat duizenden kinderen niet naar school gaan. In een brief aan de staat zet de organisatie uit Bunnik de zorgen op een rij. Er moeten maatregelen komen zodat alle thuiszitters passend onderwijs krijgen. Balans verwijst naar het onderwijssysteem. Nu zijn te veel instanties betrokken en neemt niemand verantwoordelijkheid. De brief krijgt steun van veel ouders, thuiszitters en ook maatschappelijke organisaties. Door een brand in een snackbar in Leusden moesten meerdere bewoners van appartementen gisteravond hun huis uit. In die woningen boven de snackbar stond veel rook. Ambulancepersoneel heeft meerdere mensen gecontroleerd. Het is niet bekend of ook iemand naar het ziekenhuis moest. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. En de brandweer was gisteren uren bezig met een gaslek in het Utrechtse Zuilen. Tientallen bewoners rond het Julianapark moesten in de middag hun huizen uit door dat lek en werden opgevangen in een buurtcentrum. Ze mochten het gebied niet meer in.
15: Ja, mijn auto die staat net hier in de wijk. En ik mag er dus niet achter om mijn auto snel te pakken.
14: En het duurde tot in de avond om al het gas uit de muren en kelder van een appartementencomplex te halen. En dat was nog best lastig volgens de brandweer.
16: Want je kan niet zomaar in een muur boren die volledig vol met gas zit.
14: En dat lek was ontstaan bij werkzaamheden. In Utrecht is een hardrijder vannacht betrapt. Deze bestuurder reed 3 keer harder dan is toegestaan op de Japura Dreef in Overvecht. Hij werd geklokt op 92 km per uur waar je 30 mag. En deze automobilist is zijn rijbewijs voorlopig kwijt.
13: Krijg het voor elkaar zo hard te rijden als je met 30 mag.
14: Ja, soms gebeurt dat, hè. Als je
13: smalle straten en zo. Je kent het.
14: Niet op smalle wegen hoor, maar op sommige plekken.
13: Je maakt ook zo mooi die bewegingen met je hand van het gaspedaal. Ja.
14: Laat dat voetje zo, hè. Ja. Het weer dan nog even. Bewolking, maar ook zon en het blijft droog. En vanmiddag rond de 18 graden.
13: Dat is een goed vooruitzicht. 19:30 weer?
14: Ja, tot dan.
13: Zo. Ja, er is verkeersinformatie en wel op de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Ja, daar rijdt het wat stroperig. Dat betekent dat je ongeveer een kwartier langer nodig hebt. Nou, heel veel succes, goede reis en laat hem op Radio M Utrecht.
17: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
20: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
1: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
22: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
23: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
22: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
24: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
25: Hallo.

0: meteen verhuisd naar Australië met de ouders. Toch maar weer terug naar Engeland. En toen kwamen ze erachter dat dit een hele grote hit aan het worden was. En daarmee is het 6:30 geworden. Je luistert naar Utrecht is wakker zonder Bob. Maar die is er hopelijk morgen. Of anders uiterlijk maandag weer, als hij zich weer wat beter voelt, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Hey, je zou het bijna de week van de doorfietsroutes kunnen noemen. Ja. Je hebt al zoveel aandacht besteed. Maandag ging het nog over de route van de Dom tot de Dam. En vandaag is de F12, de F van fietsroute. 12 aan de beurt, 19 kilometer fietspad van station Woerden tot de Leidse Kade in Utrecht. Met twee nieuwe fietsbruggen.
1: Ja, en op het Kerkplein in Harmelen staat sinds 7:30 vanochtend het ontbijt klaar voor iedereen die komt aanfietsen. Nou, Robert-Jan Boy, onze verslaggever, die staat ertussen. Robert-Jan, hoe druk is het bij die
0: ravitaillering?
2: Nou, ik vind het eigenlijk behoorlijk druk, dit ravitailleringspunt inderdaad. Een knuspunt bij de kerk. De naam Kerkplein zegt al genoeg natuurlijk. De winkeltjes, parkeerterreintje. Hier een soort parkje met wat bankjes. En daarvoor is een stand opgebouwd. Ik zie een hart. Ik zie F12 daar staan met grote schuimrubberen letters. Ik zie daar een fietsafbeelding. Ik zie een bankje met allemaal zakjes erop. Deze meneer heeft zo'n zakje hier. Even kijken, wat zit erin?
3: Ik zie een lekker croissantje, een flesje sap en een appel.
2: Ja.
3: Dus een lekker ontbijtje voor op de fiets.
2: Met een trainingsjasje aan.
3: Ja, klopt.
2: Je hebt een sportieve fiets met een lichtstuur notabene. Het moet niet gekker worden.
3: Nee, klopt. Het is lekker aerodynamisch. Kan ik lekker een goede snelheid hebben. Nou, fietspakje aan, zodat ik ook wat sneller rijd. En ik heb kleding voor werk in mijn tas zitten om me te kunnen omkleden op werk, zodat ik daar niet...
2: En u denkt, de doorfietsroute wordt geopend?
3: De doorfietsroute.
2: Ik ga eens eventjes langs.
3: Ja, ik ga hem vanaf begin tot eind ga ik hem proberen.
2: Speciaal voor de gelegenheid dus?
3: Voor de gelegenheid, ja. Het is voor mij een klein beetje om, maar toch, kijk, lekker doorfietsen hier. Geen verkeerslichten. Goed oversteken. Dus ik ben er heel blij mee.
2: Is er een andere situatie dan eerst?
3: Ik fiets al jaren naar Utrecht. Maar het is makkelijker met oversteken. Er zijn net weer wat betere paden. Ja. Overal asfalt, overal voorrang. Dus dat fietst lekker door.
2: En dat moet de mensen uit de auto lokken, hè?
3: Dat moet mensen uit de auto lokken.
2: Gaat het werken, denkt u?
3: Ik hoop het. Ik ga het van harte aanbevelen bij deze.
2: Maar eerst even een lekker ontbijtje.
3: Eerst een lekker ontbijtje en dan weer fietsen.
2: Eet smakelijk. Hier staat Johan Zuiderveen ook van de gemeente Woerden.
4: Goedemorgen.
2: Chef doorfietsroute.
4: Ja, hartstikke mooie titel.
2: Meneer Zuiderveen, hij heet F12.
4: Ja.
2: Dat klinkt niet zo erg sexy, moet ik zeggen.
4: Niet?
2: F12.
4: Jawel, toch?
2: Dat is nou F12.
4: Dat is de fietsroute 12. Het ligt langs de A12.
2: De F is van fiets.
4: Juist.
2: De 12 is van...
4: Het ligt parallel aan de A12. Ja. Dus het is ook een alternatief voor de auto. Zo moet u dit ook een beetje zien.
2: Hoe loopt u precies de route?
4: Hij loopt van station Woerden naar station Utrecht, of andersom. En hij loopt hier dwars door Harmelen heen. Het is volgens mij een kilometer of 17, 18 lang als je de hele route volgt.
2: Ja.
4: Door Utrecht heen, ik weet het niet exact, maar het zijn ook allemaal vrijliggende fietspaden, fietsroutes, fietsstraten ook heel veel.
2: Ja.
4: En hier in Harmelen hebben wij meerdere fietsstraten ook aangelegd, omdat die dwars door het dorp heen gaat. En in Woerden hebben wij een speciaal fietspad langs het spoor ook aangelegd, zodat daar ook een doorfietsroute kan worden aangelegd.
2: Ja.
4: Dat was sneller inderdaad.
2: Sneller, het worden minder stoplichten?
4: Helemaal geen
2: stoplichten?
4: Ja,
2: ja.
4: Dat is helemaal mooi. Nee,
2: en glad asfalt?
4: Dat is inderdaad de samenvatting van een doorfietsroute. We hebben een gladde, veilige route waar je lekker snel overheen kan fietsen. En zoveel mogelijk in de vorm.
2: En gaat u nou pal langs de A12 voor een gedeelte? Of,
4: Nee, niet pal langs de A12 gelukkig. Dat moet wel fijn fietsen zijn natuurlijk ook. Hij probeert zoveel mogelijk mensen te begeleiden van Utrecht naar Woerden. En met name dus ook de dorpen ertussen, de meer en hier in Harmelen.
2: Ja, hij is natuurlijk nu officieel, hij was eigenlijk al geopend, maar dit is dan de officiële opening.
4: Dit is de officiële opening. Hier hebben wij alle bobo's voor geregeld die vanmiddag ook alle toespraken gaan voeren. Ja, de bestuurders.
2: Noemen ze een bobo?
4: Nou, Henry van Assem, die staat daar. Dat is de
2: meneer in het pak die erop lopen en strop was.
4: Ja. De gedeputeerde komt hier vandaag ook toespraak geven. En ook de wethouder van Utrecht komt een verhaal vertellen.
2: Moment. Ja, ik zie
5: we zijn hartstikke druk, hoor.
2: Pardon, wat gaat u doen, mevrouw? Waar gaat u naartoe?
5: Deze meneer vraagt of hij even een foto mag maken van ons. Kijk, zie je? Met het ontbijtje erbij.
2: Ja.
5: Ja, we gaan even staan voor de foto.
2: En wat gaat u daarna doen? Waar gaat u daarna toe fietsen?
5: Fietsen?
2: Ja, nee, richting Utrecht of naar Woerden?
5: Nee, Utrecht. Ga je mee?
2: Nou.
5: Spring maar achterop. Spring maar achterop.
2: Wat een ideetje.
5: Spring maar achterop.
2: Wat schitterend, mevrouw. Het is een feestelijke dag in ieder geval.
5: Ja, dat maken we iedere dag doen we dat. Een feestelijke dag van maken.
2: Met z'n tweeën.
1: Niet gelachen.
5: Ja. Dat leven we niet, hè. Wij lachen vaak. Dat moet
2: nu,
5: wel.
2: En dan nu met het ontbijtje erbij. Het is werkelijk heerlijk.
1: Kijk, hoe leuk, hè.
2: Ik maak me even uit de vroeg, hoewel. Wie weet.
1: Ja, even die foto's. Even de foto's.
2: Ik zal niet verder storen.
1: Oké. Okay. Doeg.
5: Oh, echt een beetje lastig. Ik heb ook nog een beetje.

0: Ja, die mevrouw die zong dat, ik kon het niet laten, toch? Nee. Even een klein stukje van Eddie Christie. Ja,
1: lachen, joh. Ja,
0: Robert Jan Boy in Harmelen. En we horen hem straks weer. I can still

0: note to self.
1: Ja, goedemorgen.

0: een kopje koffie. Nou, wij wel hoor. Tweede zit er al in.
1: Lekker hoor.
0: Lekker de start van de donderdag. Ik ben benieuwd of het heel druk wordt. Ik zie dat er wel wat files bij komen, maar daarover gaan we het straks eventjes hebben. Zullen we nog even kijken naar onze Facebookpagina? De dagvraag voordat we naar Margot schakelen voor het weer.
1: Ja, lijkt me goed. En die gaat over fietsen. Ja, fiets jij elektrisch of fiets jij met de benen, dus gewoon zonder ondersteuning? En waarvoor pak je de fiets meestal? Horen we graag, want Robert-Jan is vanochtend bij de nieuwe doorfietsroute in Harmelen.
0: F12.
1: Ja, die is daar. Die heeft net eventjes gesproken met wat mensen die daar voorbij fietsten.
0: Ja, leuk. Er is een ontbijtje in Harmelen.
1: Revitalisering, wat zei je nou?
0: Ja.
1: Revitalisering. Het heeft
0: moeilijk
1: een
0: woord.
1: Mooi woord, maar ja. Ik ken het niet en ik heb weer wat nieuws geleerd. Dus dat is leuk. Revitalisering. Nou.
0: Ja, even de inwendige mens voeden, zullen we maar zeggen. Hè?
1: Ja, superleuk. Nou, er zijn wat luisteraars die hebben gereageerd, zoals Gerda. Die zegt, goedemorgen allemaal. Ik pak zelden de fiets, ik doe veel lopend.
0: Ja, kan ook.
1: Ja, als ik de fiets pak, dan doe ik wel gewoon ouderwetse. Geen elektrisch, dus goed trappen. Voordeel aan deze fiets, stelen ze niet hoor.
0: Oh, ja, dat zeg je wel. Maar het is wel een beetje aan hoe je hem neerzet en waar. Want mijn dochter heeft ook altijd van die afgerachte fietsen. Maar dat is geloof ik ook al haar 8e. Maar nu woont ze vlakbij Amsterdam.
1: Oh ja, dat is echt de hotspot voor helers. Ja. Om lekker die fiets mee te pakken. Hè? Ja. Vervelend. Ja, en wat goed is als jij ergens bijvoorbeeld heen gaat met die e-bike. Dat je die batterij eruit haalt, hè, als het kan.
0: Ja, dat is wel waar, ja.
1: Zie je
0: dat
1: die wordt gejat.
0: Laat het ons weten op Facebook. Radio M Utrecht even opzoeken. En reageer even, want wij zijn benieuwd naar jouw fiets. Gedrag.
1: Ja.
0: Fiets jij veel, Margot?
2: Ja, ik doe heel veel op de fiets. Maar ik ben ook een wandelaar. Dus wat dat betreft...
1: Goed in beweging.
2: En wat mij dan... Ja, wat mij opvalt... Hè, ik heb hier bij mij thuis enorm veel fietspaden. Maar dan wil ik wandelen. En dan moet ik heel vaak op een fietspad gaan lopen.
0: Oh, joh.
2: En dan merk ik gewoon dat de fietsers denken van... Ja, dus een fietspad. Dus wat doe jij hier als wandelaar?
0: Terecht. Ja, maar
2: als er geen wandelpad is of een stoep... dan moet ik wel op de fiets. Dus daar erger ik me soms wel een beetje aan. Kleine ergernis.
0: Start een petitie, zou ik zeggen.
2: Dat
0: kan helpen. Laten we eens naar het weer kijken, want inmiddels... Klaart het licht op buiten. Het wordt licht. En het is al eigenlijk al licht. Ja, hier vanuit een verlichte studio lijkt het altijd een beetje donkerder dan het in werkelijkheid is. Maar we zijn begonnen aan de dag en het voelt eigenlijk wel oké aan qua temperatuur.
2: Zeker, ja. De zon is net op om 4 minuten voor 7:30. Dus het licht is aan en het blijft ook aan. Het is een prachtige dag om te fietsen en te wandelen. Want het blijft droog met af en toe wat onschuldige wolkjes. Middelbare hoge wolkjes, straks ook een paar stapelwolkjes. Maar flink wat ruimte voor de zon. Niet al te veel wind, dat is natuurlijk ook lekker als je op de fiets zit. Op dit moment is de wind windkracht 1 tot 2 uit een westelijke richting. Vanmiddag een windkrachtje 3. Uit het noordwesten. En de starttemperatuur, we zijn nog iets gezakt. We zitten nu net ietsjes onder de 10 graden. 9,1 in de beeld, 9,7 in Cabauw. En we gaan vandaag naar zo'n 18 tot 19 graden. Ja. Dus de 20 graden halen we niet. En dat komt omdat de wind vanaf de Noordzee waait. Maar het weer ziet er gewoon hartstikke lekker uit. En je kunt lekker fietsen en wandelen vandaag.
0: Ja, heerlijk. Ja, die temperatuur is hartstikke fijn. Maar in korte tijd dus 10 graden erbij.
2: Ja, in korte tijd. Nou, ietsjes minder. Hè? Dus 10. Je hebt gelijk. Ja, inderdaad. 18, 19. Ja, plus 10.
0: Hey, hoe gaat het verder?
2: Nou, het is zo dat vanavond en vannacht het ook helder blijft. Bij een afnemende wind gaat het echt flink koud worden. We krijgen een koud nachtje met minimumtemperatuur rond 5, 6 graden. Aan de grond zelfs nog wat lager. En er zou ergens wat mist of een mistbank kunnen gaan ontstaan. Maar niet op hele grote schaal. En na zo'n koude start, morgen, krijgen we een zuidelijke wind.
0: Een zuidelijke? En wat betekent dat? Warmer.
2: Lucht weer wat hoger uit kan komen.
0: Ja.
2: Met opnieuw heel veel zon, een paar wolkenveldjes en 21 tot 22 graden. En zo gaan we ook lekker door in het weekend. En begin volgende week wordt het nog wat warmer. Met aantrekkende zuidelijke winden wordt het op dinsdag en woensdag. En we zitten dan op eind september. Dan zitten we op 25 graden.
0: Oh.
2: 18 graden is de norm. Hè? Dus dan zitten we daar 7 graden boven.
0: Het wordt steeds hoger, die temperatuur. Nou, jij bent ook verbaasd. Ja. Dat hoor ik aan de opbouw van je zin. Want eind september hoort dat dus inderdaad een graadje of 7 lager te zijn. Ja joh, dat is misschien de tijd, hè, waarin we leven.
2: Dat is ook een beetje de tijd waarin leven. Op zich is het niet heel raar hoor. Want er zit natuurlijk nog steeds hele warme lucht. Ja. Boven het midden en zuiden van Europa. En als de wind uit het zuiden waait. En die gaat ook nog een beetje doorstaan. Ja, dan krijgen wij ook als een föhn die wind en die lucht ook naar ons toe. Ja. En dat gebeurt dus volgende week. Nou, maandag 23 graden. En dinsdag en woensdag 25 graden.
0: Lekker hoor. Ja, ik vind het lekker. Zomerse temperatuur.
2: Och,
0: dan is het een mooie Indian summer, toch?
2: Zo is dat, ja.
0: Ik heb een nieuw bordje. Gisteren liet ik het vallen, maar ik heb een nieuw bordje gepakt. Ja, ik heb elke dag een nieuwe nodig. Maar we hebben er een extra eentje gepakt. Dus wij zijn klaar voor de spreuk van vandaag.
2: Ja, nou, ik was gisteren een beetje aan het poetsen aan de buitenkant van mijn huis. En het zit vol met spinnen en spinnenwebjes. Die laat ik altijd lekker zitten hoor, want die zijn natuurlijk ontzettend nuttig. Maar daarom een spreuk over spinnen. Als de spinnen vlijtig buiten weven, zullen wij mooi weer beleven.

0: die stoel, zo krijg je krassen.
1: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
2: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roeland Müller.
12: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
11: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens €600.000 per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. 8:02. Marjolein is weer aangeschoven. Opnieuw, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Een optocht van boeren gisteravond bij het provinciehuis in Utrecht. Ze kwamen met hun trekkers naar een inspraakavond over de stikstofplannen. Er waren veel sprekers voor en tegenstanders van het Utrechtse programma Landelijk Gebied. Oude vereniging Balans maakt zich zorgen over de vele thuiszitters. De kinderen dus die niet naar school gaan. Ze eisen van de overheid maatregelen zodat iedereen passend onderwijs kan krijgen. En vandaag gaat een brief naar Den Haag. En die brief krijgt steun van duizenden ouders en organisaties. Boze omwonenden van café Ginny in Utrecht die willen dat de alcoholvergunning wordt ingetrokken. En dat heeft te maken met de overlast. Dat varieert van schreeuwende jongeren tot aan spugen op straat. En vandaag is hierover een rechtszaak.
13: Oké, nou, we gaan het volgen, denk ik, op rtwutrecht.nl sowieso. En wie weet wat we op de radio nog horen. Dankjewel. Even naar de verkeerssituatie. A12 is een ongeluk gebeurd. Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Gouwen en Woerden. De linkerrijstrook is daardoor afgesloten. Kost je zo'n 25 minuten extra. A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Daar staat ook wat sluipend verkeer. 12 minuten vertraging. En de N11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. Een kleine file met een vertraging van ruim 10 minuten.
0: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
15: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ. Yes!
17: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: De Mitchell Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Mitchell Golftuinen van Europa.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
10: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
13: Goedemorgen, Hanne.
14: Hallo.
21: Radio M Utrecht.
13: 8:05, het laatste rechte stuk van de ochtend. En morgen is het alweer vrijdag, hè? Dan mag je jezelf even voorhouden. Ja, gek idee eigenlijk, want ik vind eigenlijk donderdag altijd een hele leuke dag. In Baren worden vanmiddag mantelzorgers in het zonnetje gezet. De nieuwe wethouder reikt er de eerste waarderingsbonnen uit. Samen met een mantelzorglintje, een klein speldje op je jas, omdat zorgen voor een ander best gezien mag worden. Ja, ik vind het fantastisch.
14: Ja.
13: De uitreiking loopt van 1:30 tot 4:30. Dus het zijn er nogal wat, dus zo'n speldje, nou, hartstikke mooi. Verder muziek, het weer van Margot en de laatste stand op de weg, die heb je net gehoord. Ja, zo dadelijk het Nationaal Ouderenfonds.
14: Ja, over ouderen die het gevoel hebben dat ze te veel zijn. Nu net de week tegen eenzaamheid.
13: Te veel?
14: Ja, het onderzoek blijkt dat 73% van die ouderen vindt dat de samenleving ze ziet als een last.
13: Nou, ja zeg, daar gaan we
14: eens
13: even
14: komt, dat vragen we zo meteen aan de onderzoeker.
13: Nou, en of, ja. Wat onterecht ook. Robert Jan Boy, goedemorgen.
22: Ja, goedemorgen.
13: In Harmelen.
22: Nog steeds op het, in Harmelen, het knusse kerkplein inderdaad. Met de bankjes, met het, ja, ik zou bijna zeggen, met de terrasjes. Want zo lijkt het wel een beetje. Je kunt hier een ontbijt krijgen. Je kunt hier compleet met koffie en een croissantje en een flesje Sudorans. Allemaal te ere van de opening van de snelfietsroute of doorfietsroute F12. Zo heet die officieel. Een paar jonge jongens zitten hier op een bankje. Met, die, met een lekker flesje Sudorans. Op weg naar...
23: Woerden, Minkema.
22: Minkema College?
23: Ja, zitten we op school.
22: Zit je op school? Waar komen die vandaan?
23: Van de Meren.
22: Van de Meren, dus dan ben je een stukje aan het fietsen.
23: Ja, en ik van Vleuten.
22: Juist, en hoe is het om hier op deze feestelijke aangelegenheid te zijn?
23: Goed.
22: Waarom?
23: Ik had ook wel... Ik had honger en het is mooi dat het ook langs
22: de honger.
23: Is.
22: Maar het heeft met die doorlooproute te maken, hè? Die doorfietsroute. Weet je dat? Of denk je hier zo gewoon nog wat te halen wat er verder aan de hand is? Werkelijk geen idee.
23: Nee. De route, dat is ook wel fijn. Dan kunnen we snel op school zijn en is ook minder gevaarlijk voor ouders en zo.
22: Ja, oh, speciaal op de fiets, een speciaal fietspad is aangelegd.
23: Ja, zodat het niet gevaarlijk is.
22: Goeie rit. Dus,
23: ja.
22: Veel plezier op school.
23: Dankjewel.
13: Robert Jan Boy vanuit Harmelen. Ja, de gebruikers bij de microfoon. En we horen hem straks weer over een half uurtje. Dankjewel, Robert Jan. Kiss you all over, zou ik zeggen.
24: When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, babe, you're my one desire. Gonna wrap my arms around you the whole

0: misschien, misschien. Bruno Mars. Jij bent helemaal gek van het hele album, begrijp ik.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja.
1: Oh, wat is dit toch
0: leuk. En we draaien het gelukkig regelmatig op Radio M Utrecht. Dus I Just Might van Bruno Mars. Het is bijna 7:15. Je luistert naar Utrecht is wakker. Bijna 3/4 van de Nederlandse ouderen merkt dat ouderen in de samenleving vaak als last worden gezien. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek uitgevoerd door het Nationaal Ouderenfonds. Zij zien dat ouderen, mensen van boven de 65 jaar oud... Nou, daar ben ik ook.
1: Ja. Ik wou het net zeggen.
0: Ik voel me nog niet zo.
1: Ik wil die ook weer niet voor het blok zetten.
0: Maar. Zij zien in ieder geval dat ouderen zich onvoldoende gezien en gewaardeerd voelen.
1: Natuurlijk. We praten erover door met Lotte Schokking van het Nationaal Ouderenfonds. Zij was betrokken bij dit onderzoek. Goedemorgen, Lotte.
2: Ja, goedemorgen.
1: Fijn dat je er bent. Hoe komt het dat zo'n groot deel van de ouderen vindt dat die samenleving ze ziet als last?
2: Ja, het is inderdaad heel goed dat je het zo zegt. Want ouderen zeggen dus inderdaad niet zelf dat zij zelf een last zijn. Maar dat ze het gevoel hebben dat ouderen in een samenleving vaak zo worden gezien. En ook 75% vindt het beeld van de ouderen te negatief. Ja, en wij denken dat dit zou komen doordat het in het publieke gesprek vaak gaat over kosten, zorg, beperkingen. Terwijl ouderen juist heel veel bijdragen. Wij zien dat zelf ook bij het Nationaal Ouderenfonds aan onze talloze vrijwilligers. Mantelzorgers, oppas voor kleinkinderen, een buur of een verenigingslid. En wij zien ook dat 37% vrijwilligerswerk doet. Dat komt maar voor in ons onderzoek. Ja, dus ja, ik denk dat we anders moeten gaan kijken. Dat ouderen niet benaderen als een probleem, maar echt als een waardevolle mens, een onderdeel van de oplossing.
1: Ja,
0: in het onderzoek konden deelnemers soms ook een open antwoord geven. En sommigen schreven, ik heb soms het gevoel dat ik eigenlijk niet besta. En me moet verontschuldigen dat ik er nog ben. Waar komt dat toch vandaan? Wat zit daarachter?
2: Ja, dat zijn heftige uitspraken. En wat wij denken is dat je ziet wat dus negatieve beeldvorming echt met mensen kan doen. Als er dus vooral over ouderen wordt gesproken. En zoals ik net al zei, over in termen van zorg en problemen. Ja, dan kan je het gevoel krijgen dat je niet meer meetelt. Hmm. We denken dat het daar vandaan komt. En mensen willen ook niet alleen hulp ontvangen. Ze willen gezien, gewaardeerd worden, erbij horen. Iets kunnen betekenen voor een ander. Ik denk dat het daar vandaan komt.
0: Ja.
1: En als we het dan even concreet hebben over die negatieve...

0: beeldvorming. Ja. Hè? Dus de verhalen die we zien, lezen, horen in de media over ouderen. Dan is de term vergrijzing bijvoorbeeld iets wat veel voorbij komt. Heeft dat ook een negatieve lading voor ouderen meestal? Vergrijzing?
1: Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja, ik denk ook dat het misschien vaak, omdat het in combinatie met die andere woorden zoals kosten en zorgen gebracht wordt, dat het dan vaak met elkaar gecombineerd wordt. En kijk, er zijn natuurlijk ouderen die kwetsbaar zijn en ondersteuning nodig hebben. Dat, die realiteit moeten we ook niet wegpoetsen. Maar het andere beeld is er ook. En daar moeten we ook naar kijken.
0: Ja, en een van die bevindingen uit het onderzoek is trouwens dat persoonlijke aandacht verschil maakt voor ze. Ruim 40% gaf aan vaker een uitnodiging te willen krijgen voor een bezoekje of een leuke activiteit. Begrijpelijk, maar als er ouderen zijn die dus toch nog aardig goed mee kunnen doen, als het ware, kunnen zij toch zelf ook dat initiatief nemen?
1: Ja, en ik denk ook dat ze dat, dat ouderen dus dat ook doen. Wat wij ook zien, dat ze heel actief zijn. Maar we zien ook dat dat initiatief nemen niet voor iedereen zo eenvoudig is.
0: Hoe komt dat?
1: Dat kan komen. Uit ons onderzoek blijkt van de ouderen die bijvoorbeeld aangeven vaker contacten willen, dat sommige gezondheidsproblemen hebben of gebrek aan energie. Maar ook mensen die aangeven dat ze gewoon niet goed weten hoe die nieuwe contacten te leggen. En dan is het zo fijn als iemand anders die handreiking doet. Ja. Als iemand anders jou vraagt van hey, ga je mee? Ik heb iets leuks gezien waar we naartoe kunnen. Dus ik denk dat, dat het voor sommige mensen kunnen dat wel heel makkelijk en anderen wat minder.
2: Ja, kun je nog een paar dingen aangeven die wij als buitenstaanders zeg maar zouden kunnen doen om ergens een beetje te helpen?
1: Ja, allereerst hebben wij tijdens de Week tegen Eenzaamheid nu het verbindingsboekje. Dus die kan iedereen downloaden op onze website.
2: Het verbindingsboekje.
1: Verbindingsboekje.
2: Ja.
1: En daar staan hele makkelijke eigenlijk tips en tricks. En het advies is, begin ook klein en maak het persoonlijk. Ja. Bel iemand op, drink samen een kopje koffie, maak een wandeling. Het zijn van die kleine dingen. En het hoeft ook niet perfect.
2: Nee.
1: Dus je hoeft ook niet te lang over na te denken. Zet gewoon die eerste stap.
2: Ja, kun je nog even zeggen waar we het kunnen downloaden? Want ik zat er doorheen te brabbelen, geloof ik.
1: ouderenfonds.nl.
2: Ja, jij bent onderzoeker en teamleider innovatie en onderzoek bij Nationaal Ouderenfonds. Heeft de uitslag van dit onderzoek jou verbaasd?
1: Heel eerlijk zien wij in onderzoeken wel vaker dit soort geluiden. Maar we hebben nu echt deze stellingen dit jaar in dit onderzoek zo uitgevraagd.
2: Ja.
1: Ja, en ik schrok er wel van de hoge aantallen.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja.
2: Het is er, het ligt op tafel. We kunnen het boekje downloaden en we kunnen er allemaal iets mee doen. Want we hebben er ook allemaal mee te maken. Lotte Schokking van het Nationaal Ouderenfonds, dank je wel voor de toelichting.
1: Ja, jullie bedankt.

Suzy Quatro en Chris Norman. Zeg dat wel. De vroege donderochtend hier op Radio M Utrecht. We draaien ze graag, al die grote hits, al die fijne liedjes. En er staan nog veel meer op het lijstje na 9 uur. Dan schuift Edwin Meerman weer aan met het Nederlandstalige. En daarna zit hij nog even 2 uurtjes het programma van Pieter voor. Dus ja, allemaal veranderingen op de zender. Dat heeft met vakantie en met ziekte te maken. We proberen het samen zo goed mogelijk op te lossen. Marjolein schuift zo dadelijk aan. Goed nieuws, die heeft het regionieuws weer verzameld. Een optocht van boeren gisteravond bij het provinciehuis zit daarin. En de overlast van uitgaanspubliek loopt de spuigaten uit. En dat vinden ze in Utrecht.

0: allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
2: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: 8:30 geweest, Radio M Utrecht. Utrecht is wakker nog tot 9:00. En in ieder geval is hier het regionieuws met Marjolein. Goedemorgen weer. En een mooie veder erbij.
9: Ja, ja, goedemorgen.
8: Vermoeidheid, hè?
9: Over protesterende boeren. Ze gingen met hun trekkers gisteravond naar het provinciehuis in Utrecht vanwege een inspraakavond over de stikstofplannen. Tegenstanders zijn gefrustreerd over de aanpak van de provincie. Veel boeren komen door die stikstofplannen in de problemen, zegt bijvoorbeeld boerenorganisatie LTO. Hun kritiek is op het Utrechts programma Landelijk Gebied, waarmee de provincie de natuur wil herstellen. Ook wethouders deden een woordje, net als natuurorganisaties. En er is vooral behoefte aan duidelijkheid, zei zo'n beetje elke spreker. Oudervereniging Balans maakt zich zorgen over de vele thuiszitters, de kinderen die niet naar school gaan. Vandaag gaat een brief naar de staat om dit probleem onder de aandacht te brengen. En ook wordt gedreigd met een rechtszaak. De organisatie uit Bunnik wil maatregelen voor passend onderwijs voor iedereen. Balans verwijst naar het onderwijssysteem. Nu zijn te veel instanties betrokken en niemand neemt verantwoordelijkheid. De brief krijgt steun van veel ouders, thuiszitters en maatschappelijke organisaties. Tientallen mensen hebben gisteravond in Utrecht Alfredo Gulu herdacht. Vanaf het Domplein liep de groep naar het Nijntjepleintje waar bloemen werden gelegd. De 51-jarige man kwam onlangs in Rotterdam om het leven toen hij werd aangehouden door de politie. Een spreker had het gisteravond over politiegeweld. Gulu werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en geen ID-bewijs kon laten zien. Hij overleed tijdens zijn arrestatie, waaraan is nog onduidelijk. Omwonenden van de Nobelstraat in Utrecht stappen naar de rechter. Ze hebben last van het uitgaanspubliek. De buurt wil dat de alcoholvergunning van café Ginny wordt ingetrokken. Daar wordt door bezoekers veel geschreeuwd in de nacht en dat niet alleen.
10: Overal liggen de scotsvlekken, ook bij die paaltjes daar. Dat is natuurlijk handig, want dan kun je, als je dronken bent, je aan een paaltje vasthouden en overgeven.
9: Ja, kotsplekken dus, daar gaat het over. Vandaag is een zitting bij de rechtbank. Volgens de omwonenden had die alcoholvergunning namelijk nooit moeten worden gegeven.
8: Jongens, toch.
9: Ja, dan nog even het weer bewolking, maar ook zon vandaag en het blijft droog. En vanmiddag zo'n 18 graden.
8: Dankjewel, Marjolein. Fijn dat je erbij was vanmorgen.
9: Vond ik ook.
8: Over een uurtje weer bij Edwin.
9: Ja,
8: spreken we dat af. Ga ik even kijken hoe het op de weg is. Nou, daar is wel wat aan de hand hoor. Let maar even op, zou ik bijna zeggen. We beginnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Er staat een file tussen Rosmalen-West en afrit Geldermalsen met een vertraging van ruim 15 minuten. En dan de A12 Den Haag richting Utrecht. Daar is tussen Gouda-West en Woerden een ongeluk gebeurd. Linkerrijstrook is dicht. Vertraging is een uur. A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen een file met een vertraging van een kwartier. Ruim 5 minuten op de A27 Almere Almere richting Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunette. En A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. Ook dus ruim 5 minuten. Dan nog op de N11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. Een kleine file, maar een grote vertraging, namelijk bijna een half uur. En op de N229 Wijk bij Duurstede richting Bunnik tussen de aansluiting met de N227 en de aansluiting met de N410 heb je hem nog. Vertraging van ruim 5 minuten.
11: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
14: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
17: Hoe kom je daar nu bij?
16: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
18: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
19: Ernstings Family!
18: Aanbevolen door vrolijke families.
20: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
21: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
22: Utrecht is wakker met Koop Geersing.

0: zong het maar één keer live in het Belgische Antwerpen. En die opname werd de videoclip. Nummer verscheen pas na zijn dood. Een afscheidskus van Roy Orbison. Mooi. Ja. Anne, nog één keer naar Harmelen. Wat denk je waar het ontbijt voor de fietsers er bijna op zit?
1: Ja, op het Kerkplein. Daar kun je naast een hapje ook je fiets laten nakijken. Of eens een rondje maken op de bakfiets of een deelfiets.
0: En ja, wie vanmiddag terug naar huis trapt, wordt daar tussen 2 en 6 uur getrakteerd op nog iets. Een gratis ijsje.
1: Ah, jeetje, neus in de boot. Nou, onze Robert-Jan Boy, verslaggever, heeft de hele ochtend met fietsers gepraat. Robert-Jan, wat vinden ze van de nieuwe route?
2: Ja, wat ik zo hoor, de reacties zijn toch wel enthousiast. Als ik iets zo merk, dat kan ook natuurlijk door de lekkere koffie komen. Of de croissant naturel, het krentenbolletje. Het ziet er gezellig uit hier. Mevrouw kijkt die net op.

0: Vanaf Harmelen naar Utrecht ook nog niet helemaal gefietst. Nou, nee. Woonden wel, dus nu gaan we de andere kant eens bekijken.
1: U gaat er een heel dagje van maken?
0: Nee, geen dag.
1: Nee. Wat vindt u van die doorfietsroutes?
0: Ik hoop dat het wat veiliger voor de fietsers wordt, ja.
1: Hoe bedoel u?
0: Dat de auto's, mobilisten zich ook meer aanpassen.
1: Ja, wat zijn de huidige routes dan te onveilig, kennelijk? Ik bedoel, wat markeert eraan?
0: Nou ja, het blijft altijd uitkijken natuurlijk.
1: Ja, dat hou je toch.
0: Ja, maar ik bedoel dat automobilisten meer rekening gaan houden met de fietsers. Ze zijn op deze route eigenlijk te gast en dan moeten ze aan zich aanpassen.
1: Even kijken of deze ervaren fietser er ook zo over denkt.
2: Ja, zeker.
1: Ze moeten meer rekening houden met fietsers.
2: Ja, maar op de fietsroute is dat al redelijk goed geregeld. Er zijn een paar plaatsen waar je geen voorrang hebt, maar de rest kan je altijd doorfietsen, zeker in de Meern.
1: Ik moet even zeggen dat deze meneer een ervaringsdeskundige is tot en met
2: Amersfoort.
1: Nu vanuit Woerden vertrokken en de richting Amersfoort.
2: Correct.
1: Dat zijn dus twee doorfietsroutes, de F12 en de F28.
2: Correct, ja. Ik zou bijna zeggen de F40, maar dat...
1: Hoeveel kilometer per dag rijdt u dan op de fiets?
2: Dat is 90. En dan moet ik er wel bij zeggen dat het een speedpedelec is, dus dat maakt het iets makkelijker.
1: Oh, wacht eventjes. We kunnen ook spreken van een brommer.
2: Juridisch wel, ja. Ja. Maar ik moet wel trappen.
1: Maar wat is uw ervaring met die doorfietsroutes? Ik bedoel, meer asfalt hebben we al gehoord, minder stoplichten. Ja.
2: Ja, ik vind het ideaal. Ja, de F28 gaat dan door het bos heen en dit is meer de polder. Maar de zandweg rijdt prima eigenlijk.
1: Chef doorfietsroutes, die Zuiderveen van Woerden.
3: Goedemorgen.
1: Dit ziet er gezellig uit.
3: Ja, dit is echt een hele fijne opkomst hier. Overal fietsen, geparkeerd. Dus het is echt heel gezellig.
1: Maar wat moet dit nou verder gaan betekenen? Deze nieuwe doorfiets, CQ snelfietsroute.
3: Ik hoop op een stukje extra cultuur. Dat meer mensen gaan fietsen. En dat ze toch wel vaker denken van ja, dit is een veilige, comfortabele route. Ik ben hier snel op mijn werk. Dit is gewoon een geschikt alternatief.
1: Ja.
3: Voor de auto. Of OV.
1: Ja. En als de routes, de oude route was toch niet afdoende. Want je zou kunnen zeggen, ja, er zijn toch al wegen waar je ook op kunt rijden.
3: We hebben heel
1: dus
3: veel
1: je
3: wegen.
1: Kunt al fietsen, dus ja, weet je wel.
3: Ja, nou ja, dat waren ook wegen. We hebben een aantal wegen hebben ook teruggebracht van 60 naar 30 km per uur. We hebben op meerdere locaties fietsstraten aangelegd. Dus dat betekent dat de fietser veel zichtbaarder is op de weg. Dat de auto te gast is, ook al heeft dat verder geen juridische betekenis. En dus heel veel in de voorrang. Ja, dat heeft met z'n allen wel echt wel voordelen voor de fietser. En dat zijn allemaal kleine drempeltjes, waardoor het fietsen toch weer iets prettiger wordt. Waardoor toch meer mensen van denken, ja, eigenlijk is het best wel lekker.
1: Is dat merkbaar?
3: Ja.
1: Dat mensen dat het drukker wordt of dat mensen het auto laten staan?
3: Ja, dat is puur gevoel natuurlijk. Ja. Ik fiets hier zelf ook overheen. We hebben nog geen keiharde data.
1: Geen
3: dus
1: keiharde
3: nu
1: cijfers.
3: De opening.
1: Ja. Ja. Ja,
3: we hebben wel keiharde cijfers, maar die zijn van 2 jaar terug. We willen heel graag nu gaan tellen van wat gaat er nu gebeuren.
1: Ja. Zit er nog meer aan te komen?
3: Qua doorfietsroutes?
1: Ja.
3: We hebben er altijd al een beetje nagedacht vanuit Woerden om te kijken richting Gouda en Bodegraven of daar de doorfietsroute kan worden aangelegd.
1: Ja.
3: Maar er zitten nog geen concrete plannen voor.
1: Dus voorlopig is dit het?
3: Voorlopig is dit het. Maar ja, je merkt ook vanuit Woerden en Harmelen is er ook een hele sterke relatie naar Utrecht toe. Heel veel mensen wonen, werken in Utrecht en zitten in Woerden van de Zom. Wat je hier ook heel erg ziet, heel veel scholieren die naar Woerden juist gaan.
1: Ja.
3: Die gaan allemaal hier over de doorfietsroute.
1: Ja.
3: Dus
1: spraken we even zo'n 8 uur een paar scholieren. Nou, u gaat op Amersfoort?
2: Dat is helemaal correct, ja. Dus door Utrecht heen, dat is altijd de meeste uitdaging.
1: Oh, hoezo?
2: De drukte. Daar.
1: Maar ja, dat hoort er ook een beetje bij misschien.
2: Ja, zeker.
1: Moet wel een beetje avontuurlijk blijven door op de fiets of niet?
2: Ja. Dat blijft het zeker. Geen saaie momenten.
1: Kijk. Goed, goede rit. Ik zie hem daar staan.
2: Ja.
1: De pedelec met het gele bordje.
2: Ja, dank u wel.
1: Goede rit.
2: Dank u.
1: Veel plezier.

0: de Kings. En die hoor je vast nog vandaag. Want vanmiddag Studio 60's met Edwin. En zo dadelijk zit Edwin hier ook weer met Nederlandstalige producties. Tot 10 uur. En dan gaat hij er weer lekker 2 uurtjes door met en bij de koffie. Nou Anne, we kunnen nog wel eventjes naar Facebook, denk ik.
1: Ja, zeker. We hebben het over fietsen vandaag. Waarvoor pak je graag de fiets? En rij je dan op een elektrische of een fiets zonder ondersteuning?
0: Nou, ja.
1: Het is de vraag van vandaag en die stellen we jou graag. En er zijn ook wat mensen die hebben gereageerd. Een aantal vroege vogels. Even kijken. Hans die zegt, goedemorgen. Ik gebruik mijn fiets een sportief model. Niet elektrisch.
0: Okay.
1: Als ik in het dorp een boodschapje moet doen of zo, dan pakt hij
0: er. Elektrisch is ook sportief hoor.
1: Ja, als je maar trapt en beweegt.
0: Ja, denk dat niet altijd op de hoogste stand rijden. Dan is het heel makkelijk. Hè?
1: Ja, nou, even kijken hoor. Er zijn wat mensen die ook een normale fiets hebben. Gewone fiets.
0: Normaal.
1: Fiets zonder ondersteuning. Ja, zo wordt dat dan genoemd. Heel grappig. Ja. Hier, Gerard zegt, ik weet dat het vloeken in de kerk is voor elke wielrenner. Maar ja, ik heb een elektrische fiets. We doen bijna alles erop. Of het moet slecht weer zijn, dan pakken we de auto.
0: Ja, helemaal gelijk. Laat maar lekker weten. De hele dag zijn we er nog mee bezig. Connie tussen de middag in aan tafel. En Aart aan het einde van de middag. Goedemorgen opnieuw, Margot.
2: Goedemorgen, Koop. Je hoeft vandaag niet de auto te pakken, hoor.
0: Oh,
2: gewoon lekker op de fiets.
0: Dat is een hele goeie van je. Dank je wel. Dan laat ik hem hier op de parkeerplaats staan. En dan ga ik met openbaar vervoer weer naar huis. Ja, lekker weertje vandaag. En het gaat eigenlijk de komende dagen steeds maar beter worden. Qua zon en qua warmte.
2: Qua warmte, ja. Want vandaag hebben we dan even een dipje in de temperatuur. Gisteren 21 graden, vanmiddag 18. En dat heeft te maken met de draaiing van de wind. De wind die komt uit een west- tot noordwestelijke richting. Op dit moment waait het nog niet zo hard. Vanmiddag een matig windje, windkracht 3, uit de noordwesthoek vanaf de Noordzee. Dat is mooie, frisse en heldere lucht. Dat kun je ook mooi zien aan de kleur van de lucht. Prachtig blauw, beetje hoge sluierbewolking, paar vliegtuigstreepjes. Nou, dat is dan ook alles. Dus wat dat betreft een heerlijke dag met veel zonneschijn. En temperaturen vanmiddag oplopen naar zo'n 18 tot 19 graden. En die temperaturen die gaan inderdaad de komende dagen omhoog. Maar komende nacht, ik heb het al 2 keer verteld, hè. Wordt het heel koud, dus dat wordt een nachtje met toch misschien een extra dekbedje erop. Want
1: lekker,
2: we gaan naar een graadje tot 5. Ja, ik ook. Ja.
1: Lekker gekapseld zo, lekker rollen in bed en dan slapen met een dikke pyjama.
2: Heerlijk.
1: Fantastisch.
2: Inderdaad, ja. Het is maar één nachtje hoor, Anne, want de komende nachten in het weekend en begin volgende week, we gaan weer naar hoge temperaturen toe. In het weekend overdag ook boven de 20 graden met wolkenvelden, zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog en begin volgende de week. Met name dinsdag en woensdag als de zuidelijke wind wat gaat aantrekken en er Franse lucht naar ons toe gaat komen, krijgen we op het einde van september nog even een eindspurtje naar temperaturen van 25, misschien wel 26 graden.
0: Nou, kijk eens aan zeg, dat is toch zomers, hè?
2: Dat is zomers. 18 graden is de norm. Daar zitten we vandaag op. In het weekend zitten we er al wat boven. En morgen met 21 graden. En begin volgende week, dinsdag en woensdag, zitten we er ver boven.
0: Ja, ver, hè?
2: Ja, ver.
0: En hoe lang houden we dat vol dan?
2: Nou, in ieder geval een dag of 2. En daarna zal die temperatuur wel wat terugzakken. Maar koud wordt het voorlopig nog niet. Want de zuidelijke winden blijven ook in oktober warme lucht aanvoeren. Dus ook begin oktober temperaturen boven de 20 graden. En dat is natuurlijk wel bijzonder.
0: Dat is zeker bijzonder. We gaan op weg dus naar steeds hogere temperaturen. Korte broek gaat weer aan en jas gaat weer even aan de kapstok. En we gaan zien hoe lang dat duurt. En jij blijft ons gewoon op de hoogte houden, Margot.
2: Ja, zeker.
0: Wat mij betreft horen we jou weer straks tussen 12 en 2 ergens met Connie. En dan eind van de dag weer bij Aart. En morgenochtend ben je er ook weer, denk ik.
2: Ik ben er morgenochtend ook weer, yes.
0: Hartstikke gezellig. Dankjewel voor vandaag en tot een volgende keer. En dat zeg ik ook tegen jou, Anne.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: Zeker.
0: Veel plezier zo dadelijk met Edwin. Dat gaat vast en zeker lukken. Dag allemaal.

0: DSB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst. De laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
13: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
12: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
14: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
12: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Gaan we nog even naar de weg, want het was druk vanmorgen. Nog altijd wel een aardig lijstje, maar het neemt wel af, meldt ANWB. Dan heb ik de files van 10 minuten en langer. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en afrit Geldermalsen. Daar is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda-West en Woerden. Dat is de langste van dit moment. Een uur ongeveer, uur vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. En dan de A28 ook nog van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Knooppunt Hoevelaken. Bijna een kwartier. Ook onderweg de Hits uit Holland met zometeen Doe Maar.
16: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slimreizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
19: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
20: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
21: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
22: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
11: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

En houd die tv maar lekker uit, tenzij je luistert uiteraard via je toestel. Want dat kan ook tegenwoordig. Doris Day was hier de hoofdpersoon. Nou, die staat voor dit uurtje overigens niet op mijn lijstje. Want we hebben de hits uit Holland. Onderweg naar de studio zag ik lange vliegtuigstrepen in de lucht. Die een boterklaas en eierenspel leken te vormen. Was wel iets te hoog gegrepen, maar klinkt wel als een lekker ontbijtje, toch? En zometeen ook een regenboog op de radio. Ik ben Edwin, de muziek begint te spelen. Het Nederlandse lied, bijna weekend. En ook voor Wolter Kroes.

0: Geen regenboog in de lucht, wel op de radio. En zo toch ook weer even in de lucht. Een veelkleurig uurtje muziek. De hits uit Holland van Radio en Utrecht.
1: 3 is prijs.
0: En bijna tijd voor Yves Berendsen. We gaan eerst even een spelletje doen. Vandaag hebben we 3 blijvertjes op een rijtje gezet. Even in het kort. En de vraag is, welke stemmen horen erbij? En als je mij dat kunt vertellen, dan ben je van harte welkom om even te appen. In de app van RTV Utrecht. Rechtsboven staat dan app ons. Of even mailen studio@rtvutrecht.nl. Nou, daar komen ze hoor.
1: 1.

verliefd. Peter Schrijber, hij koos voor de veilige weg. Meer verliefd. Maar wel een beetje saai. Nooit meer verliefd. De hits uit Holland. Want de kous op je kop. Kous op je kop, dat is niet de bedoeling. Ik heb nog wel een setje overigens hier in de kast voor de liefhebber. Dus doe vooral mee met 3 is prijs. Mooie sokken van RTV Utrecht. Fragmenten laat ik zo meteen nog een keertje horen na het regio nieuws van 9:30. Nou, het loopt alweer tegen 9:30, ja. Tijd om op te staan.

0: vader, zo zoon. En ook met een kleine knipoog naar het spelletje van vandaag. Laat zo meteen de fragmenten nog een keertje voorbij komen. En ook deze kun je verwachten.
1: Niemand ziet me, niemand kent me. Niemand loopt me achterna. Ik sta niet in onze agenda.
0: Maar bij ons dus wel gewoon op de rol zometeen vanuit Utrecht. Het goede doel met Henk en ik. Maar we gaan eerst even naar het regionieuws. Slecht nieuws voor de omwonenden van een golfbaan in Groenekan. Daar hoor je Marjolein zo over.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Hey Raymond!
6: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Hey!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Het nieuws van 9:30 met Marjolein Heijen. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Over de overlast bij een golfbaan. De Raad van State heeft uitspraak gedaan over chichi in Groenekan. Wie een balletje gaat slaan mag alleen binnen in het gebouw een drankje drinken en niet op de afslagbaan. Dat was al zo en dat blijft definitief zo, bepaalde de rechter. De eigenaar probeerde via de Raad van State alsnog voor elkaar te krijgen dat er ook buiten alcohol gedronken mag worden. Met de uitspraak komt een eind aan een jarenlange juridische strijd. Omwonenden zijn ook niet tevreden, want die hebben last van lallende bezoekers. Volgens de rechter zijn de gevolgen niet groot genoeg voor de buurt. Tientallen boeren met trekkers gingen gisteravond naar het provinciehuis in Utrecht vanwege een inspraakavond over de stikstofplannen. Tegenstanders zijn gefrustreerd over de aanpak van de provincie. Veel boeren komen door die stikstofplannen in de problemen, zegt boerenorganisatie LTO. De kritiek is op het Utrechts programma Landelijk Gebied, waarmee de provincie de natuur wil herstellen. Ook wethouders deden een woordje, net als natuurorganisaties. En er is vooral behoefte aan duidelijkheid, zei zo'n beetje elke spreker. Steeds meer werknemers zitten thuis vanwege stressklachten. En dat komt in alle sectoren voor. Stress zorgt niet alleen voor meer uitval, mensen zitten ook steeds langer thuis. Werkgevers moeten daarover praten met mensen, zegt Deefse bedrijfsarts.
9: Wat de werkgever kan doen is ook die ruimte bieden. Hè? Dat er ook een gesprek gaat wat niet alleen over de inhoud van het werk gaat. Over van wat moet je doen, maar ook gewoon van hoe gaat het? Hoe zit je in je werk? Lukt het? Lukt het ook goed in combinatie met de dingen die je thuis doet?
8: In 5 jaar tijd is het aantal stressklachten met 50% toegenomen. In Utrecht is een hardrijder vannacht betrapt. Deze bestuurder reed 3 keer harder dan is toegestaan op de Japura Dreef in Overvecht. Hij werd geklokt op 92 km per uur, waar je 30 mag. De automobilist is zijn rijbewijs voorlopig kwijt. Het weer dan nog, bewolking maar ook zon en het blijft droog. En vanmiddag is het rond de 18 graden.
7: Ik heb ook nog een paar wegen waar dit moment niet zo hard gereden kan worden.
8: Ja.
7: Al wat files hè, deze donderdag. Nou, het neemt wel af hoor, meldt de ANWB. En jou spreek ik straks weer. Hè?
8: Tot zo.
7: De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en afrit Geldermalsen ongeveer 10 minuten. Dan de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda West en Reewijk. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij. Ruim 10 minuten. En ook op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en Woerden heb je vertraging. De A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. En ook de 27 naar Gorinchem tussen Bilthoven en Rijnsweerd. Daar is een ongeluk gebeurd. Ook de linker rijstrook dicht. Ongeveer 10 minuten vertraging.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
12: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
13: Hoe kom je daar nu bij?
12: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
14: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
15: Ernstings Family.
14: Aanbevolen door vrolijke families.
16: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
17: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Het rijke bestaan van Henk en Henk en het goede doel. En wij gaan op zoek naar goede antwoorden voor 3 is prijs. Eigenlijk zijn het 4 namen vandaag, maar we zullen niet al te streng zijn. Luister goed, dus er zit ook een jarige bij. Hè?
1: 1,

0: Even naar buiten kijkt en die mooie maan zo in de lucht ziet.
1: Ja.
0: Ja, ja, het is hier bijna zover. Jeanette Wever heb ik aan de lijn vanuit Oudekerk aan de Amstel, toch?
1: Ja, goedemorgen. Dat klopt.
0: Goedemorgen.
1: Prachtig zonnig weer.
0: Ja, hier ook. Wat ga je doen vandaag?
1: Nou, we gaan even boodschappen doen.
0: Vandaar dat je de shopper wil hebben natuurlijk. Maar ja, ik heb hem, kan hem niet vandaag al bij bezorgen.
1: Nee, dat hoeft helemaal niet. Okay. Komt goed.
0: En verder nog andere plannen ook. Ga je nog een beetje genieten ook van het zonnetje? Dit heerlijke najaarszonnetje.
1: Ja, zeker. We gaan vanmiddag ook even een wandeling maken. En we hebben ook nog een bezoekje te doen bij een oude tante.
0: Leuk.
1: Dus ja, drukke dag.
0: Ja. En waar ga je dan graag naartoe als je gaat genieten van het mooie weer bij jou in de omgeving?
1: Oh ja, hier is heerlijk wandelen. Hier bij de Oudekerkerplas. En ja, in het Amstelpark in Amsterdam, het oude Floriadepark.
0: Ja,
1: is ook altijd erg mooi.
0: Nou, heerlijk dagje zo. Je begint ook meteen goed, want je bent de winnares van ons spelletje vanmorgen. Het viel best nog een beetje
1: heel
0: tegen.
1: Leuk.
0: Ja, er zitten vier namen in, hè, want het was ook een duet. Maar ja, ze allemaal goed doorgegeven. Knap hoor.
1: Oh, nou, we moeten even goed zoeken nog.
0: Oké, we gaan even luisteren.
2: Zou het mooi zijn als jij het nu aan mij.
0: Want hier moest je wel even goed luisteren, hè, welke stemmen.
1: Ja. André Hazes en Gerard Joling.
0: Ja, het was dankzij de techniek dat dit opgenomen kan worden, want het was al na zo'n dood, André Hazes.
1: Ja, waarom?
0: Ja, blijf bij mij met z'n tweetjes dus.
3: Twee.
2: Dus blijf bij.
0: Nog een blijvertje.
1: Ja, ja,
0: die ken je zo
1: snel.
0: Ja, en deze
3: drie.
0: Nog.
3: Blijf jezelf.
0: En de jarige van vandaag.
1: Dat is Justine Pemmelaai.
0: Met haar mooie uithaal. Ja, en vandaag is ze 68 geworden.
1: 1, 2, 3. Ook alweer.
0: Het gaat veel over het Eurovisie Songfestival nu weer, waar zij ook ooit stond, hè?
1: Ja.
0: Ja, wat is jouw gedachte nu, dat het nu toch weer doorgaat?
1: Nou, niet meedoen. Helemaal niet meedoen. Waardeloos.
0: Ja, het is nu toch besloten om het wel te doen, hè?
1: Ja, nou ja, we hebben niks te beslissen tegenwoordig meer.
0: Zo is het ook, inderdaad. Nou, ik heb zo meteen ook nog de nieuwe van Sieneke, kan ik nu alvast vertellen. Die stond er ook ooit eens met haar draaiorgel. Dus het is even toch nog even het Songfestival een beetje in ons achterhoofd erbij. En welke van deze drie vond jij dan het leukste?
1: Nou, graag Gerard Joling met André Hazes.
0: Dat is niet Justine.
1: Nee.
0: Oké, nou gaan we die even doen. Ik zoek hem er even bij.
1: Hey.
0: En we sturen een mooie shopper naar je toe, hoor.
1: Oké, hartstikke bedankt.
0: Leuk dat je meedeed, Jeanette.
1: Heel fijn, dank je. Fijne dag. Dag,
0: jij ook. Een mooie dag. Groetjes.

beetje van dit, een beetje van dat. Dat hebben we wel eens eerder gehoord. 16 jaar geleden stond zij dus op het Eurovisie Songfestival met draaiorgel Sineke. En zo klinkt ze dus anno nu. En ik draai nog even door zometeen na 10 met de muziek bij de koffie. En we gaan ook weer puzzelen zonder de P van Pieter. En morgen weer 3 uur lang zelfs Hits uit Holland. En tot slot nog van dit uurtje Rob de Nijs.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Goedemorgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Tien uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten. Die worden nu in conflictgebieden gebruikt. Bovendien zijn lasers goedkoper. Hoeveel ze gaan kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels. De huidige grootste partij, RNI, 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maalderink verwijderd van Instagram. Maalderink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken. Het blijft vandaag droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Gaan we nog even naar de weg. De ANWB meldt nog een paar files die over zijn uit de ochtendspits. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen zo'n 10 minuten. Dat geldt ook voor de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug. En ook tussen Nieuwebrug en Woerden. En ook nog op de A12 richting Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. En ook nog 10 minuten op de A27 van Almere naar Gorinchem tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. Na een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Gaan wij zo door met de muziek, ook onderweg uit de jaren 70. Zometeen de broertjes Tavares. En we hebben UB40 en we spelen Woordpower.
6: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
10: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
10: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: M bij de koffie met Edwin Meerman.

Je zou het haast niet geloven als ik zeg dat dit 50 jaar geleden is, hè? Zij waren toen een nieuwe sensatie, deze broertjes Tavares, in de nazomer van 1976, toen het ook al zo lekker weer was. De geschiedenis herhaalt zich en in dit geval is het helemaal niet zo onaangenaam. Heaven must be missing an angel. Dit is M bij de koffie, nog even zonder P van Pieter. Maar woordbouwen gaat gewoon door. De laatste twee rondjes alweer van deze week. En dit woord van vandaag heb ik ook weer uit het nieuws geplukt. En het bestaat uit 12 letters. En ik heb ook lekker even geroerd, net als in de koffie. Die overigens heerlijk vers is. Maar ja, lekker door elkaar gehusteld. En je mag er dus mee gaan puzzelen, zo'n 3 kwartier de tijd. Noteer, 2 keer de T van Tieners. We hebben 2 keer de E. Dan 1 keer de K. De B zit erin van Bernards. 2 keer de S. De Z, ook niet zo vaak voor vandaag dus. De O 1 keer en ook nog 2 keer de A. 12 letters kun je ook nog nalezen in onze app uiteraard. En op radio.utrecht.nl. Heel veel puzzelplezier. En geniet ondertussen ook van die fijne muziek. Petula Clark hebben we zo meteen. En hier is eerst UB40.

Chris Ria, hij dacht aan zijn dochtertje. Was altijd vaak op reizen. Dat is het leven van een artiest. En daarom deze ode aan zijn Josephine, die toen nog maar net geboren was. En nu is het een mooie ode aan hemzelf. En ik heb ook Mike Rowaan er even een plezier mee gedaan. Die stuurde spontaan een appje net. Fantastisch, nou, dat is het zeker. De muziek van Radio en Utrecht. En we gaan maar even naar de keuze bij de koffie van vandaag. En het is dus een heerlijke dag, ook om even een stukje met de auto te gaan toeren. Raampjes open. Of misschien ben je wel zo rijk dat je ook een cabrio bezit. Zonnetje op je bol, de radio aan. En laat iedereen maar lekker meegenieten van de muziek van Radio en Utrecht. En daarom vandaag twee autoplaatjes waar je uit mag kiezen. Dit is de eerste.

Loud Music in Cars van Billy Bremner. Hoor je niet zoveel meer? Dit is je kans om hem vandaag op de radio te krijgen door hier dan op te stemmen. Maar we hebben nog een Billy en nog een autoplaatje.

Dit is dan Billy Ocean. Misschien stap je liever bij hem in. Dat zou ook uiteraard kunnen. Laat het maar even horen. Dat kan de komende 20 minuutjes ongeveer in onze app. Hè? In de mail studio@rtvutrecht.nl. Dus Billy Bremner of Billy Ocean. 1 of 2, dat is ook goed.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

Life is a rollercoaster en die heerlijke muzikale achtbaan van Radio M Utrecht. Van Supremes tot Ronan Keating. En zometeen hebben we de keuze bij de koffie: Billy Ocean of Billy Bremner. Ja, na 10:30 gaan we dat doen. En ook het regionieuws is er zo meteen met Marjolein. Daarin hoor je meer over misdragingen op Utrecht Centraal. En Bunschoten trekt aan de bel om pesten te voorkomen. En ook deze staat klaar. Je hoort ze zo, de Rolling Stones.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost, autotaalglas.
8: Het regionieuws van 10:30 met Marjolein Heijen. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, over een mishandeling. In het centrum van Utrecht is een man aangehouden die zich gisteravond had misdragen op Utrecht Centraal. Daar had hij mensen van de NS-veiligheidsservice bespuugd en beledigd. De man wist weg te komen, maar werd later gezien in het centrum van de stad. En toen is hij alsnog in de boeien geslagen. Door een brand in een snackbar in Leusden moesten meerdere bewoners van appartementen gisteravond hun huis uit. Zij wonen boven die snackbar en hun woningen stonden vol met rook. Drie kinderen zijn volgens de brandweer behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. In Bunschoten hebben de gemeente en lokale organisaties een anti-pestenpact ondertekend. Ze gaan gezamenlijk aan de slag om pesten te voorkomen, sneller te herkennen en aan te pakken. Scholen, verenigingen en jeugdorganisaties spreken af niet weg te kijken en direct op te treden. En ook komt er binnen elke organisatie een duidelijk aanspreekpunt. Omwonenden van de Nobelstraat in Utrecht stappen naar de rechter vanwege overlast door uitgaanspubliek in hun buurt. Vandaag zijn ze in de rechtbank omdat ze willen dat de rechter de alcoholvergunning van café Ginny intrekt. Bezoekers die hangen daar op straat, schreeuwen en kotsen. Bewoners die voeren samen met Binnenstad 030 juridische procedures tegen het afgeven van vergunningen aan horeca. En een reportage hierover kun je ook bekijken op onze app. Het weer dan. Het is een mooie herfstdag. Afwisselend zon en wolken. Het blijft droog. En vanmiddag is het 18 graden.
8: Lekker nazomeren. Dankjewel Marjolein. Ik heb nog even één file. Dat is ook de laatste uit de ochtendspits die gemeld wordt door de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en Waterberg. En de vertraging is bijna 10 minuten.
10: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
11: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
10: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
12: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
13: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
14: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Merenveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
15: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: En bij de koffie met Edwin Leerman.

stembanden zijn nog altijd net zo lenig als 60 jaar geleden, hoor. Mick Jagger en de Rolling Stones' Last Time. Het was zeker niet de laatste keer dat je deze hoorde, denk ik zo, bij radio en niet. Half elf geweest. De keuze bij de koffie van vandaag. Twee Billy's, dus Billy Bremner en Billy Ocean. Allebei in de auto. Sommige mensen die stuurden ook spontaan nog een mooie autofoto. Al dan niet met AI gemaakt. Nou, volgens mij is die voor jou echt, Jeroen. Je moet even flink uitgeduikt worden. Koen van Tuil die kiest voor Loud Music in Cars. Die hoor je niet zo vaak inderdaad. Nou, als je ook hebt meegestemd, dank je wel. Ik heb ze uiteraard allemaal even gelezen, snel en keurig. Alles bij elkaar opgeteld. Deze neem ik ook nog even mee, want hier lees ik... Die van mij had wat opstartproblemen. Dat schrijft Roel, maar gelukkig ben ik op tijd op mijn werk aangekomen. Ja, die van Billy Ocean, die had ook wat moeite destijds met starten. Hoor maar. Zo ging dat in 1988. Maar uiteindelijk wel vol gas. Ja, je hoort het al, dit is hem geworden. Keuze 2 met meer dan 80%. We stappen in.

0: Dat waren er drie bij de koffie. Met suiker, zo gaat het horen. Lindsay de Pol ook nog even als laatste. Tijd om woordbouwer ronde 1 af te gaan sluiten.
1: Met Roberta.
0: Goedemorgen, met Edwin, Radio M Utrecht.
1: Hey, goeiedag.
0: Roberta Weddema staat hier.
1: Ja, klopt, nog steeds.
0: In mijn schermpje. Vanuit Langbroek, hè?
1: Ja, helemaal.
0: Met een zonnetje, denk ik ook zo.
1: Ja, ook dat nog.
0: Ja, en hoe ben jij de dag begonnen vanmorgen?
1: Gewoon opstaan.
0: Ja, ik draaide nog kom uit de bedstee, mijn liefste. Die was dus ook voor jou dan, hè?
1: Ja,

0: Ah ja, dat moet je toch eerst doen, hè?
1: Ja, en verder nog leuke dingen voor vandaag?
0: Nee, we zitten nu net aan de koffie.
1: Oké, okay. Nou prima tijdstip dus.
0: Ja.
1: Zo met die koffiekeuze die we net hebben gehad en even een spelletje doen. Heb je alleen gepuzzeld?
0: Ja, ik zei het gelijk.
1: Oh ja, dus hij was makkelijk?
0: Ja, heel makkelijk. Okay, heel.
1: De volgende uur even proberen iets moeilijker te maken dus.
0: Oh, oké. Okay. Wacht nou.
1: Het is je gegund hoor. Jij hebt gewonnen met de eerste ronde. Wat kwam eruit voor woord, die 12 letters?
0: Staatsbezoek.
1: Ja, je had het zelf niet gehoord in het nieuws, zei je net tegen mij toen je belde, hè?
0: Ik had wel de radio aan, maar dat is me gewoon ontgaan, dat weet ik niet.
1: Ja, staatsbezoek, notabene. Twee grote wereldleiders die elkaar vandaag ontmoeten. De Chinese president en de Amerikaanse president. Ik ben altijd benieuwd hoe dat wel gaat, zo'n gesprek onderling.
0: Nou.
1: Maar dat zullen we waarschijnlijk niet te horen krijgen.
0: Nee, ik hoef niet alles te weten.
1: Nee, gelukkig
0: jongen,
1: niet.
0: Jongen.
1: Zo is het ook. Dat zal ik naar je toesturen. We hebben hier van alles in de non-swingeltje nog. We zijn een beetje met een opruiming bezig, hè? Want er komen straks al nieuwe prijzen. Een shop heb ik nog liggen, een puzzelboek of een notitieboek. Of heb je liever een schorts?
0: Of, een schort heb ik al twee.
1: Daar heb je er al twee van?
0: Ja.
1: Een puzzelboek had je ook al, hè?
0: Ja, maar ik wil wel een puzzelboek.
1: Nog eentje?
0: Ja.
1: Altijd leuk om te hebben. Ga ik die naar je toesturen?
0: Oké. Okay.
1: Als dank voor het meepuzzelen. En ik wens je een fijne dag en de groetjes en Langbroek daar, Roberta.
0: Fijn. En jullie een fijne uitzending.
1: Dank je.

Het wordt dus staatsbezoek wat wij zochten. Twee wereldleiders die elkaar vandaag ontmoeten van China en Amerika. En dan aansluitend Freedom van Wham. Nou, volgende uur hebben we 13 letters. Dus we gaan zo meteen nog even doorpuzzelen. En om 15:15 is Elvis er weer, hè? Laatste stukje van een hele beroemde Heartbreak Hotel. En die ga ik uiteraard zometeen dan helemaal aan je laten horen. En voor het nieuws nog even naar Volendam. One Way Wind klinkt nog wel lekker nazomers. De wind vanuit het zuiden, dat levert hoge temperaturen op. Volgende week zelfs weer 25 graden.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld, meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
11: Lekker!
10: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
12: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
13: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
14: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: De Mitchell Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Mitchell Golftuinen van Europa.
15: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: M bij de koffie met Edwin Leerman.

Muziek uit het hart van de jaren 80. Virgil Sharkey. Het werd geschreven door Maria McKee, die zelf ook een heel mooi liedje had laten. Show Me Heaven. Het kwam dus uit haar pen, hè? A Good Heart. En de goede muziek die hoor je hier voorbij komen bij de koffie. En je kunt ook lekker meedoen met de puzzel. We hebben nog een laatste rondje voor deze week. En volgende week dus ook weer met de P van Pieter. Deze 13 letters nog niet. Nou, daar komen ze hoor. We hebben de G, twee keer de T, dan drie keer de I. Dus drie maal een I van Isaac. Dan de W, één keertje. Twee keer een E. De V van Victor. De N, twee maal van Nico. En de R van Rudolf. En 13 letters. Je kunt ze nalezen in de app en ook op radio.mutrecht.nl. En als je in de uitzending komt, mag je nog een leuk cadeautje kiezen. Dat doen we even voor 12. Eerst gaan we naar de R van Racy. Some girls.

0: Amy MacDonald. En we gaan van Mr. Rock'n'Roll naar The King, want het is kwart over.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Al zelfs iets later, dus 17 over 11 is vandaag met enige vertraging. We zijn helemaal aan het begin van zijn carrière deze keer, 1956. Dus dat betekent dat hij nog maar net 21 was. En het klinkt een beetje alsof hij al een heel liefdesleven achter de rug had. Elvis' geval misschien niet eens zo heel gek. Een plek waar alle gebroken harten bij elkaar komen. In een hotel aan het eind van de straat. Dan weet je ongeveer wel om welk liedje het gaat. Het werd geschreven in slechts 22 minuten en het gaat al meer dan 70 jaar mee. En achter de piano horen we Floyd Kramer. Heartbreak Hotel.

Naar verluid over Frank Sinatra, Sister Sledge op radio en Utrecht. Ik krijg nog een appje net van Joep over Elvis. Hij zegt het zou best nog wel eens lastig kunnen worden om een kamer te reserveren in Heartbreak Hotel. Met al die gebroken hartjes ook tegenwoordig nog. Zou zomaar eens kunnen. Dankjewel voor je berichtje. Het regio nieuws is er direct met Marjolein. Een rechter doet uitspraak over wel of geen alcohol op een golfbaan. En veel overlast van uitgaande jeugd in Utrecht. En wat de omwonenden allemaal meemaken, dat hoor je zometeen na de Eagles. Nog zo'n klassieker. New Kid in Town.

0: plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Het nieuws van 11:30. Marjolein Heijen, goedemorgen.
10: Goedemorgen, over een golfbaan in Groenekamp. De Raad van State heeft uitspraak gedaan over Chichi. Wie een balletje gaat slaan mag alleen binnen in het gebouw een drankje drinken en niet op de afslagbaan. Dat was al zo en dat blijft definitief zo, bepaalde de rechter. De eigenaar probeerde via de Raad van State alsnog voor elkaar te krijgen dat ook buiten alcohol gedronken mag worden. De omwonenden zijn ook niet tevreden. Die hebben last van lallende bezoekers. Volgens de rechter is de overlast niet groot genoeg voor de buurt om alcohol helemaal uit te bannen. In het centrum van Utrecht is een man aangehouden die zich eerder op de avond had misdragen op Utrecht Centraal. Gisteravond had hij mensen van de NS-veiligheidsservice bespuugd en beledigd. De man wist weg te komen. Hij werd later gezien in het centrum van de stad en toen is hij alsnog in de boeien geslagen. De tandarts die deze zomer in Utrecht werd neergestoken is nog altijd niet aan het werk, zegt ze tegen de Volkskrant. Een patiënt stak haar in de behandelkamer met een mes in haar buik. Dankzij twee assistenten overleefde ze die aanval. De tandarts neemt voortaan geen nieuwe patiënten meer aan zonder dossier. Omwonenden van de Nobelstraat stappen naar de rechter. Ze hebben last van het Utrechtse uitgaanspubliek. De buurt wil dat de alcoholvergunning van café Ginny wordt ingetrokken. Daar wordt door bezoekers veel geschreeuwd in de nacht. En dat is niet het enige.
11: Overal liggen de kotsvlekken. Ook bij die paaltjes staan. Dat is natuurlijk handig, want dan kun je, als je dronken bent, je aan een paaltje vasthouden en overgeven.
10: Vandaag is de zitting bij de rechtbank. Volgens de omwonenden had die alcoholvergunning nooit moeten worden gegeven. En je kunt er ook meer over lezen en bekijken in de app. Het weer, het is een mooie herfstdag. Afwisselend zon en wolken en het blijft droog. En het wordt zo'n 19 graden.
9: En zometeen gaan we hier aan de thee. T-set hebben we klaarstaan. She likes sweets. Maar eerst even nog naar de weg, want de A12, daar is nog wat vertraging te melden. Van Utrecht naar Arnhem, tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. En die vertraging is ongeveer 10 minuten.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
13: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Grebbelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
16: Hoe kom je daar nu bij?
15: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
17: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
18: Ernstings Family.
17: Aanbevolen door vrolijke families.
19: En bij de koffie met Edwin Meerman.

0: En bij de koffie en tea-set hadden we hier. Ja, in Amerika vonden ze dit niet echt zuivere koffie. Hè? She likes zoiets. Daar werd hij ook niet echt hartelijk ontvangen. Terwijl ze daarvoor met Ma Bellamy wel Amerikaans succes hadden. Maar hier was het toen wel weer goed voor een groot succes. She likes zoiets. Connie, goedemorgen.
1: Dag, goedemorgen Edwin.
0: Bijna tijd voor de lunch zometeen aan tafel.
1: Zeker. Volgende week dinsdag is bij ons op RTV Utrecht een mooie documentaire te zien. Nog even bij je zijn, zo heet dat. Het gaat over het groeiende probleem van het gevoel van eenzaamheid bij ouderen. De film volgt onder andere de oudere heer Wouter. Ja, ik heb net een trailer gezien, dat is wel heel zielig. Een oudere man die heel verdrietig is omdat zijn vrouw niet meer leeft. Gelukkig heeft hij contact met een jonge jongen, Tijmen. Dat is een activiteitenjongen in dat verzorgingshuis. Die zingt met hem en die neemt hem ook wel eens mee.
2: Ja, en waar heb je altijd zin in de ochtend? Ja, je lacht al. Wat denk je?
3: Koffie.
2: Ja, met hem?
3: Burger?
4: Een burger erbij.
2: Gaan we naar de McDonald's? Zullen we naar de McDonald's gaan?
4: Nee.
2: Ja, ik heb de auto weer mee.
0: Koffie met een burger.
1: Ja, precies. Nou, dit is wel heel erg lief gemaakt, ja. Hoor. Ik heb straks de twee filmmakers. En je ziet zo'n man ook helemaal opfleuren. Ja. Ze zitten daar toch vaak een beetje weg te kwijnen. En dan is zo'n Tijmen, zo'n jongen is fantastisch daar.
0: Je hoeft het niet eens te zien om het te begrijpen, inderdaad. Als je het zo hoort, dan klinkt dat mooi.
1: Ja, dat is ook zo. Dat en we gaan ook naar de film. Ja, want...
0: Het is weer zover.
1: Ja, de rode loper, het gouden kalf. Ik zag hem weer in de takels hangen. Hij staat weer op zijn plek bij de Stad Schouwburg van Utrecht. Morgen is het zover. Dan is het weer tijd voor het NFF, het Nederlandse Filmfestival. Ik ga even praten met de directrice. Sinds maart is hij daar aan. Nederlands Filmfestival bestaat 46 jaar. En het schijnt nog steeds wel goed te lopen. En dat snap ik niet, want er is tegenwoordig zoveel te streamen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja... Het gaat goed met de film.
0: Ja, de film die blijft natuurlijk gewoon, hè, waar je hem ook ziet.
1: Dat is ook zo, maar je zou zeggen van dat ze heel veel concurrentie hebben van dingen als Netflix of HBO.
0: Ja, de bioscoop bedoel je.
1: Ja, precies.
0: En toch was ik onlangs nog even in de buurt van een grote bios hier in Utrecht. En daar kwamen toch een hoop mensen naar buiten op tijdstip dat de film afgelopen was. Dus ik denk dat het nog wel in trek is, hoor.
1: Ik denk het ook. Het is een totaalbeleving. Ja, alleen de popcorn, inderdaad. We gaan straks even praten in aan tafel en dan ook kijken naar de openingsfilm. Dat is een hele mooie film van Michiel van Erp. Downtown heet die, over jongeren in de jaren 80 met AIDS. En die jongeren die ontmoeten elkaar nu weer. Kijken ze terug op die tijd.
0: Wat hoor ik hier? Is dat E.T.?
1: Ik geloof het wel. Phone home.
0: Ja, het leuke is, het bestaat 45 jaar. Het is de 46e editie van het Nationaal Songfestival. Filmfestival. 1981 begon het. Nou, tot zo, Connie.
1: Tot zo.
0: Direct mama's en de papa's. Maar eerst is hier Taylor Swift.

0: tweemaal mama's en de papa's. En vanmiddag mag nog een uurtje 60's ook voor je draaien na tweeën. Nu ga ik de laatste winnaar voor deze week even proberen te bellen. Voor woordbouwer. Alle 13 letters. Zeer toepasselijk woord. En in Vianen daar woont...
1: Goedemiddag, met nog één.
0: Als het goed is, Rijk Simons zoek ik eigenlijk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik zoek Rijk Simons.
1: Ja, dit is eigenlijk een zakelijk nummer van Toshiba. En Rijk Simons is al een tijdje niet meer in dienst.
0: Hij heeft wel meegepuzzeld met ons.
1: Oké. ik kan wel eventjes via HR bij ons...
0: Nou, weet je, ik zou wel even kijken of we hem op een andere manier nog te pakken kunnen krijgen. In ieder geval, dank je wel even. Sorry voor het storen, hè?
1: Ja, dat is geen probleem. Maar ik zou anders ook wel eventjes bij ons bij HR iets kunnen doorgeven. Ja. Dat er contactgegevens voor jullie worden doorgegeven.
0: Ja. Blijf even aan de lijn. Kom ik zo even bij je terug, goed?
1: Ja, dat is prima.
0: Rijk Simons, ja, dat kun je niet voor iedereen zeggen.
2: Ik heb

0: De tweede ronde van Woordbouwer. Ik had gehoopt Rijk Simons even aan de lijn te krijgen. Nou, eerste verkeerd nummer. Toen heb ik zijn goede nummer gevonden, maar toen kreeg ik de voicemail. Dus nu ben jij in de beurt, Esther. Dat is toch mooi, hè?
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemorgen. Ik zie hier Esther Kooijmans staan uit Woerden.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, jij dacht dat Pieter hier was. Volgende week weer, hoor.
1: Ja, ik zat op de mail te kijken en dan zag ik die naam erbij staan. Dus daarom stuur ik elke keer...
0: Ja, we spelen deze week zonder de B van Pieter. Hij zat ook niet in de woorden, hè? Ook niet in het laatste wat we hadden. 13 letters, wat kwam eruit?
1: 24.
0: 24, vanwege de datum, hè? Makkelijk eigenlijk toch, dit spel. 24 september, alleen nu uitgeschreven. We gaan een prijsje naar je sturen. Blijf even aan de lijn, dan zoeken we even iets moois voor je uit.
1: Ja, is goed.
0: En groetjes in woorden, hè?
1: Dank u wel.
0: Dag.
1: Dag.
0: Maandag dus weer met Pieter. Morgen ben ik bij je met Hits Zuid-Holland. En vanmiddag geven we ook nog even Studio 60's. Maar eerst is Connie er zometeen. En eet smakelijk, hè?

0: je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien, Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
7: Utrecht. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Goedemiddag, 3 minuten over 12. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Lonneke is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. In Utrecht komt tijdens de koude wintermaanden een extra opvanglocatie voor daklozen in de Lutherse Kerk. Die gaat open als de koudweerregeling geldt. En dat is als de temperatuur onder nul komt. Een fietser is vanmorgen gewond geraakt in Veenendaal bij een aanrijding met een auto. De automobilist kwam met de schrik vrij. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht voor controle. En het nieuwe gemeentehuis van de Ronde Venen gaat ruim 3 miljoen meer kosten dan eerder begroot. En dat komt door toegenomen bouw- en personeelskosten. In het nieuwe pand in Meidrecht komen ook een bibliotheek, winkels en woningen. En een nieuw onderzoek over ouderen. Ook dat zometeen om 12:30.
8: Dankjewel, Lonneke.
10: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
11: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Merenveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
10: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Aan tafel met Connie Draaienveld.

0: gooit hier nog gewoon even de titel van een ander liedje van de Police erin. Deze Sting, die zijn bijnaam kreeg vanwege zijn zwart-gele gestreepte trui heel lang geleden.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag, van harte welkom en fijn dat je luistert naar het lunchprogramma Aan tafel. Donderdag 24 september, de herfst is gisteren al begonnen. Ja, er komen hartstikke mooie nazomerdagen aan. Dat wordt hopelijk nog even bevestigd in het weerpraatje dat ik hou om 10 voor 1 ongeveer. Even wat anders. Volgende week dinsdag is bij ons op RTV Utrecht de documentaire Nog Even Bij Je Zijn te zien. Lotte van Eck en Zoe van Baarle, allebei net afgestudeerd aan de Hogeschool voor Journalistiek in Utrecht, die filmden in een verzorgingstehuis in Amersfoort bij mensen met dementie en hoe zij omgaan met eenzaamheid. Nou, ik heb net een stukje van die documentaire zitten kijken. Het is wel heel erg ontroerend. Het gaat over meneer Wouter bijvoorbeeld. Die is vrij eenzaam, die is erg eenzaam omdat zijn vrouw niet meer leeft. En dan is daar een held, een jonge jongen, Tijmen. En die gaat dan lekker op pad met deze oudere hier. Nou, het is fantastisch. We gaan het er zo meteen over hebben. Dit is Paul Simon.

0: liedje hoort bij de gelijknamige film uit 2013. Nou, daar speelden wel een heleboel bekenden in. Daan Schuurmans, Hadewieg Minis, Barry Atsma zat er volgens mij in. Jon van Eert, Jeroen Spitsenberger, Teun Kuilboer, Georgina Verbaan. Nou, misschien toch nog leuk om een keertje te gaan kijken. Het is 11:45. Ja, dit is ook heel bijzonder, want volgende week dinsdag is bij ons op RTV Utrecht de documentaire Nog Even Bij Je Zijn te zien. Lotte van Eck en Zoe van Baarle, allebei net afgestudeerd aan de Hogeschool voor Journalistiek in Utrecht, zij filmden in een verzorgingstehuis in Amersfoort bij mensen met dementie en hoe zij omgaan met eenzaamheid. En zij ontmoeten daar Tijmen, een hele leuke jonge activiteitenbegeleider. En die gaat weer helemaal viraal op TikTok met zijn filmpjes. En met deze documentaire wonnen Zoe en Lotte een prijs. En ze hopen dat hij veel bekeken gaat worden, deze documentaire. Ik heb Lotte aan de lijn. Dag Lotte.
1: Dag Connie, goedemiddag.
0: Hi. Hallo. Hoe kwamen jullie op het idee om deze documentaire te maken?
1: Nou, Zoe en ik hebben allebei behoorlijk wat met maatschappelijke onderwerpen. En in onze familie waren er mensen met dementie en die het gevoel hadden van eenzaamheid. Mm-hmm. Dus toen wisten we eigenlijk vrijwel zeker van ja, hier willen we wat mee. En vanuit TikTok kwamen we toen ook bij Tijmen terecht. En in die combinatie vanuit jong en oud bij elkaar brengen, ja, dat vonden we heel erg mooi. Zodoende. Ja.
0: 700.000 ouderen in Nederland die kampen met eenzaamheid. De documentaire gaat ook over het groeiende probleem. De film volgt de oudere heer, onder andere moet ik zeggen, een oudere man, Wouter, die verdriet heeft van het overlijden van zijn vrouw. En gelukkig heeft hij contact met Tijmen, die activiteitenjongen die met hem zingt en ook hem een beetje uit zijn comfortzone haalt. Dat doet hem hartstikke goed. Hè. Ik heb net een stukje van die documentaire gezien. Ze zitten samen achter het orgel een liedje van Gordon te zingen. Ja, mooi, mooi gefilmd inderdaad.
1: Dankjewel. Ja, dat is echt een bijzondere band die zij met elkaar hadden. En dat viel ons ook direct op. En daardoor wilden we daar ook graag wat mee doen.
0: Ja, ik snap het.
1: En hebben we dat zo goed mogelijk proberen vast te leggen.
0: Ja, ik laat even een fragment horen. Een klein minuutje uit die documentaire. En dit is dan het moment dat meneer Wouter netjes wordt aangekleed. Want hij wordt beneden opgehaald door Tijmen. En dan gaan ze even met de auto op pad. Laten we even luisteren.
2: Als ik zulke mensen die daar zitten, als ik die om me heen heb, ja, dan is alles makkelijk in het leven. Daar kan ik altijd op steunen en altijd op rekenen. Dat is zo'n bijzondere, sympathieke jongen.
3: Oh, goedemorgen. Hey.
4: Hoe is het, Wouter?
3: Grote vriend.
4: Gaat goed?
3: Ja, wel heerlijk.
4: Weet je waar we heen gaan?
3: Nee,
4: weet je waar we heen gaan?
3: Geen idee.
4: Ik heb de auto meegenomen.
3: Ja?
4: En waar heb je altijd zin in de ochtend? Ja, je lacht al. Wat denk je?
3: Koffie.
4: Ja, met een? Burger?
3: Een burger erbij. Gaan
4: we naar de McDonald's? Zullen we naar de McDonald's gaan?
3: Nee.
4: Ja, ik heb de auto weer mee. Gaan we eerst door de wasstraat? En dan daarna lekker door de McDonald's.
3: Ja, je bent me erin.
4: Jij ook.
0: Ja, heel ontroerend stukje is dat. Hoe zijn eigenlijk de reacties van de ouderen dat ze gefilmd worden, Lotte?
1: Ja, dat was wel grappig. Ze waren allemaal heel erg nieuwsgierig naar wat die meiden met die camera's nou kwamen doen in het verzorgingstehuis. We hebben ze zelf niet echt herkenbaar in beeld gebracht, bewust niet gedaan. Maar ze vonden het in principe niet erg. Eigenlijk heel erg leuk en we hebben ook lekker met ze gekletst.
0: Ja, precies. Meneer Wouter is inmiddels overleden, toch? Heeft hij nog wat kunnen zien van de documentaire?
1: Ja, gelukkig zijn we ongeveer een week nadat de documentaire helemaal klaar was met taart naar Tijmen en Wouter toegegaan. En toen hebben we op we is Zoe en ik, Tijmen en Wouter, met z'n vieren op zijn kamer de documentaire bekeken met taart. En het was echt een heel bijzonder moment die we eigenlijk allemaal wel koesteren.
0: Ja, dat snap ik. De film is in première gegaan in de Louis Hartloper Complex hier in Utrecht. Hij heeft ook een prijs gewonnen, meest impactvolle film op het Campus Doc Festival. Jullie Instagram-account heeft veel volgers gekregen. Laatste post meer dan 1 miljoen keer bekeken. Wat hopen jullie met deze documentaire te bereiken?
1: Ja, dat zoveel mogelijk mensen het eigenlijk zien. En dat het gaat om, zoals Wouter altijd heeft gezegd, het gaat om de kleine dingen die het doen. Dus kijk gewoon wat meer om naar elkaar. In een tijd waarin we nu leven met polarisatie, vergrijzing, is het juist zo belangrijk dat we op elkaar kunnen kunnen rekenen en steunen. En dat is eigenlijk wel wat onze kernboodschap is.
0: Ja, maar ik kijk dan naar jullie documentaire en dan denk ik, oh wat fijn. Er zijn inderdaad mensen die naar die dementerende ouderen omkijken. Maar je hoort ook vaak van die tegenovergestelde berichten. Dat er bijvoorbeeld personeelstekort is en dat die ouderen zich een beetje zitten te verpieteren daar.
1: Ja, daarom is vrijwilligerswerk bijvoorbeeld zo goed om te doen. Of ga een keer dat ene uurtje langs om bij iemand een kopje koffie te drinken. Of neem hem nog mee om een rondje om te gaan. Dat maakt iemands dag niet, maar iemands week. Dat is zo fijn voor en waardevol voor die mensen.
0: Ja, zo is het. Nou, hij is bij ons te zien. 29 september bij RTV Utrecht. Nog even bij je zijn. Is die nog ergens anders ook te zien eigenlijk?
1: Nou, ik mag het nog niet verklappen, maar er lopen nog wel wat dingetjes. Dus we hopen heel snel op meerdere platformen.
0: Oké, hartstikke goed. Nou, sowieso te zien op 29 september. En dan is die ook op de site nog te zien en zo bij ons. Het komt allemaal goed. Dankjewel Lotte van Eck, een van de documentairemaaksters van deze mooie documentaire. Dankjewel voor je toelichting.
1: Dankjewel.
0: Hoi.

0: De jaren 70, hè? De Bellamy Brothers waren dat op Radio M Utrecht. Zometeen, voor de laatste keer kun je deze week meedoen met het spel De Stem van M. Want aan het einde van Aan Tafel, 14:15, dan is de ontknoping. En ja, misschien win jij wel die mooie radio. Het nieuws komt eraan met Lonneke. Er is extra opvang voor daklozen in Utrecht. En ouderen voelen zich vaak eenzaam en tot last. Maar is dat ook zo? Dat hoor je zo meteen.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Goedemiddag, het is 12:30 geweest. Tijd voor het nieuws met jou, Lonneke.
10: Er komt een extra opvanglocatie voor daklozen. Daklozen kunnen tijdens de koude wintermaanden in Utrecht terecht bij een extra inlooplocatie. De Lutherse Kerk in Utrecht gaat tijdens die wintermaanden ook open. Het gaat om de dagen dat de koud weerregeling geldt. Die gaat in als de temperatuur onder nul is. De gemeente Utrecht wil met een extra locatie het personeel van de herstart ontlasten. Die heeft op de drukke dagen minder tijd voor begeleiding. Steeds meer daklozen maken gebruik van de opvang in de winter. Een fietser is vanmorgen gewond geraakt in Veenendaal. Bij een oversteekplaats aan de Boompjesgroet werd hij geraakt door een auto. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. De fietser is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht. Het nieuwe gemeentehuis van de Ronde Venen gaat ruim €3 miljoen meer kosten dan eerder was begroot. Dit komt door een stijging van de bouw- en personeelskosten. In het pand komen ook winkels, een bibliotheek en zo'n 70 woningen. Het huidige pand is verouderd, het is niet energiezuinig en voldoet niet aan de brandveiligheidseisen. In een referendum koos een meerderheid van de inwoners voor nieuwbouw en de gemeenteraad stemt daar nu ook voor. In 2023 werden de kosten geschat op €24 miljoen. Nu gaat het om ruim €27 miljoen. Driekwart van de ouderen denkt dat anderen hen zien als last voor de samenleving. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Nationaal Ouderenfonds in Amersfoort. Deze onderzoeker denkt dat het komt door negatieve beeldvorming.
11: Wij denken dat dit zou komen doordat het in het publieke gesprek vaak gaat over kosten, zorg, beperkingen. Terwijl ouderen juist heel veel bijdragen. Mantelzorgers, oppas voor kleinkinderen, een buur of een verenigingslid.
10: Uit het onderzoek komt ook dat de helft van de 65-plussers zich vaak eenzaam voelt. Meer daarover lees je ook in onze app. Weer dan nog tot slot. Het is een mooie herfstdag met afwisselend zon en wolken. Het blijft droog bij zo'n 18 graden.
0: Dankjewel Lonneke en tot over een half uurtje weer.
10: Tot zo.
12: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
13: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis. Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
14: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
16: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Ze zijn ook gestopt, hè? De Britse popband The Hollies. Augustus, na een carrière van 63 jaar... zijn ze definitief gestopt met toeren en het optreden. Welverdiende pensionering van de laatste langslevende kernleden... gitarist Tony Hicks en drummer Bobby Elliott... en mede ook wel door gezondheidsproblemen. Maar wij blijven die muziek gewoon draaien.
1: Aan tafel.
0: Daar luister je naar op Radio M Utrecht. Zometeen de laatste ronde deze week van de Stem van M. Luister goed, hè. Probeer nog even in die hoge hoed te komen... want ik kan je zomaar eruit trekken over een uur. En dan heb jij hem te pakken, de Portable Radio. Dit is Shanna Spyro.

0: Anna Sparrow op Radio M Utrecht.
1: De stem van M.
0: We kunnen gerust zeggen dat die moeilijk is. Ik geef het toe. Maar goed. Mocht je het weten, dan is de spoeling wat dunner. Maak je meer kans op de portable radio. En dit is je laatste kans deze week om in die hoge hoed te komen. Dus toch nog even heel goed luisteren. Ik heb één tip meegegeven. Zij is toch wel bekend van de televisie. Verschillende programma's gedaan. Nou, let op. Hier komt ze aan.
2: En dat het bevrijdend is, want dat is het.
1: De stem van M.
0: Mailen maar stemvanm@rtvutrecht.nl. Stemvanm@rtvutrecht.nl. Zometeen Margot Ribberink met het uitgebreide weerbericht. We gaan nazomeren. Je hoort het zo.

0: en Dreams op Radio M Utrecht. Margot Ribbering, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Even een kijkje in de keuken bij de radio. Als er een plaatje draait, zitten wij vaak toch al een beetje te kletsen.
1: Ja?
0: En ja, we hadden het eigenlijk over spinnen. Dat er zoveel spinnen zijn op dit moment. Heb jij enig idee hoe dat komt?
1: Ja, dat heb ik even opgezocht hoor. Want ik ben wel bioloog van oorsprong. Maar dit is toch iets wat ik even moet opzoeken. Want inderdaad, je ziet in deze maand september heel veel spinnen. En niet alleen binnen hoor, want het is nog lekker buiten warm. Mm-hmm. Ze zitten ook buiten aan de zijkant van mijn huis bij de deur. Maar het is paartijd. In deze tijd van het jaar gaan de mannelijke spinnen actief op zoek naar vrouwtjes om te paren. En dan zie je dus ook veel meer. Oh. Dus wat dat betreft is het niet zo dat het nu kouder wordt en dat de spinnen in de buurt van ons huis komen, maar het is paartijd.
0: Kijk, nou, daar hebben we weer wat geleerd. Dat verklaart ook die grote spin bij mij in de badkamer.
1: Ja.
0: Waar ik niet blij mee was, maar goed. Het is lekker weer. We zijn aan het nazomeren, toch?
1: Ah, we zijn heerlijk aan het nazomeren. Gisteren hebben we al temperaturen gehad van 21 graden. Vandaag zitten we ietsjes lager. We zitten op dit moment op 16,7 graden in Soestdijk. 19,1 in Hoogland. Maar ja, de zon schijnt. We hebben af en toe wat bewolking, hoge bewolking, wat stapelwolkjes. En dat die temperatuur ietsjes lager ligt in vergelijking met gisteren, dat heeft te maken met de wind. Gisteren kwam de wind uit het zuiden, dat is de warme hoek. En vandaag komt die uit het noordwesten, windkrachtje 3 vanmiddag. Echt wel voelbaar ook. Maar ja, als de zon schijnt is het gewoon lekker hoor. Deze 17 tot 19 graden zijn eigenlijk heel normale temperaturen voor deze tijd van het jaar.
0: Nou is vandaag donderdag, hoe gaat het er morgen uitzien en het weekend?
1: Ja, het is zo dat we een hele koude nacht gaan krijgen. Dat hoort natuurlijk ook een beetje bij de herfst. In onze provincie zal die temperatuur op de koudste plek gaan terugzakken naar 5 graden. Dat is op 1,5 meter hoogte. En aan de grond kan je daar in deze tijd van het jaar, als het heel rustig is, nog eens zo'n 2 tot 3 graden van aftrekken. Dus het is bijna zo dat we al met een beetje vorst aan de grond te maken gaan krijgen. En bij deze temperaturen kan het natuurlijk ook een beetje condenseren. Dus er kan wat mist of een mistbank ontstaan. En dat trekt morgen heel snel op. En daarna krijgen we opnieuw weer die zuidelijke wind. Dus de aanvoer van warme lucht met heel veel zon. De zon heeft morgen een beetje last van wat hoge en middelbare wolkenveldjes. Maar ja, hij doet het gewoon nog steeds prima, ook in eind september. En daardoor komen die temperaturen morgen wel weer boven de 20 graden uit. 21, 22 graden. En ook in het weekend zien we elke keer dat die temperatuur overdag boven de 20 graden gaat uitkomen. Zaterdag 20 en zondag 21 graden. En daarbij hebben we te maken met zon, maar soms ook wel wat wolkjes. Af en toe komt er eens een heel zwak storingje langs, maar daar wordt niet of nauwelijks een neerslag uit verwacht. Heel rustig is het ook.

0: betreft de wind. En dan is het heel interessant wat er volgende week gaat gebeuren tijdens de maandwisseling of net voor de maandwisseling. Dan hebben we nog steeds die zuidelijke winden en die gaan flink toenemen. En er is nog gewoon hele warme lucht voorradig boven Spanje, Portugal en Frankrijk. En die komt in beweging naar ons toe. Zo. Dus ik verwacht op maandag een temperatuur van 23 graden.
1: Zo.
0: En dinsdag en woensdag wordt het 25 of 26 graden.
1: Het is toch eigenlijk allemaal, te bizar voor woorden. Gaan die winterdekbedden er maar weer vanaf?
0: Ik heb het nog niet nodig. Nee,
1: inderdaad. Nou ja, voor de zonliefhebbers, de mensen die van warmte houden, fantastisch. Allemaal nog maar even meepikken voordat straks echt de herfst gaat intreden. Maar goed, dankjewel voor nu. En wij spreken jou heel graag vanavond weer bij Aard.
0: Zeker. Dag Connie.
1: Dag.

Diamond op Radio M Utrecht en Sweet Caroline. Zometeen krijg ik hoog bezoek. De directeur van het Nederlands Filmfestival, Marlijn Bronkhuizen. Want morgen gaat het weer van start, hè? De rode loper, het gouden kalf, alle prijzen die gaan vallen. Oftewel het Nederlands Filmfestival, de 46e editie alweer. De openingsfilm, mooie film van Michiel van Erp volgens mij. Dus, wij zeggen altijd als de hele Amsterdamse grachtengordel weer naar Utrecht toogt. Nou, dat begint morgen. Je hoort er zo meteen meer over. En tot aan het nieuws is dit Marcia Heinz.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op Concertgebouw.nl.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
8: Hey!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Sit van der Linde, 1 uur, pardon, het is nog maar 1 uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, dat meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Ze zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd of het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed zit. Die controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was gevonden. De laatste 7 dagen zijn ook 48 nieuwe besmettingen gemeld bij paarden en 71 bij vogels. Pakistan heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Afghanistan en daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Met drones en luchtaanvallen werden 10 plekken bestookt. Volgens Pakistan ging het om militaire doelen. Spanning tussen de landen is onlangs weer opgelopen. Oekraïne heeft krijgsgevangenen uit Noord-Korea naar Zuid-Korea gestuurd. De 2 werden vorig jaar gevangen genomen in de Russische regio Koersk en zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Ze zijn volgens mensenrechtenorganisaties niet veilig in hun thuisland. Mensen die een zogeheten risicohond hebben, moeten binnenkort verplicht een cursus volgen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil daarmee het aantal bijtincidenten terugdringen. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Wie de cursus niet volgt, kan na een bijtincident een hogere straf krijgen. De staatssecretaris wil ook dat er een verplichte cursus komt voor iedereen die voor het eerst een hond heeft. Dierenartsen kunnen daar mogelijk een rol in spelen. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Goedemiddag, het is 3 minuten over 1. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Lonneke is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. 2 flitspalen in het centrum van Utrecht hebben flink wat boetes opgeleverd. Het gaat om flitsers op de Weertsingel Westzijde en de Witte Vrouwensingel. Je mag daar 30 en ruim 27.000 keer werd er te hard gereden. Mensen die over 2 jaar een hond kopen van een ras dat bekend staat als risicohond, moeten verplicht een cursus volgen. We hoorden het net al even bij de NOS. Het kabinet wil daarmee het aantal bijtincidenten laten dalen. Begin volgend jaar wordt bekendgemaakt om welke rassen het precies gaat. En in Utrecht komt tijdens de koude wintermaanden een extra opvanglocatie voor daklozen in de Lutherse Kerk. Die gaat open als de koud weerregeling geldt. De temperatuur is dan onder nul. Straks om 2:30 meer daarover.
8: Dankjewel en zometeen ga ik praten met Marjolein Bronkhuizen, algemeen directeur van het Nederlandse Filmfestival. Morgen is het weer zover, van Rode Loper tot het Gouden Kalf.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
12: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
14: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt
15: in Amsterdam.nl. 2 topmerken, 1 event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Mike Oldfield, goed componist, goede gitarist. Maggie Reilly, die zingt er vrolijk op mee. Dit is Moonlight Shadow. Het is 1:08. Nou, van rode loper tot het gouden kalf. Vanaf morgen is Utrecht weer een week lang het decor van de grootste viering van de Nederlandse film. Ons land barst van de jonge, talentvolle filmmakers. Zo blijkt wel uit het grote aantal aanmeldingen dat het Nederlands Filmfestival ontving. Algemeen directeur Marjolein Bronkhuizen is dan ook enorm trots dat er zoveel genomineerden zijn en dat er ook zoveel evenementen zijn rond het festival. Tijd om bij te praten. Natuurlijk gaan we het over de openingsfilm hebben. Volgens mij is er voor elke filmliefhebber wel wat wils. Marjolein, wat fijn dat je er bent. Hartelijk
1: welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat ik er mag zijn.
0: Zeker. 46 jaar, de 46e editie. Het eerste waarvan ik denk, dat is toch knap dat jullie er nog zijn met al die streamingdiensten van tegenwoordig. Want je kunt overal thuis vanuit je luie stoel kijken.
1: Ja, maar dat is toch wel echt anders, hè? Als je een abonnement hebt op een streamingsdienst, wat natuurlijk hartstikke goed is en ook belangrijk, omdat daar zoveel Nederlandse series worden vertoond.
0: Ja.
1: Die er echt ook toe doen. Die belangrijk zijn voor ook iedereen de gelegenheid geven om dingen te maken. Is het toch een heel ander iets dan als je gewoon met elkaar naar een festival gaat en met elkaar naar de bioscoop gaat.
0: Ja.
1: En wij zijn natuurlijk een festival. We zijn ook een festival. En er zijn ook allerlei activiteiten in de stad Utrecht te doen waar je naartoe kunt gaan. Van bioscoop naar de bibliotheek, waar een gratis tentoonstelling is. Dan nog naar een café, dan nog langs etalages lopen waar we allemaal kalveren hebben staan. Dus het is een festival, is echt, je moet wel uit je stoel komen.
0: Ja.
1: Maar dan heb je ook wat. Beleving in een bioscoop is natuurlijk sowieso heel anders. Sowieso dat je met elkaar naar een film gaat kijken, dat je met elkaar een nagesprek hebt, dat de film wordt ingeleid, want alle films worden bij ons ingeleid. En dat je er met elkaar van mening kan veranderen of uitwisseling. Ja, film is natuurlijk bij uitstek de conversation piece. Waar je echt met elkaar over in gesprek kunt komen. Dus lang leven ook de streamingdiensten, maar lang leven ook het festival.
0: En lang leven dat de hele Amsterdamse grachtengordel naar Utrecht komt eens een keertje weer.
1: Ja, toch? Niet alleen hoor. Nee, want er komt toch wel echt 40% komt ook uit Utrecht.
0: Ja, precies.
1: En dat is natuurlijk ook iets wat we heel graag willen laten zien. Dat het Nederlands Filmfestival in Utrecht is. En dat het voor de Utrechter is.
0: Ja.
1: En dat het ook voor het publiek is. Je kunt als publiek ook naar een film. Je kunt ook naar een rode loop-première, kun je een kaartje voor krijgen. Je kunt ook naar ons festival hard komen. Op het Lucas Bolwerk in de stad Schouwburg, waar allemaal dingen te doen zijn. Dus het is ook echt bedoeld voor de Utrechter.
0: Goed. Jullie hebben een record aantal inzendingen ontvangen. Iets van 718 films, heb ik begrepen.
1: Ja, klopt.
0: Dat zegt nogal wat.
1: Ja, dat is heel veel. Daar hebben we dan uiteindelijk net ruim 200 uitgekozen. Dus we hebben inderdaad heel veel inzendingen van korte film, lange film. Als ik het heb over de Nederlandse film, dan heb ik het over sowieso over de film in de volle breedte.
0: Dus
1: documentaire, animatie, digitale cultuur, korte film, lange speelfilm, korte documentaire, lange documentaire. Het zegt wat. Het zegt dat er veel gemaakt wordt. Het zegt dat er veel ideeën zijn, dat er veel dromen zijn die mensen hebben die ze waar willen maken. En het zegt ook dat er veel behoefte is om dat met elkaar op het festival te vieren.
0: Ja, ben je al een beetje over de schok heen dat jullie zo moeten bezuinigen?
1: Nou, ja, goede vraag. Ik, als ik het er met mensen over heb, dan denk ik altijd, dan zeg ik altijd, ik dacht dat ik al wat verder was. Nee, ik ben er overheen. Ja, het was inderdaad 1,5 jaar, 2 jaar geleden een grote schok dat we geen subsidie kregen van de gemeente Utrecht. Dat is bekend, 2,4 miljoen, 6 ton per jaar. Dat haal je er niet uit als je moet kaas schaven. Dus we hebben heel veel dingen moeten laten vallen. En het thema is ook, of het systeem is nu ook terug naar de kern. Dus wij zijn terug naar de kern. We laten echt zien wat we moeten zien. Daar zit nog steeds wel echt een hele grote uitdaging. En in die uitdaging hopen we ook dat we het echt laten zien dat het ons gaat lukken. En daar ben ik echt van overtuigd dat we weer een dijk van de festival neerzetten. Maar het is wikkelen.
0: Ja, maar zijn er grote veranderingen? Want de Gouden Kalveren, de Rode Loper en het eindfeest in de Schouwburg, dat is er toch allemaal gewoon?
1: Ja, dat is er. Ja, dat is er. En we zitten nog in de Schouwburg en we zitten nog in de Kinepolis en we zitten dit jaar in de Scene. En we zitten natuurlijk in de bibliotheek met de gratis toegankelijke tentoonstelling Storyspace. Mm-hmm. Met 10 immersieve werken.
0: Wat zijn dat voor werk?
1: Ja, immersief is dat je als deelnemer ook deelgenoot kan worden van het werk. Dus niet alleen maar kijken. Dus het is een installatie of een VR of een game waar je mee kan doen. Dus je bent zelf deelnemer aan het werk wat je ziet. Op een andere manier verhalen vertellen. Ja, dat is. Maar we hebben geen junior Gouden Kalveren Gala meer. We hebben ingekoord. We zitten dit jaar ook niet in de Louis Hartloper Complex en de Slagstraat. Dat hopen we natuurlijk in de toekomst weer te krijgen. Want het is een heel mooi theater en het is midden in de stad. Ja. Daar willen we ook zijn. We zijn wel heel blij ook met de plekken waar we wel zijn. Ik weet ook niet, het is wel goed dat je het vraagt. Want ik weet niet of de bezoeker het echt voelt. Dat is ook niet iets wat ik wil laten voelen.
0: Nee, dat
1: snap ik.
0: Want
1: we moeten het vieren. Het is een feest.
0: En anders word je zuur.
1: En dat zijn we niet. Want er zit nog zoveel ambitie ook op het festival. En Nederland en de sector, maar ook het publiek verdient gewoon een Nederlands filmfestival. Het jaarlijkse feest waar de Nederlandse film die gemaakt wordt, gevierd wordt. Waar je naartoe kunt komen, waar je het met elkaar kunt bespreken en waar je elkaar kunt ontmoeten.
0: Ja, dat is belangrijk. Wij vroegen jou welke films moeten we in de gaten houden. En dat vind je eigenlijk heel lastig om antwoord op te geven. Kun je dat eens uitleggen? Is dat kiezen uit je kindjes dan of zo?
1: Dat vind ik wel inderdaad wel ingewikkeld. Dat vragen heel veel mensen. Wat vind je dan het mooiste? Wat vind je dan het belangrijkste? Kijk, ik vind de combinatie belangrijk. En ik denk dat het leuk is om ook voor de luisteraar om zich te laten verwonderen. En misschien eens een keertje uit je comfortzone te stappen. Van je bent gewend altijd naar actiefilms te gaan. Of je bent altijd gewend naar krimis te gaan. Maar ga eens gewoon iets totaal anders zien. Ga naar iets anders wat je misschien op een ander idee brengt. Of wat je wereldbeeld misschien nog wel een klein beetje verandert. En waar je het misschien mee eens bent en misschien niet. Je laat verwonderen, je laat emotioneren, je laat lachen. Ja, kijk, er zijn films. Bijvoorbeeld Downtown, een belangrijke film.
0: De openingsfilm. Michiel van Erp. Ja,
1: Michiel van Erp heeft 2 periodes in beeld gebracht. Voor het eerst echt op fictie, dus in speelfilm. De AIDS-periode, jaren 80, vorige eeuw. En corona, deze eeuw natuurlijk. En met een fantastische cast. 3 oude acteurs, 3 jongere acteurs. Heeft hij dat in beeld gebracht. Een film die gaat over trouw, vriendschap, hoop, liefde. Belangrijke film. Ook waarmee we hopen dat we een bepaald publiek bereiken die periode zich niet kan herinneren of niet heeft meegemaakt. De jongeren.
0: Die hebben de jaren 80 niet meegemaakt misschien?
1: Nee, die hebben de jaren 80 niet meegemaakt. Belangrijk om te laten zien. Wat ik ook belangrijk vind, we hebben ook bijvoorbeeld Sugar. Ook een hele belangrijke film. Van Amira Duinhauer. Een debutante over het speelt zich af in de Bijlmer. Met hoe dat daar ook op bepaalde onderdelen gaat. Belangrijk om te zien. Ook goed gespeeld. Maar we hebben ook de avond van de korte film. Waar 5 korte films te zien zijn. Dat is altijd heel bijzonder, vind ik. Dat je binnen 20 minuten toch in staat bent om echt een verhaal te vertellen. Of je mee te nemen. Kan ook documentair of animatie zijn.
0: Ja.
1: We hebben ook een avond met films over vrijheid en democratie. Waar je weer op een andere manier aan het denken zet. En met een nagesprek met een hoogleraar. We hebben de studentencompetitie. Er zijn 140 aanmeldingen voor studenten binnengekomen. En daar hebben we er 31 uitgekozen. Laat je ook verrassen door dat jonge talent. Durf daar naartoe te gaan en denken, wow, dat is echt bijzonder. En misschien is niet alles je smaak. Maar als je naar een ander festival gaat, naar een muziekfestival of een literatuurfestival, hou je ook niet van alle muziek. Dus ja. Dat zou ik, daarom is het moeilijk kiezen.
0: Je hoeft niet te kiezen.
1: Nee, okay.
0: I know enough. Wij gaan even Marjolein muziek draaien en daarna praten wij door over het Nederlands Filmfestival.

0: Lifters op Radio M Utrecht. Het is 2:10. Ik heb Marjolein Bronkhuizen aan tafel. Zij is algemeen directeur van het NFF, het Nederlandse Filmfestival. Dat begint morgen, de 46e editie. Ik neem aan dat jij lekker op je fiets door de binnenstad van Utrecht fietst om allemaal te kijken wat er aan de hand is en waar het happening is, laat maar zeggen.
1: Ja, we beginnen eigenlijk altijd 's ochtends in de stad Schouwburg. Want daar zitten we dan met het team even te bedenken, te evalueren van de avond daarvoor. Maar daarna ga ik gewoon los. Dan fiets ik naar Kinepolis, naar het Neuden. Maar ik fiets ook langs de etalages. Dat is wel echt leuk, ook voor de Utrechter. Er zijn allemaal etalages op dit moment ingericht met Kalveren. Die we samen hebben gedaan met het opleidingsinstituut Nimeto. De Bijkorf,
0: zit die vlakbij? Ja,
1: de servieswinkel, de HEMA. En zo nog heel veel andere. Want we hebben echt een bijzondere samenwerking ook met de ondernemers in Utrecht via Centrum Management Utrecht. Dus dan fiets ik langs de etalages. Alles op het fietsen, want Utrecht is natuurlijk een fantastische stad om te fietsen.
0: Dat is ook zo. Ja. Dichtbij allemaal?
1: Ja, allemaal dichtbij, ja.
0: Ik heb vroeger, veel reportages maken op het filmfestival aan de Rode Loper. Ik kan me herinneren dat daar ook de oude garde van de acteurs en actrices nog waren. Ik noem ze altijd gekscherend alle Monique van de Venne, die waren er altijd.
1: Ja.
0: Is dat nog steeds eigenlijk
1: dat
0: zo?
1: Dat is zeker
0: nog komen
1: zo.
0: Die allemaal nog steeds?
1: Ja, die komen zeker op dat soort momenten als de opening, maar ook als ze natuurlijk een eigen première hebben.
0: Ja.
1: En ook als ze premières hebben van mensen, van hun protégés. Of dat ze zijn natuurlijk ook veel makers die ook andere jonge makers begeleiden. Maar ook om uit interesse en om ook discussies te voeren. We hebben nu bijvoorbeeld zaterdagochtend ook een discussie over de staat van de sector. Daar komen ze dan ook omdat ze denken, mensen moeten geïnformeerd worden. Het is natuurlijk een festival waar heel veel mensen, ook gevestigde makers en beleidsmakers komen om elkaar te ontmoeten. En het gesprek te voeren over de Nederlandse film en alle mogelijkheden en alle uitdagingen. Maar het is ook een festival waar het publiek kan rondlopen.
0: Ja.
1: Zo hebben we Focus Talks bijvoorbeeld. En daar is een prachtige talk met Muriel van Truly Naked, een film. Die gaat over hoe breng je intimiteit in beeld. Maar we hebben ook een Focus Talk, omdat er natuurlijk toch op heel veel instituten, culturele instituten, nog wel veel institutioneel racisme is. En daar willen wij met elkaar, met ook alle instituten, wat bewegingen krijgen, wat aan doen.
0: Ja.
1: Dus dat is. Het is eigenlijk van alle leeftijden. En het leuke van het Nederlands Filmfestival is dat er natuurlijk allemaal Nederlandse filmmakers zijn die ook echt toegankelijk zijn. Dus als je bijvoorbeeld bij ons in het Stadshart gaat zitten, het Festivalhart gaat zitten in de stad Schouwburg, kan het zomaar zijn dat je mensen tegenkomt die net bij een film zijn geweest of met elkaar in gesprek. En dan kan je ook gewoon mee praten.
0: Ja, wat zou je tegen de mensen willen zeggen, Marjolein, die zeggen van ik hou niet zo van Nederlandse films?
1: Ja, ik zou willen zeggen dat het jammer is dat ze dat dus denken. En dat dat helaas ook een soort narratief is, een verhaal is wat eraan hangt. Want veel mensen gaan naar een Nederlandse film en zeggen ze, hey, dat vond ik best wel goed voor een Nederlandse film. Best goed voor een Nederlandse film. De Nederlandse film is absurd goed, is meeslepend goed, is geweldig goed. Maar het is het idee wat daar omheen hangt. En ik zou zeggen, probeer het. Ga er naartoe en zie dat het wel goed is. Het is vaker wat het imago wat daar op hangt. En ga kijken en meld het me dan van waarom je dingen niet goed vindt. En probeer dan nog weer eens een andere film. Want dat heb je met buitenlandse films ook.
0: Ja.
1: Die ook niet allemaal goed zijn.
0: Nee,
1: het is natuurlijk, als ik het zo mag zeggen, klinkt klare onzin. En gelukkig zien ook heel veel mensen dat. Als je kijkt ook naar het publiek, wat bij ons op het festival komt. Het is dus ook echt voor het publiek bedoeld. Niet alleen voor de sector, maar voor het publiek. Wat ik net al zei. Er zijn heel veel jonge mensen die komen. 30% van ons publiek zit onder de 30 jaar. Dus die zijn echt meer dan welkom. En ook juist in Utrecht, waar we de samenwerking dit jaar nog aangesterkt hebben. Dus wat ik net zei, de samenwerking met de ondernemers in de binnenstad. De etalages die er zijn. Maar ook heel leuk. Elke dag om 4:00 is er een stadswandeling te doen. Waar je lang met een gids, met een filmroute, loopt langs op plekken waar opnames gemaakt zijn in Utrecht voor speelfilms.
0: Ja.
1: Kruimeltje, Keetje Tippel, Karakter, Sleeper.
0: Zwart Boek. Is dat niet in een zijstraatje van een Obelstraat opgenomen? Daar in die garage waar het verzet zat volgens mij.
1: Ja.
0: Ik ben de naam even kwijt.
1: Ja, heel goed. Ja.
0: Nou goed, het Nederlands Filmfestival begint morgen. Wanneer zijn de uitreikingen van de Gouden Kalveren?
1: Vrijdag 2 oktober.
0: Ja, volgende week vrijdag. En waar kunnen we naartoe voor alle informatie?
1: Naar de website. Ja, dat weet ik dan natuurlijk weer niet uit mijn hoofd. Maar gewoon de website. Nederlands Filmfestival.
0: Precies.
1: En volg ons op Instagram. Want daar zie je eigenlijk ook elke dag welke films er nog beschikbaar zijn. Waar je naartoe kunt komen.
0: Ja.
1: Ja, ik zou zeggen, kom gewoon naar dat festivalhart. Ga naar de bibliotheek. Ga daar eens rondkijken. Het is gratis toegankelijk. Neem mensen mee. Praat erover. En laat ons weten wat je ervan vindt.
0: Nou, je kunt er heel mooi bevlogen over praten. Waar ga je nu naartoe weer?
1: Nu ga ik naar kantoor.
0: Naar kantoor, goed. Marjolein Bronkhuis, ik vond het heel leuk je aan tafel te hebben. Dankjewel voor je bevlogen verhaal.
1: Ja, nou, zie je in Utrecht.
0: Dankjewel.
2: Aan tafel, Connie Kraaijeveld.

0: Bijna alweer 20 jaar oud, zeg. Deze van Nick en Simon, Kijk Omhoog. Wij kijken even naar het nieuws. Het gaat over twee flitspalen in Utrecht die duizenden boetes bij elkaar hebben geflitst. En baasjes van risicohonden die moeten verplicht op cursus. Dat hoor je zo meteen van Lonneke.
1: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
2: Okay.
1: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Morgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Goedemiddag, het is 2:30. Tijd voor het nieuws met jou, Lonneke.
9: Ja, we beginnen met flitsers in Utrecht. Twee flitspalen in het centrum van Utrecht hebben flink wat boetes opgeleverd. Automobilisten die werden de afgelopen maanden ruim 27.000 keer geflitst op de Weertsingel Westzijde en de Witte Vrouwensingel. Je mag daar 30 km per uur. Inmiddels zijn de flitspalen daar weg. Die flexflitsers die staan nu op andere plekken in de stad. Het zijn met afstand de meest actieve flitspalen van de provincie. Op plek 3 staat een vaste flitspaal in Leusden. En die was goed voor bijna 7000 boetes. Opnieuw is bij 2 mensen in de provincie Utrecht het West-Nijl-virus vastgesteld. In totaal zijn 10 Utrechters besmet geraakt. Het virus wordt overgebracht door muggen. Volgens het RIVM zijn in totaal 5 mensen overleden die het virus hadden. Het is onduidelijk of het West-Nijl-virus ook de doodsoorzaak was. Mensen die over 2 jaar een hond kopen van een ras dat bekend staat als risicohond, moeten verplicht op cursus. Het kabinet wil daarmee het aantal bijtincidenten laten dalen. Het staat nog niet helemaal vast voor welke honden de verplichte cursus precies gaat gelden. Je hoort staatssecretaris Erkens.
10: Je moet dan denken aan pitbullachtige honden zoals de Bully XXL. Een hond dat, als ze inderdaad agressief worden, dat het ook heel moeilijk wordt om die weer onder controle te krijgen en zware incidenten te kunnen voorkomen. Het gaat een beetje met de vergelijkingen in het verkeer. Als je met de fiets op straat gaat, dan wordt ook iets anders van je gevraagd dan als je met een vrachtwagen rondrijdt.
9: Na begin volgend jaar wordt bekendgemaakt om welke rassen het gaat. Hondeneigenaren die moeten die verplichte cursus zelf betalen. Daklozen kunnen tijdens de koude wintermaanden in Utrecht terecht bij een extra inlooplocatie. De Lutherse Kerk in Utrecht gaat tijdens die koude wintermaanden ook open. Het gaat om de dagen dat de koud weerregeling geldt. Die gaat in als de temperatuur onder 0 is. De gemeente Utrecht wil met een extra locatie het personeel van de herstart ontlasten. Die heeft het op drukke dagen minder tijd voor begeleiding. Steeds meer daklozen die maken namelijk gebruik van de opvang in de winter. Tot zover het nieuws. Meer nieuws op de app en de site. En ik heb het weer nog. Het is een mooie herfstdag met afwisselend zon en wolken. Het blijft droog. 18 graden ongeveer. Morgen veel zon en dan een graad of 22.
0: Dankjewel, Lonneke. Kijken wij nog even naar de weg. Verkeersinformatie van de ANWB met de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken 11 minuten vertraging. Muziek komt eraan van Lou Rawls.
11: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
12: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
2: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
12: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
13: Hoe kom je daar nu bij?
12: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
14: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
15: Ernstings Family.
14: Aanbevolen door vrolijke families.
16: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Lou Rawls en See You When I Get There.
1: Aan tafel.
0: Ik zit even naar wat mailtjes te kijken voor het tuinspreekuur. Hè. Dat is vandaag precies over een week met Jurgen Smit, de herfsteditie. Ik vind het zo leuk dat jullie allemaal foto's meesturen. Want dan krijg je ook een beetje een inkijkje in de keuken. Het lijkt wel een woonprogramma. Want je ziet dan een plant in een woonkamer. Bijvoorbeeld deze is van Don Snel. Beste Jurgen, ja, ik heb een grote kamerplant, maar die bladeren die zijn niet meer mooi. Wat kan ik doen? Zitten inderdaad allemaal gekke stipjes zitten erop. Dit is een mailtje van Lydia ten Hoeve uit Utrecht. Op de hibiscus in onze tuin hebben wij dit insect. Even kijken. Nou, dat is toch een heel raar torretje, zeg, zie ik nu. Zwart met witte stippen. Ik kan me goed voorstellen dat je heel nieuwsgierig bent wat dat allemaal is. Kortom, een gevarieerd programma volgende week in aan tafel. Het tuinspreekuur met Jurgen. En als je erbij wil zijn met je vraag, stuur alvast even een mailtje naar tuin@rtvutrecht.nl. We hebben zometeen de ontknoping van de stem van M. Ah.

0: lekkere country muziek van Stella, Lefty en Boston.
1: De stem van M.
0: Kwart voor twee, we zitten in de ontknoping van de stem van M. Ik had al gezegd dat die best wel pittig was. Zullen we nog eens één keertje luisteren?
2: En dat het bevrijdend is, want dat is het.
1: De stem van M.
0: Ja, we gaan gewoon iemand uit die hoge hoed halen. Mits diegene thuis is natuurlijk, dat is altijd een beetje spannend. Met Connie van Radio M Utrecht. Goedemiddag.
3: Hey, hallo.
0: Spreek ik met Gus Reishouder. Reishouder?
3: Ja, dat klopt.
0: Heb jij enig idee waarom ik bel, Gus?
3: Ja, nou en of.
0: Want?
3: Ja, de stem van hem, hè?
0: Ja, hartstikke goed. Ik kon zien dat er wel wat moeite was om deze vrouw te achterhalen. Maar jij wist het. Vertel, ja. Wie is zij?
3: Sosja Duiker.
0: Ja, heel goed.
3: Duister.
0: Ja, Duister. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken, wie is dat? Nou, heb jij, ja. Waar ken jij haar van?
3: Vierdaagse.
0: Oh.
3: En onder andere. En een zangprogramma, hoe heet dat nou, dat ze gewonnen heeft?
0: Stars on Stage.
3: Ja, klopt.
0: Ja, dat was ook dat...
3: En Keur is iets van waarde.
0: Ja, precies. En Waku Waku. En ze heeft het Klokhuis heeft ze gedaan. Ja, daar is ze allemaal bekend van. Ja. Maar het was wel een moeilijke. Dus ik vind het knap dat je het geraden hebt.
3: Ja, mijn vrouw heeft het gedaan.
0: Ah, kijk.
3: Je wist het in één keer.
0: Wat knap zeg. Ja, dat klopt. Want jij was er heel snel bij inderdaad. Laten we even naar haar luisteren. Want dat is dus dat ze nog een beetje hyper is. Omdat ze meedeed aan Stars on Stage.
2: En toen zij hoorde dat ik dit nummer ging doen. Toen zei ze, eigenlijk is dit een beetje jouw reis geweest bij Stars on Stage. Eerst ben je nog een beetje schuchtig, een beetje timide, een beetje verlegen. Ik weet niet of ik het wel kan. En aan het eind is het gewoon van, here I am en gaan.
0: Het was niet Roxy Dekker, de zangeres. Het was niet Paulien Cornelissen. Het was niet Femke Bol. Daar hebben wel heel veel mensen hebben gereageerd. Gus, kan ik jou blij maken? Heb jij nog ergens een plekje in huis voor onze portable radio?
3: Ik denk het wel, want ik ben helemaal gek voor radio's. En deze kan er nog wel bij.
0: Nou, dan gaan we hem heel snel naar jou toesturen.
3: Hartstikke mooi.
0: Oké, ik wil jou bedanken dat je mee hebt gedaan. Maak er nog een mooie dag van en hou de brievenbus in de gaten.
3: Dank je.
0: Bedankt. Dag Rus.
3: Doei.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
3: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Wat zei jij nou net, Edwin? Gisteren, 22 jaar geleden, dat hij overleed?
1: Ja, dat was 2004.
0: Ongelooflijk. Ja. Weet jij het nog?
1: Ja, zeker. Ja. Ik was toen ver weg op vakantie. Toen was dat nieuws dat hij overleed.
0: Ja.
1: Dus ja, dat was toen ook. We hebben hier nog ook bij stilgestaan. Hè?
0: Zeker.
1: Toen, toen de uitvaart was.
0: Ja, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Van André Hazes gaan wij naar iets heel anders. Wij gaan naar de dagvraag.
2: Als ik tweemaal met mijn fiets bel, nou dan weet je het wel, nou dan weet je het wel. Je tikt en knikt, ja, ja.
1: Leuk.
0: Max van Praag. Het gaat over de volgende vraag op onze Facebookpagina van Radio M Utrecht. Waarvoor pak jij de fiets en rijd je op een elektrische of een ouderwetse fiets zonder ondersteuning? We horen graag jouw fietsverhaal. Het heeft ermee te maken dat vandaag is er een doorfietsroute geopend van Utrecht naar Woerden en terug. En Robert-Jan die was er vanmorgen bij. Hij was in Harmelen en sprak daar met de initiatiefnemer.
3: Chef doorfietsroutes, die Zuiderveen van Woerden.
4: Goedemorgen.
3: Dit ziet er gezellig uit.
4: Ja, dit is echt een hele fijne opkomst hier. Overal fietsen, geparkeerd. Dus het is echt heel gezellig.
3: Maar wat moet dit nou verder gaan betekenen? Deze nieuwe doorfiets, CQ snelfietsroute.
4: Ik hoop op een stukje extra cultuur. Dat meer mensen gaan fietsen. En dat ze toch wel vaker denken van ja, hey, dit is een veilige, comfortabele route. Ik kom hier snel op mijn werk. Dit is gewoon een geschikt alternatief.
3: Ja.
4: Voor de auto. Of OV.
3: Ja.
0: Ja, dat is dan grappig, want dan heet het niet de A12, maar de F12 of de F28. Gerry die zegt, ik rij gewoon op een oude fiets hoor. Ik ben nu op weg naar de sportschool, hij fietst nog prima en die luxe fietsen die zijn zo prijzig. Philippe die zegt, ik heb er twee, een gewone met 6 versnellingen en een mountainbike. En ik kan geen grote afstanden rijden. En ik word er ook een beetje onzeker van als de jeugd van school komt met die elektrische steps en elektrische fietsen. Reini zegt, wij fietsen op een heerlijke e-bike. Afstanden van, 40 kilometer. Dat vinden wij als 70-plussers te ver op een gewone fiets. En Else zegt, ik fiets niet meer. De keren dat ik het geprobeerd heb, reed ik tegen een paaltje aan, omdat ik te laat koos links, rechts om het paaltje. En ik belandde ook een keer tussen de tramrails. En dan werd ik wakker in het ziekenhuis. Dus voor mij geen fiets. Volgens mij fiets jij heel veel.
1: Heel
0: juist.
1: Veel, ja. Je kan overigens binnenkort ook naar Amsterdam, hè? Hebben we gehoord van de week in het nieuws. Dom tot Dam was het, toch?
0: Ja, precies. Dus maar jij gaat regelmatig op de fiets naar
1: huis? Ja, heel vaak. Ja. Elke dag bij elkaar een uurtje fietsen ongeveer. Je komt van alles tegen. En soms denk ik wel eens, maar blij dat ik er ben. Want het is niet altijd zeker met alles wat je onderweg tegenkomt. Maar ja. Het is wel heel fijn. Het is goed voor jou, hè?
0: Voor de beweging.
1: Kilometers maken.
0: Kilometervreter ben jij. Laat je reactie ook even achter, hè, op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of even via de app van RTV Utrecht. Dan kan Aart daar vanavond op door.
1: Goed. Ja, het volgende uur dus de jaren 60. Ik lees in de krant over de semafoondienst die is in werking gesteld in Nederland. Nou, ik ga je
0: Pieper
1: meteen...
0: is dat toch, of niet?
1: Die is hartstikke nieuw in die tijd. Vertel je zo welk jaar dat was. En ook nog een koninklijk nieuws hier. Verder hebben we de Beatles weer. Vandaag met een hele bijzondere bijdrage van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club. En dat ga ik draaien. Het is lekker na zomer, hè? Dus we doen deze. Ik hoorde zelfs volgende week 25 graden. Dus je zou zomaar weer even naar het strand kunnen gaan ook.
0: Het wordt hartstikke mooi weer, zei we gewoon. Ja.
1: Ja, de Beach Boys zo meteen dus bij ons al eventjes. En na 2:30 staan we ook nog even stil bij de 14e sterfdag alweer van zanger Andy Williams.
0: Ah, mooi zo. Ik wens je een fijne middag. Geniet van het weer en laat de radio maar lekker aan. Straks lekker een uurtje 60's met Edwin. Mooie middag.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Hey, Remo!
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
11: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken? Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
12: Lekker!
11: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
13: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
11: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
13: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Studio 60's met Edwin Heerman.

0: futuristische geluiden daarin verwerkt. Voor platenmaatschappij Motown was dat destijds baanbrekend. In mineur, een melancholietje, zeg maar, van de Supremes.
1: Studio 60's.
0: Want die weemoed komt je nou eenmaal af en toe ook tegemoet in dit uurtje jaren 60. Ik ben Edwin. Ik heb ook weer een oude krant erbij gezocht uit ons archief. Van 24 september ergens in de jaren 60. En ik lees ook over nieuwe techniek daarin. Namelijk de semafoon die in werking is gesteld. Over leuke geluidjes gesproken. De Beatles hebben we vandaag in hogere sferen. En ook nog een ode aan Andy Williams straks in onze jukebox. Ja, en de muziek is verder nice. Van Neil Christian tot Eamon Corner. Dus ik zeg, have fun. Met al die fijne muziek.

Die andere Neil uit de jaren 60. Neil Sedaka hadden we uiteraard. Dit was dan Neil Christian. En That's Nice. Ja, voor hem bleef het bij die ene hit. Nou, wij gaan eens naar de krant van toen 24 september 1964 was. Net als vandaag een donderdag. En daar ben ik even doorheen gaan bladeren. Ik lees onder meer over onze premier, Marijnen is dat. En ook minister van Buitenlandse Zaken, meester Luns. Want die gaan volgende week, 30 september, naar Bonn. Voor een bezoek van 3 dagen aan West-Duitsland. En ze zullen dan besprekingen gaan voeren met bondskanselier Erhard. En ook een tocht maken over het dal van de Moezel. En dan morgen, dan brengt koningin Diana samen met prins Bernhard een officieel werkbezoek aan Utrecht. En dat ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Nederlandse spoorwegen, want die zijn jarig. En ook prinses Beatrix zal morgen dan naar Utrecht komen om haar vader, met haar vader te kijken naar het concours Hippiek. Dat is dan weer in de Irenehal van de Jaarbeurs. En dat is ter gelegenheid van de Utrechtse paardendagen. Dus er is een hoop te doen deze week. En dan ook lees ik gewoon over nieuwe techniek. Want met 1 druk op de knop stelde de directeur-generaal der PTT, dat is professor-ingenieur G.H. Bast, hedenmorgen om 11:45 de semafoondienst voor Nederland in werking. Deze dienst is ondergebracht in de radio- en televisietoren te IJsselstein. En met deze dienst kun je dus met een speciaal daarvoor bestemd apparaat boodschappen ontvangen, waar je dus ook bevindt in Nederland, maakt niet uit. En vooral voor artsen, vertegenwoordigers en monteurs is dat een tijdsbesparende methode. Met een speciaal nummer kun je dus deze berichten dan ontvangen. En zo'n 400 mensen die maken er nu al gebruik van in Nederland. Capaciteit is overigens 50.000. Het kost 42 gulden per maand. En je kan hem aansluiten op de accu van de auto. Maar het apparaat werkt ook gewoon op batterijen. En dan nog een feestje, want het Zeister Blindeninstituut Bartumeus staat aan de vooravond van het 50-jarig bestaan. Dat is overigens pas volgend najaar, 1965. Er staat een uitbreiding op het programma, want vorig jaar kocht Bartumeus te midden van de bossen tussen Driebergen en Doorn een terrein van 19 hectare groot. En nu is het al wel feest op de school De Werkplaats in Bilthoven, want onderwijsvernieuwer Kees Boeker die wordt morgen namelijk 80... En in de gymnastiekzaal werd hij gisteren al geëerd. En er stonden allemaal mooie bloemen. Hij heeft er als leider van de lagere school zelfs de prinsessen Beatrix, Irene en Margriet nog het aapnootmies mogen leren spellen. En optelsommetjes laten maken. Dus wel een bijzonder persoon. En die heeft mooie verhalen, die Kees Boeker. Nou, dat was de krant van vandaag in het kort even. 62 jaar geleden. En misschien wel voor al die leerlingen daar in de werkplaats. En Lolly. Daarover gesproken in de hitparade staat Millie.

0: Uit dezelfde fabriek als de Supremes die we net al hoorden, bij Motown opgenomen. Marvin Gaye en Timmy Terrell waren dat.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: Vandaag draai ik er eentje van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En over het nummer dat ik daarvan dus nu zo meteen ga draaien, vertelde John Lennon eens dat hij geïnspireerd werd door zijn 4-jarige zoontje Julian, die thuis kwam van de kleuterschool met een tekening over Lucy, een klasgenootje van hem. En hij had erbij gezet Lucy in the Sky with Diamonds. Dat klinkt heel onschuldig, maar er was nog een andere theorie. Het zou gaan over drugs, LSD, Lucy in the Sky with Diamonds. En dat werd weer gevoed doordat ze volop toen experimenteerden in de Summer of Love in 1967, ook met geestverruimende middelen. BBC besloot toen zelfs om het daarom maar niet te draaien, maar het wordt nu vooral gezien als een kunstwerkje van die toch ook al zo kunstzinnige LP vol dubbele bodems.

0: een dag om nooit te vergeten, zo te horen. En die summer breeze die hebben we nu ook nog een beetje de komende dagen in het heden. Dat was Cliff Richard, The Day I Met Marie. We hebben zo meteen het regionieuws met Lonneke. De vrouwengevangenis in Nieuwersluis doet mee aan een proef met speelgoed voor volwassenen. En het nieuwe gemeentehuis van de Ronde Venen gaat flink meer kosten. Hoor je zo meteen dus meer over. Je kunt je ook even verheugen op deze. When we live in a world of our own. De Seekers zijn er zo meteen. En in de jukebox het geluid van Andy Williams.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
0: Bijna 2:30, het regionieuws met Lonneke Woltering. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Twee flitspalen in Utrecht, die hebben er wat afgeflitst. Ja, de flitspalen in het centrum van de stad die hebben flink wat boetes opgeleverd. Automobilisten die werden afgelopen maanden ruim 27.000 keer geflitst op de Weert-Singel Westzijde en de Witte Vrouwensingel. Je mag daar 30 km per uur. Inmiddels zijn de palen daar weg. De flexflitsers die staan nu op andere plekken in de stad. Het zijn met afstand de meest actieve flitspalen in de provincie. Op plek 3 staat een vaste flitspaal in Leusden en die was goed voor bijna 7000 boetes. Een fietser is vanmorgen gewond geraakt in Veenendaal. Bij een oversteekplaats aan de Boompjesgoed werd hij geraakt door een auto. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. De fietser is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En er wordt nog onderzoek gedaan naar de toedracht. De vrouwengevangenis in Nieuwersluis doet mee aan een proef met seksspeeltjes voor gedetineerden. Tegen inkoopprijs mogen ze die aanschaffen. Aanleiding voor de proef is een onderzoek van de Universiteit Leiden van vorig jaar. Daaruit blijkt dat het normaliseren van seksualiteit kan helpen bij onder meer ontspanning en beter slapen. En verschillende gevangenissen doen mee aan de proef. De dienst justitiële inrichtingen heeft nog geen verkoopcijfers. En de proef duurt een jaar. Het nieuwe gemeentehuis van de Ronde Venen gaat ruim €3 miljoen meer kosten dan eerder was begroot. En dat komt door een stijging van de bouw- en personeelskosten. In het pand komen ook winkels, een bibliotheek en zo'n 70 woningen. Het huidige pand is verouderd, het is niet energiezuinig en het voldoet niet aan de brandveiligheidseisen. In een referendum koos een meerderheid van de inwoners voor nieuwbouw en de gemeenteraad stemt daar nu ook voor. In 2023 werden de kosten nog geschat op €24 miljoen. Nu gaat het om ruim €27 miljoen. Tot zover het nieuws. Meer op de app en de site. En het weer nog tot slot. Het is een mooie herfstdag met afwisselend zon en wolken. Het blijft droog, ongeveer 18 graden is het. Morgen veel zon en dan een graad of 22.
0: In de jaren 60 zou je dan ongeveer op €60 miljoen zitten.
10: Ja, dus ja, ben je nog van het omrekenen?
0: Nou ja, goed, we zitten nu midden in de 60's. Dus dan,
10: dat moet het wel natuurlijk.
0: Nee.
10: Dat is waar, nee, weet het niet. Nee.
0: Goed, dankjewel hoor. We gaan nog even naar de weg, want er staan twee files in onze regio. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel. De vertraging is daar ruim 10 minuten. minuten. En de N233 is erbij gekomen, de provinciale weg Veenendaal naar Kesteren. Dat is tussen de aansluiting met de A12 en industriegebied het Ambacht. Ook daar heb je zo'n 20 minuten vertraging. En ook nog een berichtje van de spoorwegen, want er rijden geen treinen tussen Utrecht, Vaartse Rijn en Driebergen-Zeist.
6: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
8: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Amen Corner, If Paradise is Half as Nice.
1: De benen van de vloer en sporen naar de clubbox.
2: Ja, laten we vooral vrolijk wezen. We maken er een rotzootje van, hè.
0: En ook fijn, al die muziek uit de jaren 60 die we presenteren. Van maandag tot en met donderdag is dat tussen 2 en 3. Dus morgen niet op vrijdag. Dat is overigens wel de dag dat Andy Williams overleed in 2012. Daar staan we dan vandaag eventjes bij stil. Dat is ook alweer 14 jaar geleden. Hij werd in Nederland onder andere bekend met de thema's uit de films Love Story en The Godfather. Hij had ook zijn eigen televisieprogramma, de Andy Williams Show. En uiteraard is hij beroemd van The Most Wonderful Time of the Year. Nummer dat elk jaar weer terugkomt in december. Dus nog net iets te vroeg voor. Ook zeker nog niet het weer. Dus we gaan even wat verder terug in de tijd. Ik draai bijvoorbeeld in de jukebox als eerste keuze vandaag. Het nummer waar hij ook mee doorbrak. Begin de jaren 60. Dat is Moon River.

tijdens zijn zangcarrière vergaarde hij 18 gouden en 3 platina platen. Meldt Ton van Dranen op zijn website. Nou, als jij wilt laten weten welke we zo meteen helemaal mogen draaien, heel fijn. Doe het even in de app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. Dus het gaat om Moon River en Can Get Used to Losing You. Studio@rtvutrecht.nl en de meeste stemmen gelden. Hier zijn de Seekers.

Flirtations, waren dat een Someone Out There. Nog even terug naar onze jukebox. We hebben dus twee hele mooie van Andy Williams. Ik lees het ook in de app dat het moeilijk kiezen is. Maar je kan nog even meedoen een paar minuutjes. Het gaat dus om Moon River. Dat was eigenlijk zijn eerste echte succes. En Can't Get Used to Losing You. Ik ga zo meteen de uitslag bekendmaken. We zitten momenteel in een soort l'été inje. Zo'n nazomertje. Zo noemen ze dat althans in Frankrijk. En nu we daar toch even zijn. Hier is ook een hele mooie die we graag nog eens draaien. Van Joe Dassin. La Champs-Élysées.

0: Vandaag in onze jukebox hebben we dus Andy Williams. En ik dacht, voor het zover is, nog even dit krachtige stemgeluid van deze jongens van The Rascals en Good Lovin'. Op radio en wie zegt, Koop zit al achter de microfoon. Je had, achter een leuke microfoon. Je had nog een leuke anekdote bij dit nummer, toch?
1: Van
0: de Rascals.
1: Ja, wat?
0: Ja, maar je had het over aftellen. Ja, dat was bijzonder, toch?
1: Ja, ik hoorde het aftellen en toen dacht ik meteen, oh, ik weet precies wat het is, ja. Lekker liedje, hoor je niet zo vaak. Dus goed DJ, dat je het draait.
0: Dan weet je dat als je DJ bent. Goed, we horen je zo, hè?
1: Mag ik hopen.
0: Ja, dan eens even naar Andy Williams. Want heel veel mensen hebben gereageerd op die twee keuzehits die we hadden. Morgen dus officieel zijn 14e sterfdag. Hè? Zo lang geleden dat hij overleed. Vooral beroemd geworden door The Most Wonderful Time. Die komt vast wel weer terug later dit jaar. Maar vandaag dus Moon River en Can't Get Used to Losing You. En wat een lieve berichtjes schrijven mensen allemaal. Gerrit bijvoorbeeld. Moon River is mijn favoriet. Ik vreubel een beetje op een keyboard en dit is een prachtig nummer om te spelen, zegt Gerrit ten Hartog. Dan even door naar Christine, die is ook lekker aan het genieten. Met dit mooie weer ook. Daar in Amsterdam helemaal. Wim en Christine allebei, dus leuk dat jullie even reageerden. Paulus zou Moon River graag nog een keer willen horen. Paulus uit Meidrecht. Ruud, die gaat daar ook voor overigens. En dan heb ik Nel, nummer 2, dus Can't Get Used to Losing You dan weer. Ja, het gaat een beetje gelijk op eigenlijk, dus het is een beetje moeilijk om heel snel te zien welke er nou gewonnen heeft. Maar ik denk toch wel nummer 2, dat is Can't Get Used to Losing You. Die hebben we vele jaren later nog eens teruggehoord in een moderne jaren 80 sausje. Dat waren de jongens van The Beat, maar die hadden het dus van Andy Williams. Ik hoop jij vindt het ook de mooiste, hè? Ja, hij schudt je. Gaan we zo meteen nog even op terugkomen. Hier is die. Dankjewel voor het reageren.

0: Het grote debuut van de Golden Earrings. En we hoorden hier Peter de Ronde vooral even op de mondharmonica. Is leuk om hem een keer apart even te noemen.
1: Zo mooi, want mijn vader had vroeger een mondharmonica. Dat was elk liedje wat je maar kon fluiten, dat kon hij spelen. Ja. En je moet het dus blazen en zuigen, hè, eigenlijk.
0: Dus was, hij was ook een soort Bob Dylan eigenlijk.
1: Nou, eigenlijk wel, ja. Wel van die leeftijd in ieder geval. Ja. Nou,
0: Andy Williams.
1: God, hebben zijn ziel.
0: Ach, Andy Williams daarvoor dus. En ik zei al, het is later nog eens een hit geworden. Dat Can't Get Used to Losing You. En dan gaat hij zo.
1: Ah, lekker tempo.
0: Nog even voor de wat jongere luisteraars, want dit is uiteraard ook een hele beroemde van The Beat. En Koop, die titel sluit ook wel een beetje aan op jouw thema van vandaag.
1: Nou,
0: hè?
1: Ik dacht, wat gaan we eens doen vanmiddag? En er zijn echt van die liedjes die je even graag wil horen als je even niet lekker in je vel zit, bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld als je verdriet hebt, dan wil ik vaak ook een verdrietige plaat horen. Dan voel je als het ware erkend in hoe je jezelf voelt. Dus vanmiddag liedjes waar je van opknapt, of liedjes waar je, nou niet van afknapt, maar waar je troost aan hebt misschien wel. Ja. Dus ik heb er een stuk of 10 even verzameld voor de inspiratie. Die kun je ook even vinden op Facebook. En daar wou ik het vanmiddag maar eens over gaan hebben. Trouwens, jij en de luisteraars krijgen de groeten van Jos, die de maandag weer is.
0: Ja, gelukkig.
1: Jos en is Bob, die de morgen weer is.
0: Ik ga jou dan natuurlijk ook wel weer missen. Maar ja, het is ook wel fijn dat Jos weer
1: is. En zaterdag weer.
0: En jij de zaterdag weer. Maar eerst zometeen dus na 3, hè, Koop?
1: Na.
0: Ja, tot zo.
1: Hey.
0: Dit is het slotakkoord van Studio 60. Nog even genieten van Billy Joe Royal on Hush.

0: nooit gedacht.
1: Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge, zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Even naar de verkeersinformatie. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar staat de file tussen knooppunt Everdingen en de afrit Geldermalsen. Dat kost je zo'n 10 minuten. En de N230 Utrecht richting Maarsen. Tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek. Daar heb je een vertraging van ruim 5 minuten. En door een aanrijding rijden geen treinen tussen Utrecht, Vaartse Rijn en Driebergen-Zeist.
11: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
12: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
0: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
0: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
14: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Goedemiddag, met Koop Geersing.

Bedoeld voor een zonderlinge science fiction film. When the rain begins to fall. In de openingsscène zie je verliefden uit rivaliserende motorbendes aan de Italiaanse kust. En die geliefden, Pia Sedora en Jermaine Jackson. Goedemiddag. Ja, hallo zeg ik op deze donderdag. Fijn dat je er bent. 2 uur lang muziek en jouw verhalen. Straks het spel 3 voor 4 met een greep uit de prijzenkast. En een thema dat iedereen kent. Want op een zonnige dag zet je misschien wel heel andere platen op dan op een dag waarop het tegen zit. Muziek weet het vaak veel beter dan jij wat je voelt. Een liedje dat past bij je verdriet troost je omdat iemand anders het ook heeft gevoeld. En vaak horen die liedjes ook bij een groot moment in je leven. Een afscheid, een scheiding, iemand die er niet meer is. Dit eerste uur draai ik 5 platen die je verdriet serieus nemen. En welke plaat zet jij op als het even tegen zit? Laat het me weten via de mail studio@rtvutrecht.nl of app het via onze gratis RTV Utrecht-app. Dan draai ik hem misschien wel vanmiddag. Een van de mooiste liedjes over gemis. Een stem die breekt bij de gedachte aan een leven zonder die ander. Okay.

0: liedjes vanmiddag waar je steun uit ervaart. En liedjes waar je misschien blij van wordt in het volgende uur. En eerst 3 liedjes voor jou. Daar zijn ze.
1: Goedemiddag, Radio 1 Utrecht.
2: Met Koop Geersing.

0: lekkere jive van Jim Croce, Bad Bad Leroy Brown. Ja, als je dan plaatjes gaat draaien voor jezelf thuis, dan is het heel vaak zo dat jouw stemming bepaalt waar je zin in hebt. Je hebt even zin in energie, dan draai je weer een ander soort plaat als dat je zegt, ga even zitten, wil even tot rust komen. En zo is het ook met emotie. Hele blije emotie levert andere muziek op vaak dan emotie die nu eenmaal hoort bij zaken als verdriet, loslaten, verlies, dat soort dingen. Elma, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Als jij een titel moet kiezen als je heel blij bent, is dat dan een andere titel dan als je in een andere stemming bent?
1: Jazeker, dan draai je een vrolijk plaatje.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, en bij het draaien van muziek die doet herinneren of denken aan iemand die je kwijt bent, zoals jij zo gaat vertellen, dan kan dat ook heel fijn voelen, hè?
1: Ja, zeker weten. Ja.
0: Je hebt een hele mooie plaat voorgesteld. En toen zei ik tegen je, wat is het verhaal daarbij? En toen zei je, ja, mijn vader is jaren geleden overleden. Plotseling, wat gebeurde er, Elma?
1: Ik was thuis. Ik zou de verjaardag van mijn dochter vieren. En we krijgen een telefoontje dat mijn vader niet goed geworden was. Dus wij zijn naar zijn huis gereden. En het was toch gebeurd.
0: Nou joh.
1: Wat? Ja, 59 jaar.
0: Ja, 59 jaar. Dan wil je nog lang niet kwijt. Je wil hem nooit kwijt. Maar
1: nee,
0: dat is
1: nooit.
0: Toch niet zo heel oud, hè?
1: Nee, nee. Veel te jong.
0: En weet je ook waaraan hij is overleden?
1: Een hartstilstand.
0: Goh, ja. Hoe pakte je dat destijds op?
1: Ik was kwaad op de hele wereld.
0: Ja.
1: Aan iedereen. Dat heb ik maanden gehad. Als ik een man en vrouw zag lopen, gearmd. Van jullie wel en mijn ouders niet.
0: Ja, oneerlijk.
1: Oneerlijk, heel oneerlijk.
0: Het hoort allemaal bij rouw, hè?
1: Ja.
0: Hoe lang is het geleden?
1: Nou, het is wel lang geleden. Hij is in 1993 overleden.
0: Ja. Maar,
1: ik mis hem nog iedere dag.
0: Ja. Wat mis je aan hem?
1: Ik kon heel goed met mijn vader. Hij was alles voor me.
0: Ja.
1: Ja.
0: In welk opzicht kon je goed met je vader?
1: Mijn vader en ik, wij zijn niet van die hele praters. Maar als wij bij elkaar waren, was de stilte niet erg.
0: Nee. Je voelde elkaar aan.
1: Juist, ja.
0: Wat heb je van hem meegenomen in de rest van je leven? Waarvan zeg je, dat is nou typisch iets, dat heb ik van mijn vader?
1: Ik heb wel zijn karakter.
0: Ja?
1: Jazeker, ja.
0: Ja. Ja, ben je ook
1: en
0: niet
1: ik
0: zo'n,
1: lijk op hem.
0: Ben je ook niet zo'n prater dan?
1: Nee. Nee.
0: Dan vind ik het wel heel knap dat je het goed vond dat ik je even zou bellen om hierover te praten. Je had kunnen zeggen, lees maar voor. Maar dat doe je dan toch niet, hè?
1: Nee.
0: Is je moeder er nog?
1: Nee, die is ook helaas niet meer.
0: Nee. Is ze veel later overleden?
1: Ja, die is veel later overleden.
0: Ja, hoe heet je moeder?
1: Mijn moeder?
0: Ja.
1: Van de voornaam?
0: Ja.
1: Anna.
0: En je vader?
1: Frans. Ja.
0: Zullen we het plaatje voor hun allebei draaien?
1: Is helemaal goed.
0: Ja. Wat voor liedje had je in gedachten?
1: Open einde van Rob de Nijs.

verleden is verboden. Ik wou dat het verdween, maar ik.

0: op den IJs.
1: Want ik hou zo van jou.
0: Frans en Anna, de ouders van Elma. En we bedanken haar voor het prachtige verhaal. Straks de 3 voor 4. En in het regionieuws gaat het over een omstreden kerk die zich in Bunnik mag vestigen.
2: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
7: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
0: 4 geweest, Radio M Utrecht, stralend zonnetje buiten. En we gaan naar het regionieuws met Eva. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. De Utrechter die veroordeeld werd tot 13 jaar celstraf voor het doodsteken van een andere man in de Utrechtse wijk Lombok is overleden. Deze 44-jarige man was terminaal ziek. Sinds begin dit jaar mocht hij zijn zaak thuis afwachten vanwege levensverlengende behandelingen. Ook na zijn veroordeling deze zomer mocht hij thuis bij familie blijven. Bij het steekincident in de Kanaalstraat vorig jaar kwam een man van 39 uit de Meern om het leven. De twee hadden een zakelijk conflict. De evangelische gemeente De Deur mag zich vestigen in Bunnik. Dit heeft het gemeentebestuur besloten, ondanks bezwaren van bewoners die de komst wilden tegenhouden. De gemeente is namelijk omstreden. Ex-leden melden psychische problemen en spreken over sectarische ervaringen. En een expert noemt De Deur in de Volkskrant een hoogrisico-organisatie zonder toezicht. De Deur gaat kerkdiensten houden in een leegstaand kerkgebouw aan de reguliere weg. En het gebruik is tijdelijk en loopt tot 31 december volgend jaar. Utrecht heeft de begroting voor 2027 gepresenteerd. Het gaat om 2,4 miljard euro aan uitgaven en inkomsten. De focus ligt op bestaande plannen met weinig ruimte voor nieuwe initiatieven. De stad heeft financiële uitdagingen door stijgende energie- en bouwkosten. Om dit te compenseren gaat bijvoorbeeld de toeristenbelasting omhoog en wordt er meer geld opgehaald voor de uitbreiding van het betaald parkeren. De gemeenteraad bespreekt de begroting de komende weken en na goedkeuring kan de uitvoering beginnen. In Eemnes kunnen inwoners zeggen wat ze van hun dorp vinden. De gemeente wil graag weten wat mensen vinden van bijvoorbeeld de voorzieningen en de dienstverlening. Ook voor jongeren van 16 tot 25 jaar is er een vragenlijst met daarin aandacht voor onder meer wonen, leven en uitgaan in Eemnes. Meedoen kan de komende paar weken en de uitkomst die wordt gedeeld door de gemeente. Het weer. In de middag flinke zonnige periode nog bij een graad of 18. Morgen dan is er ook veel zon en dan wordt het een graad of 22.
0: Oh, kijk eens aan zeg. Lekker hoor. Eva, dankjewel. Tot over een uurtje. Het regionieuws was dat. Ik ga even door met de files op de weg. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar staat er een tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. Een file bedoel ik dan. 10 minuten vertraging. 5 minuten vertraging op de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Beeldhoven en knooppunt Lunetten. 10 minuten A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Lexmond. En 10 minuten op de N230 Utrecht richting Maarsen. Tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek. En dan even het spoor. Door een aanrijding rijden geen treinen tussen Utrecht Vaartse Rijn en Driebergen Zeist.
9: Een woonboek. Boulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
10: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
11: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
11: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
13: Goedemiddag, met Koop Geersing.

Liedje voor Sonja. Ze vindt dat zo ontzettend mooi. En dat is het ook. Crying in the rain. Dat je je even afzondert en even ergens apart gaat zitten. En laat ze dan maar komen, die tranen. Drie platen voor vier uur. Dat noemen we de drie voor vier. We gaan er drie draaien. En die hebben een overeenkomst. Als jij het weet, laat me dat maar weten via de app. Via de mail studio@rtvutrecht.nl. En als je het nummer nog weet, mag je me ook bellen.

Aanwijzing 2, dit is aanwijzing 1. En denk niet te snel, ik weet het, hè, want er kan een addertje onder het gras zijn. Maar we gaan over naar aanwijzing 2. En als je denkt het te weten, ja, laat me dan...

0: Ja, hoe ingewikkeld kan het zijn? Drie liedjes met een overeenkomst. En vandaag dacht ik, weet je, je moet wel een beetje de muziek kennen. Je moet een beetje namen kennen. Je moet een beetje weten wie hield van wie. Dan moet je toch heel eind komen. Ik heb in de hoge hoed gegrepen. En alle mensen die gebeld hebben en geappt hebben, ik kan niet alles tegelijk antwoorden. Excuus daarvoor, maar ik ben alleen hier, hè? Ja. Nou, dan gaan we eens even kijken. Even zien wie dit zou kunnen zijn. Neem hem op, hè. Als je nu de telefoon hoort, zet je radio snel uit.
1: Met Peter.
0: Dag Peter, met Koop van Radio M Utrecht.
1: Ja, hoi.
0: Jij bent live in de uitzending, weet wat je zegt, hè.
1: Ja, nou, ik zal opletten op mijn woorden.
0: Ja, dat is niet onbelangrijk. Ik zeg het er maar eventjes bij. Goedemiddag. Wat leuk dat je gereageerd hebt op ons spelletje de 3 voor 4. Hoe ging het jou af? Hoe heb je het aangepakt?
1: Nou, eigenlijk vrij makkelijk. Want ik hoorde, ik zal even de radio iets zachter zetten.
0: Zet ik hem wat harder?
1: Ik had eigenlijk gelijk door.
0: Oh.
1: Want ik hoorde het eerste liedje. En toen dacht ik, ik ben benieuwd wat hierna komt. En toen kwam Paul McCartney.
0: Ja.
1: En die song Over My Love.
0: Ja.
1: En zijn allereerste vrouw, of zijn liefde, was een Linda.
0: Ja, zijn grote liefde. Hè?
1: Toen dacht ik, dan zul je zien dat dadelijk Frank Boeien komt. En dat is een favoriet van mij.
0: Oh, wat grappig.
1: En net als ik uit Nijmegen.
0: Ja.
1: En nou ja, het klopte.
0: Ja, het
1: dus
0: klopte
1: ik denk,
0: zeker.
1: Appen.
0: Linda de Souza heb je gehoord aan het begin. Een Portugais. Ja. Een Frans-Portugese zangeres. Ook zo'n lekker liedje. Ja, ja, en inderdaad, Paul McCartney die zong over zijn Linda Eastman. Nou, je hebt het helemaal goed. Ik mag met jou door de prijzenkast heen. We hebben een shopper. We hebben een paar sokken. We hebben een weerstation. Een puzzelboek. Ja. Of een notitieboekje.
1: Weet je wat je doet? Doe maar een shopper.
0: Nou, dat doen we graag, zeg. Kun je lekker boodschappen doen en maak je een beetje reclame voor ons. Ja, houden wij wel van. Nou, dan gaan we dat toch doen.
1: Dus
0: oh, echt?
1: Ja?
0: Ja. Ja, jij mag ook iets anders, hoor. Ik bedoel, als je zegt, ik heb al twee. Maar ze komen altijd goed uit, hè? Ja, hartstikke fijn. Wat was je trouwens überhaupt aan het doen op zo'n willekeurige donderdagmiddag?
1: Nou, ik was aan het werken. En als ik aan het werken ben, dan ben ik bezig met vormgeving als het ware.
0: Oh.
1: En dan heb ik altijd Radio M aanstaan.
0: Ah.
1: En dan ga ik stiekem automatisch toch met dat spelletje meedoen.
0: Leuk hoor.
1: En zie hier, ik word gebeld en ik heb het goed.
0: En je hebt de prijs en je mag hem weer toevoegen aan de andere twee. Nou, hartstikke leuk dat je erbij was.
1: Absoluut.
0: Ik zou zeggen, gauw weer aan het werk dan, want je kan niet lopen lummelen natuurlijk, hè?
1: Nou ja, ik ben eigen baas, dus
0: wat heerlijk.
1: Ik kan mijn eigen tijd indelen.
0: Ja, dat is waar. Niet 10 minuten langer doorwerken straks.
1: Nou ja, ik doe het met liefde.
0: Dankjewel Peter de Klein.
1: Veel succes, hè?
0: Jij ook, hè? Dag, hè?
1: Oké, doei.

0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. 2 minuten over 4, Radio M Utrecht. De verkeerssituatie is als volgt in onze regio. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en afrit Geldermalsen. Daar staat een file met een vertraging van 15 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen afrit Geldermalsen en Waardenburg. Een kwartier vertraging ook. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 5 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Hout. Oost en Nieuwegein. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Nieuwegein en Lexmond. Die loopt op richting de 10 minuten. En dan gaan we nog even naar de N230 Utrecht richting Maarsen tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek. Daar staat een file met een vertraging van een kleine 10 minuten. En door een aanrijding rijden geen treinen tussen Utrecht Vaartse Rijn en Driebergen-Zeist.
11: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen Doevlaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
13: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Goedemiddag met Koop Geersing.

Het liedje is bedacht tijdens het kerstkoekjesbakken. Toen iedereen smulde van gewaagde foto's van Brad Pitt. En zij haalde de schouders op. That don't impress me much. En ze ontmoeten hem nooit. En de koekjesbakster was Shania Twain. Ja, 4:08. Goedemiddag. Ja, thema vandaag, de juiste muziek bij je gevoel. Dat is nog eens wat anders dan je gevoel bij de muziek aanpassen, hè? Welkom terug, 2:00 van Goedemiddag. Jos is er maandag weer. Na een uur vol troost zetten we nu de ramen ook een beetje open. Want muziek helpt niet alleen bij verdriet. Ze maakt blijdschap ook groter. Denk aan dat liedje dat je keihard meezingt in de auto. Of dat nummer waarop je danst op je trouwdag. En soms hoort een vrolijke plaat bij een nieuw begin. Verliefd worden, een eigen huis, kleinkind dat geboren wordt. Nou, even 5 fragmenten die je een glimlach bezorgen. En daarna zijn jouw keuzes aan de beurt. Welk liedje zet jij op als alles meezit? Laat het weten via de app. Bel of mail, dan draaien we met jouw naam erbij. We beginnen met een nummer dat geen uitleg nodig heeft. Je voet

0: Enigma, The Rivers of Belief. Voor Marja uit Sint-Michels-Gestel, dat moet in Brabant liggen, denk ik. Goeie tips komen er bijna, ook van Jan.
1: Ik sta er wat naar mijn glas,

Vijver. Ja, dankjewel Jan, dat is een mooie. En er zijn veel mooie liedjes. We gaan even naar ons clubhuis op Facebook. Blij of bedroefd, er is altijd wel een liedje dat je snapt. En welke plaats zet je op als het tegen zit en welke als alles mee zit? Nou, jullie wisten het precies. Als het tegen zit, zoeken veel van jullie iets om even in weg te kruipen. Sjane grijpt naar haar vaste nummer als ze niet lekker in haar vel zit. Thea krijgt bij het noemen van haar keuze alweer tranen in haar ogen. Ingrid kruipt nergens in weg, die brult liever keihard mee. En Elze, die zoekt nu troost in muziek omdat ze morgen naar het ziekenhuis moet. Sterkte, Elze. En soms zit er een heel leven in één plaat. Gerda's vader speelde prachtig trompet en begon altijd met hetzelfde nummer. Dat klonk ook op zijn uitvaart en ze luistert er nog steeds graag naar. Sera krijgt een brok in haar keel van haar keuzes. En Jeroen hoort in zijn liedje nog altijd zijn ex-liefje. Maar dan de zonnige kant. Jaap is een positief mens. Zit het mee, dan ziet hij overal blauwe lucht. En bij Klazina gaat de radio dan op standje gevaarlijk. En vanuit de werkplaats van Jan kan de hele buurt meegenieten. Terecht ook, want Jan gaat zaterdag met pensioen. Gefeliciteerd. Daisy houdt het simpel. ABBA voor iedere stemming. Troost en vrolijkheid, soms zelfs in één en hetzelfde liedje. Misschien is dat wel het mooiste wat muziek kan. Klazien die schreef een appje. Hakoop, Only Love Can Make a Memory vind ik een heel mooi kippenvelnummer. Ik zou dit nummer graag nog eens willen horen. Groetjes uit Vianen.

Only Love. En het is al bijna 16:30. Eva de Boer zometeen met het regionieuws. En zo dadelijk in dat regionieuws horen we waarom IKEA in Amersfoort ontruimd werd vanmiddag. En we horen meer over daklozen die stiekem slapen op plezierboden. Goedemiddag.

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
4: Okay.
3: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
5: Het is bijna 4:30, tijd voor het regionieuws met Eva en een bericht vanaf het water.
6: Ja, plezierbootjes in Utrecht die worden steeds vaker gebruikt als slaapplek voor dak- en thuislozen. En er is volgens eigenaren veel overlast van. En ook troep, diefstal en agressie vinden er plaats. De kleine botenclub Utrecht ziet een grote toename van dit soort incidenten. Die vinden plaats op verschillende plekken in de stad. Zo worden de Singels, de Vaartse Rijn en de Beeldse Grift genoemd. Deze booteigenaar die heeft er ook mee te maken.
7: Je stapt aan boord en denk je van, oh, ik zie een beetje water zoals vaker, maar ik zie ook een hele hoop andere dingen.
8: Ja, wat ziet u allemaal?
7: Het zijn eigendommen van anderen. Zicht op kussens, zicht op kleding.
8: En dit was natuurlijk niet het idee toen u dit bootje kocht, denk ik.
7: Er zijn ook mensen die zeggen, ik ga met mijn bootje door het land trekken en dan 2 slaapzakken. Maar vakantie is wat anders dan wat hier gebeurt.
6: Ja, de booteigenaren die vinden dat de gemeente moet ingrijpen en meer moet controleren. En de problemen die zijn ook al besproken met de havendienst. IKEA in Amersfoort is vanmiddag kort ontruimd. Het personeel had eten in de keuken laten aanbranden. En door de rook die daarbij vrijkwam, moest iedereen uit voorzorg naar buiten. Een klant die net had afgerekend en richting de parkeergarage liep, zag dat zeker 100 mensen naar buiten gingen. Al snel bleek dat er van brand geen sprake was en werd de winkel aan de Euroweg weer vrijgegeven. De klanten hebben zo'n 10 minuten buiten gestaan, laat een persvoorlichter weten. IJsselmeervogels heeft zich niet geplaatst voor de volgende ronde van de KNVB-beker. Opvallend genoeg verloor de voetbalploeg gisteravond met 3-0 van Gemert, een ploeg uit de derde divisie. IJsselmeervogels speelt een niveau hoger. GVVV en Eemdijk zijn de enige amateurclubs uit onze regio die morgen meedoen aan de loting. Dan doen ook de profclubs mee, dus ook FC Utrecht, die loopt mee voor de volgende ronde. En de provincie Utrecht heeft 25.000 euro over voor circulaire bewonersinitiatieven. Bewoners kunnen geld aanvragen voor een nieuw idee of om activiteiten uit te breiden. Denk bijvoorbeeld aan een repaircafé, kledingruil of het delen van spullen. Aanvragen, dat kan nog een paar weken bij de Natuur- en Milieufederatie Utrecht. Het weer. Na een zonnige middag is het vanavond en vannacht helder. Lokaal soms ook met wat mist. Morgen dan is er veel zon en wordt het een graad of 22.
5: Dankjewel, Eva. En over een half uurtje bij Aard.
6: Zeker.
5: Want je hebt nog eventjes, hè, vanavond.
6: Ja, ik ga voorlopig nog even door, hoor. Ja.
5: Nou, lekker, hoor. Dankjewel voor nu. Wij kijken even op de weg en daar wordt het drukker en drukker. Ik neem ze even met je door. Alle meldingen vanaf 10 minuten vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Oude Rijn. Door een ongeluk heb je daar vertraging van 10 minuten. Er zijn hulpdienstvoertuigen, rechte rijstrook dicht. Oppassen dus. A2... Den Bosch richting Utrecht. Hij vloekte van mijn scherm. Tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Oude Rijn. Ook door een ongeluk met hulpdienstvoertuigen. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn. Een kwartier vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en afrit Everdingen. 20 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Houten-Oost en Maren. Een kwartier vertraging. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn. 20 minuten. Een kwartier op de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Ruim 10 minuten A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noordeloos. En dan de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam. Dat duurt ongeveer 10 minuten langer. Dat komt door een slecht wegdek. En voor zware vrachtauto's is het zelfs afgesloten. Dan nog de N233, Veenendaal richting Kester, tussen Veenendaal en Rhenen. Daar is een vertraging van 20 minuten en door een aanrijding rijden nog steeds geen treinen tussen Utrecht, Vaartse Rijn en Driebergen-Zuid, Zeist.
4: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
9: Hoe kom je daar nu bij?
4: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
10: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
11: Ernstings Family!
10: Aanbevolen door vrolijke families.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
14: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
16: Goedemiddag. Met Koop Geersing.

0: when.
1: Dat jij die tekst helemaal uit je hoofd kent, Aart.
2: Bijzonder, hè?
1: Nou, dat vind ik wel inderdaad, ja. Leuk, hoor.
2: Engelbert.
1: Humperdinck. Maar jij kent hem ook in vele andere gedaanten, hè?
2: Nou, ik weet dat de Nederlandse Engelbert Humperdinck is natuurlijk onze eigen René Leblanc.
1: Tuurlijk. Ga meteen even staan, hoor.
2: Voor feesten en partijen. Kan je me uitnodigen?
1: Oude genieter. Nee hoor, je hebt keihard gewerkt vanmiddag, want er is weer een show waar je u tegen zegt tussen 5 en 7.
2: Zeker.
1: Kom thuis. En we hebben natuurlijk vanmorgen al een kleine start gemaakt met de Facebookvraag, maar begin eerst even met je eerste onderwerp. Ben heel benieuwd.
2: Ja, nou, er zijn natuurlijk heel veel sloepjes in de Utrechtse grachten. En dat zijn ideale plekken, blijkt, voor daklozen.
1: Ik hoorde het net in het regionieuws.
2: Om op te slapen.
1: Is toch ook wel wat, zeg.
2: Ja, dat is wel vervelend als je zo'n bootje hebt. En ik bel straks even met Willem Westerman. Die heeft een hele mooie sloep. Maar hij zegt, ja, als ik wil gaan varen, ben ik gewoon 2 uur bezig met opruimen. En er wordt gepiest en gepoept. En dat is allemaal niet zo fijn.
1: Nee.
2: Dus ze hopen dat daar wat aan gebeurt. Ze lobbyen met de Kleine Botenclub Utrecht. Nou, ik ga straks even van hem horen hoe ernstig de problemen nou zijn.
1: Ja.
2: Ik praat met onze dierenarts, Martijntje. We gaan het hebben over de kat. Je zou soms denken, de kat, gezellig als hij nog een vriendje erbij krijgt, een andere kat. Zit de kat helemaal niet op te wachten. En als je denkt, oh, die kat die geeft mij kopjes omdat hij van me houdt. Zit ook anders.
1: Dat zit dus allemaal anders in elkaar. Ja, ja. En ik maar denken dat het beest zoveel om mij geeft.
2: Nee hoor, die wil gewoon zijn geur aan je broek afvegen en zijn territorium afmaken.
1: Nou, mooie teleurstelling. Ik weet niet of ik dat ga beluisteren dan. Want ik vond mijn eigen gedachten mooier.
2: Ja, nou hou die dan vast.
1: Ja, zeker.
2: En verder zijn wij nog steeds benieuwd naar de vraag, waarvoor pak jij de fiets? Waar ga je met je fietsje naartoe?
1: Jij bent toch ook een fietser?
2: Ik ben een racefietser, best enthousiast. Ja. Maar ik recreatief, dus nou ja, niet om van A naar B te komen. Dus als ik bijvoorbeeld...
1: Je doet er geen boodschappen mee.
2: Ik doe er geen boodschappen mee.
1: Nee, dat begrijp ik. Dat hoeft
2: dus
1: ook niet.
2: Dus ik doe het om te sporten.
1: Maar goed, de vraag is even, waar gebruik jij de fiets voor?
2: Ja.
1: Fiets jij zelf of zelf met een beetje trapondersteuning?
2: Ja, want ik ben wel benieuwd. Ik ben zelf dus geen elektrische fietser. Maar zet je dat ding dan altijd op vol vermogen?
1: Nou, dat kan.
2: Zodat je niks meer hoeft te doen? Of trap je nog wel een beetje mee?
1: Ik zie ze echt wel voorbij komen. Maar mijn eigen Marja, die heeft altijd de allerlaagste stand. Want dan moet ze zelf hard werken.
2: Ja, dat is beter, denk ik.
1: En dan komt het toch wel een keertje voor dat je heel ernstige tegenwind hebt. En dan kun je een beetje bijzetten.
2: Tandje erbij.
1: Ja, dat is waar.
2: Nee, want ik kan me zo voorstellen dat dat wat beter is. Anders loop je je spierkracht wel heel hard terug. Als je echt niks meer doet.
1: Ja.
2: Dus ik wil daar meer over horen van de mensen.
1: Nou, dat komt allemaal goed. Ik bedank je dat je even hier kwam. En we gaan lekker luisteren.
2: Yes. 93, 1.
3: Met Koop Geersing.
4: Goedemiddag.
3: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
4: Vaste grond van Edwin Evers.
5: Vaste grond en een hoop vol verlangen.
3: De Nationale Nieuwe.
4: Op Radio M Utrecht.

Il Silenzio Nini Rosso was dat. En dat was op voorstel van Gerda. Hoi Koop, het is eigenlijk net als met kleding. Je moet ervoor in de stemming zijn. Mijn vader kon heel goed trompet spelen. En als hij begon met spelen, begon hij altijd met het nummer van Nini Rosso. En dat deed hij perfect. En dit nummer hebben wij op zijn uitvaart.

En jouw radiovriendje, blijf maar lekker luisteren naar Aard in Utrecht komt thuis, zo dadelijk na 5 uur. En tot slot het berichtje van Klasina. Voor vrolijke momenten noemt zij Carol Emerald en You Sexy Thing van Hot Chocolate. En dan gaat de radio bij haar op standje gevaarlijk. Maar

Voor de momenten die verdrietig zijn, ach, dan kies je toch echt hiervoor. Ik wens je nog een mooie dag. Bedankt voor al die prachtige reacties.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
2: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
11: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris, het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Een hele goede middag op deze zonnige donderdag. De hoofdpunten van het regionieuws die krijgen we van Eva. Dag Eva.
13: Ja, goedemiddag. De man die vorig jaar oktober een ernstig ongeluk veroorzaakte op de A28 bij Amersfoort is veroordeeld tot een taakstraf. Bij het ongeluk raakten de bestuurder en twee inzittenden zwaar gewond. En de straf is iets lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. Utrecht gaat een groep overlastgevers aanpakken. Het gaat om 15 jongeren die zich misdragen in de wijk Kanaleneiland. En de evangelische gemeente De Deur mag zich gaan vestigen in Bunnik. Dit heeft het gemeentebestuur besloten, ondanks bezwaren van bewoners die de komst wilden tegenhouden. De kerk is namelijk omstreden. Waarom de kerk er toch mag komen, dat horen we straks om 5:30.
12: De files, het is een drukke spits. Je krijgt de meldingen vanaf 10 minuten vertraging. Dat begint op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Baren en Voorthuizen, een kwartier. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Vianen en Knoopend Oude Rijn, 10 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Afrit Everdingen, een half uur. Ook een half uur op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden. A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein, 20 minuten. En een stukje verder naar het zuiden tussen Lexmond en Werkendam op de A27. Nog eens een kwartier op onthoud. Zometeen ABC, Stevie Wonder en Chai Coltrane.
14: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
17: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
19: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
20: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
21: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
22: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Ja, van het album The Lexicon of Love, ABC When Smokey Sings.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Een hele goede middag. Het is donderdag 24 september 2026. Het is de dag dat blijkt dat de beruchte flitspalen in 30 kilometer zones in Utrecht een enorme hoeveelheid boetes hebben opgeleverd. 27.000 maar liefst. Het is ook de dag dat de vrouwengevangenis in Nieuwersluis meedoet aan een proef met seksspeeltjes voor gedetineerden. Ze mogen tegen inkoopprijs een Satisfyer of een transparante dildo aanschaffen. Op deze ook historische dag. Want op deze dag in 1991 komt het legendarische album Nevermind van Nirvana uit. Hou je van?

een plaat die de wereld schokte. De grootste hit op dat album was het. Smells Like Teen Spirit. Nou, terug naar vandaag. Vanochtend ging het in Utrecht is wakker over de zogenaamde doorfietsroute in Harmelen. Ik wil graag met je praten over fietsen. Waarvoor pak jij de fiets? Ken je mooie fietsroutes hier in de omgeving? En ga je elektrisch of ouderwets zonder ondersteuning? Stuur me een berichtje via de RTV Utrecht-app.

0: Stevie Wonder en I Was Made to Love Her hier op Radio M Utrecht. Het is 5:15. We gaan praten over plezierbootjes in Utrecht. Die worden namelijk door dak- en thuislozen regelmatig gebruikt als slaapplek. En daar is irritatie over onder booteigenaren en omwonenden. En die overlast die varieert volgens hen van agressie en rondslingerend afval. Ja, tot mensen die poepen en piezen in die bootjes. Het ziet er vaak niet uit. Willem Westerman die heeft een sloep liggen aan de Tolsteegsingel en is ook bestuurder van de Kleine Botenclub Utrecht. Willem, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, u bent vanochtend nog eventjes naar uw boot geweest. Die ligt keurig onder een dekzeil. Wat trof u aan toen u het dekzeil weghaalde?
1: Ja, misschien wat je, als je een dekzeil hebt, dat je niet helemaal weet wat eronder ligt. Nou, normaal een behoorlijk clean boot, maar eigenlijk al anderhalf jaar af en toe een verrassing. En anderhalf jaar, vorig jaar twee keer iemand die er dan even geweest was. En nu iemand die er duidelijk langer heeft gelegen, om zo maar te zeggen. Die persoon was er niet, maar de spulletjes wel.
0: Ja, en wat trof u dan aan? Wat voor spullen?
1: Het begint met een matras en nog een matras en nog een matras. Om dus te kunnen liggen. Uiteindelijk zie je dan allerlei soorten kleren eromheen. Je ziet ook eetafval. Je ziet inmiddels ook allerlei soorten vieze keutels van dieren die daar dan bij zijn geweest. Want er ligt eigenlijk net zo goed afval als dat er leefspulletjes liggen. Ja. Telefoonsnoertjes. Dus ook dat je denkt van nou, iemand is misschien toch onlangs nog geweest. Dus het ziet er een beetje uit alsof je er nooit meer wil komen. Maar ook wel een beetje alsof je vanavond weer terugkomt.
0: Ja, maar echt smerig dus ook.
1: Best wel smerig. Maar goed, dan heb ik een soort waardeoordeel over iemand die op een andere manier leeft. Hè. Ik ben ook voorzichtig met. Men kiest niet voor dat leven. Dus het is een wat, laat ik het voorzichtig zeggen, rommelige vieze boel. Maar ja. Daar kan iemand soms misschien wel in willen leven. Ja. Maar ja, het is niet helemaal wat ik zou willen zien in mijn boot.
0: Nee, maar precies. Het is uw boot. Als u wil varen, dan bent u waarschijnlijk wel even zoet met het schoonmaken. Hoe lang duurt dat?
1: Ja. Nou, ik heb het één keertje nu echt aangekondigd van over een week wil ik varen. En dan toen heb ik 6 vuilniszakken op de kant gezet. En heb ik lekker een dag gevaren. Maar ik was wel anderhalf uur bezig om inderdaad de boel instapbaar te maken. Ja. Dat klinkt een beetje stom, dat betekent niet schoon, maar wel dat je alles weer even in de zak hebt.
0: Ja, dat je kan varen in ieder geval.
1: En de volgende dag, ik had het weer teruggelegd en een deel van die zakken zijn weer leeggemaakt. De persoon was weer aan boord gekomen en de rest van het troep bleef op de kant liggen tot de gemeente. Dat heeft weggehaald. Ja. Dus het is wel een zoiets, als ik het onaardig zeg.
0: Ja. U zei dat dit zo'n anderhalf jaar geleden begon. Wat is er veranderd? Is er iets gebeurd?
1: Nou, we hadden vorig jaar denk ik het idee dat er af en toe eens iemand een dakloze was die dan misschien een plekje niet kon vinden en dan had je toevallig iemand er op een boot liggen. En dan zeg ik een beetje, dat hoorden we dat het af en toe gebeurde. Maar ik denk dat we dit jaar, als Utrecht denken we van je hoort dat de Hoogkaterijnen dicht is en je hoort dat er meer mensen op straat zijn, dat wij met de Kleine Botenclub Utrecht dat ook echt merken, omdat onder een dekzeil tegenwoordig vaker mensen liggen en de restanten van die mensen ook blijven liggen.
0: Ja. Is het een soort waterbedeffect dat ze vanaf Hoogkaterijnen richting de sloepjes komen?
1: Ja, nou, ik denk een soort noodzakelijk. Mensen, je ziet ze onder de brug natuurlijk ook liggen. Je ziet mensen, ja. Als je aan het varen bent trouwens ook, hoor, dan zie je onder de brug gewoon mensen liggen. Want dat zijn toch beschuttere plekken dan de open lucht. Nou ja, mijn bootje, andere bootjes zijn ook beschutter dan in de open lucht liggen. Dus ik vrees dat het een soort noodzaak is voor mensen die geen alternatief hebben.
0: Ja, nou ja, ik zag wat beelden van uw bootje. En het ziet er inderdaad wel, zeker onder zo'n dekzeil, uit als een zeer aantrekkelijke plek om te liggen. Dus het is in die zin logisch. U heeft daar wel een melding van gedaan bij de gemeente, bij de havendienst. Ja. Kunnen zij wat doen?
1: Nou, ja, dat is heel beperkt. Ik weet dat toen ik melding deed dat de politie is komen kijken en kon ze het niet vinden. Ik weet bij een collega vaarder die keurig politie langs heeft gehad, maar dan is de betreffende slaapmens, om het zo maar te zeggen, is meegenomen. En ze dachten nou natuurlijk gewoon weer toch op straat, want je kan eigenlijk niks doen. Ik weet in Utrecht dat de raad heeft gezegd, nou ja, je mag mensen niet storen, dit gebeurt. Ja, het is een soort onderkenning waar je wel verdrietig van wordt. Het is natuurlijk onderkenning dat dit wat mij betreft een probleem is waar je niet iedereen is vrijwillig dakloos en waar we denk ik wel moeten zorgen voor mensen dat we zo min mogelijk mensen ongelukkig op rare plekken laten liggen in plaats van dat ze min of meer gelukkig op een plek kunnen zijn waar misschien een bed en een douche is. Want ja. Bij mij alleen wat matras en geen douche.
0: Ja, ja. U bent er best wel rustig en redelijk onder. Bent u er niet pissig over?
1: Nou, het is een combinatie van. Maar het is heel raar dat je naar je bootje gaat en dat je denkt per keer wat zou ik nou treffen. Op het moment dat het zeiltje recht is, was het vorig jaar voor elkaar. En als het zeiltje scheef was, dan was er iemand in geweest. Ja. Je krijgt een soort raar gevoel erbij. Maar het betekent wel dat het aantal dagen wat je gaat varen minder wordt. Want ik ga niet elke keer inderdaad iemand eruit gooien en elke keer anderhalf uur bezig zijn. En eigenlijk word je toch een beetje verdreven van jouw genieten van Utrecht.
0: Ja, en de sleutel van het probleem, als ik u goed begrijp, ligt toch eigenlijk bij de gemeente en het aantal opvangplekken dat ze zouden moeten bieden.
1: Ja, ik denk dat we daar objectief kunnen zeggen dingen niet goed genoeg regelen. En je kan zeggen er zijn meer daklozen dan plekken. Maar ja, dan als ik iets groter denk, dan hebben we in Ter Apel ook een probleem wat niet oplosbaar lijkt. Dan volgens mij moet je samen kijken hoe je dingen wel oplost. En die oproep die zouden we wel kunnen doen. In elk geval namens onze botenclub van proberen te kijken of je betere dingen kan regelen dan dat je schuilplekken krijgt in onze boten onder de dekzeiltjes.
0: Helder, uw oproep is gehoord. Willem Westerman van de Kleine Botenclub Utrecht. Ik hoop ondanks dat, want ik kijk even naar buiten, het is volgens mij nog een heerlijk avondje om even een rondje te varen.
1: Het is nu hartstikke lekker week, ik ga het vandaag niet doen, maar tot en met tot Sinterklaas blijven we met heel veel bootjes varen en volgende mensen ook winter doen. Dus we zullen zeker blijven genieten van grachtsingel en aanpalende wateren, zoals we zo mooi zeggen. Elk plekje is mooi in Utrecht.
0: Willem Westerman, vriendelijk dank, fijne avond.
1: Prima, dank u.

0: Chai Coltrane, Radio M Utrecht en Go Like Elijah. Ja, jullie fietsen wat af. Dat merk ik in ieder geval aan de reacties op onze vraag. Ja, waar fiets je? Waarvoor pak jij de fiets? En rij je elektrisch of op een ouderwetse fiets zonder ondersteuning? Nou, Pita die fietst een beetje in de buurt. En die heeft een gewone fiets met 3 versnellingen. Anita zegt, nou, ik heb ook een gewone fiets. Bevalt me prima. En ik zou niet anders willen. Maar ja, ieder zijn ding. Jolanda zegt, de fiets. Ik heb mijn ouders nog nooit op een fiets gezien. En wij kregen een fiets voor school enzovoort. Maar ik heb er zelf altijd een hekel aan gehad. Het was meer een noodzakelijk kwaad. Geniet jij wel van fietsen? Waar fiets je naartoe? Waar gebruik je dat ding voor? En rij je elektrisch of pak je gewoon een ouderwetse niet ondersteunde fiets? Laat maar eventjes van je horen. Dan praten we zometeen. Eerst zo het nieuws met Eva. Utrecht gaat een groep overlastgevende jongeren aanpakken. En een omstreden kerk mag zich toch vestigen in Bunnik.
1: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Hans, waar liggen de regenjassen?
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
9: Allsafe. Geeft ruimte.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
12: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
0: Half zes, het regio nieuws met Eva.
14: Ja, de man die vorig jaar oktober een ernstig ongeluk veroorzaakte op de A28 bij Amersfoort is veroordeeld tot een taakstraf. Bij dat ongeluk raakten de bestuurder en 2 inzittenden zwaar gewond. Volgens de rechtbank reed de 21-jarige Hagenees te hard en haalde hij ook gevaarlijke manoeuvres uit waardoor het ongeluk gebeurde. Naast de werkstraf van 120 uur, waarvan de helft voorwaardelijk, heeft de man ook een rijontzegging gekregen van een half jaar. De straf is iets lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die wilde een taakstraf van 160 uur en een rijontzegging van 1 jaar. Utrecht gaat een groep overlastgevers aanpakken. Het gaat om 15 jongeren die zich misdragen in de wijk Kanaleneiland. Met een speciale groepsaanpak wil de gemeente de onrust in de buurt tegengaan. 2 jaar geleden begon een groep tieners zich vervelend te gedragen op de Cortezlaan. En met het plaatsen van camera's en meer verlichting is het probleem verplaatst naar het Marco Polo plantsoen. Samen met de politie en jongerenwerk krijgen de jongeren hulp met schulden, studie of werk. En ook worden er gebiedsverboden gegeven. De evangelische gemeente De Deur mag zich vestigen in Bunnik. Dit heeft het gemeentebestuur besloten, ondanks bezwaren van bewoners die de komst wilden tegenhouden. De gemeente is omstreden. Ex-leden melden psychische problemen en spreken ook over sectarische ervaringen. Een expert noemt De Deur in de Volkskrant een hoogrisico-organisatie zonder toezicht. De Deur gaat kerkdiensten houden in een leegstaand kerkgebouw aan de reguliere weg. Het gebruik is tijdelijk en loopt tot 31 december volgend jaar. IKEA in Amersfoort is vanmiddag kort ontruimd geweest. Het personeel had eten in de keuken laten aanbranden en door de rook die vrijkwam moest iedereen uit voorzorg naar buiten. Een klant die net had afgerekend en richting de parkeergarage liep, zag dat zeker 100 mensen naar buiten gingen. Al snel bleek dat er van brand geen sprake was en werd de winkel aan de Euroweg weer vrijgegeven. De klanten hebben zo'n 10 minuten buiten gestaan, laat een persvoorlichter weten. Het weer. Na een zonnige middag is het vanavond en vannacht helder, lokaal met wat mist. Morgen dan is er veel zon en wordt het een graad of 22.
0: Het is een drukke spits. Je krijgt de files met een vertraging van een kwartier of meer. En dat begint op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Ouderijn en Beest, 20 minuten. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en de Meren, 25 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein, een half uur. En dan de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam, 20 minuten. Het wegdek is daar in slechte toestand. De laatste melding komt vanaf de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. Ook daar een kwartier extra reistijd. David Bowie hoor je zometeen en Gilbert O'Sullivan.
15: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
17: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
18: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
19: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
20: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
21: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
20: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
22: Utrecht komt thuis met Aart.

0: soundtrack ook van die bijzondere film The Falcon and the Snowman. David Bowie op Radio M Utrecht. This is not America. We praten over fietsen. Ja, waarvoor pak jij de fiets? Waarvoor gebruik je hem? En rijd je dan elektrisch of op een ouderwetse fiets zonder ondersteuning? Trace reageerde. Hallo Trace.
1: Hi, hi.
0: Odijk, hè?
1: Ja, Odijk, helemaal.
0: Een mooie omgeving om te fietsen.
1: Zeker weten. Maar niet alleen Odijk waar we fietsen. We fietsen als we op vakantie gaan. We hebben een camper, dus dan gaan we naar het noorden of waar dan ook naartoe. En dan pakken we de fiets. En mijn man doet altijd een route uitzetten.
0: Oh ja.
1: En dan 4 knooppunten en dan gaan we fietsen. En 9 van de 10 keer zegt hij van... Oh meisje, de mooie route, 50 kilometer. Ik zei, oké, prima. En dan komen we thuis. Hoeveel gereden? Ja, 70. Ja, sorry, was een beetje om of zo.
0: Oh
1: beetje.
0: Ja, het is niet dat hij van tevoren al weet het wordt 70... maar ik zeg gewoon dat het meevalt.
1: Nee. Maar het is wel ontzettend mooi. En op die manier zien we hoe ontzettend mooi Nederland is.
0: Ja. Ja, dat is wel ontzettend leuk aan fietsen, dat je zoveel van Nederland ziet.
1: Ja, inderdaad. En de hond gaat ook altijd mee. En
0: hoe dan?
1: We hebben een hondenkarretje.
0: Oh.
1: Die heeft mijn man achter, die doet hij achter zijn fiets. Ja. En dan die gaat altijd mee en zit in zijn kopje boven de bovenuit. En mensen vinden het helemaal geweldig. Oh, wat leuk, weet je. Dat soort dingen. Ja, zo mooi, zo prachtig.
0: En hoe maakt jouw man die routes? Heeft hij daar een soort computer voor?
1: Nee, dan heeft hij gewoon via knooppunten route. Dat kan je gewoon via internet, is dat.
0: Ja. Dat is nog ouderwets. Want, ik maak altijd een route en die zie ik dan op mijn computertje voor mijn neus.
1: Nee. Hij heeft zo'n knooppunttelletje.
0: Ja.
1: En voor mij schrijft hij ze op. Ik heb zo'n tasje op mijn stuur zitten en dan zie ik de nummers en dan houden we elkaar in de graap. Bij zo'n bord van... Oh jee, hè? Er was een nummer die zat onder een andere.
0: Ja.
1: Maar geweldig.
0: En zijn jullie een beetje handig als je lekker banden hebt?
1: Ja. Mijn man pakt dat onderweg gewoon. We hebben gewoon zo'n dingetje bij ons.
0: Geen problemen?
1: Nee.
0: Lekker. En dat wel elektriek?
1: Ja. Ja.
0: En dan vraag ik me altijd af, want ik rijd nooit elektrisch, dus ik weet er niet zo heel veel van. Je kan dat ding op meerdere standen zetten, toch?
1: Mm-hmm.
0: En,
1: ja, klopt.
0: Hoe werkt dat bij jullie?
1: Mijn man fietst meestal op tour. En als hij net omhoog moet, zet hij nog een slagje hoog. En dan staat hij op sport. En dan heeft hij ook nog eentje, dat is turbo. Maar
0: dat is wat?
1: Turbo.
0: Turbo?
1: Een turbostand. Ja, ik heb 4 stonden. En ik fiets een beetje tijd achter hem. Dus ik fiets altijd op eco. Want hij houdt de meeste wind voor me.
0: Ja.
1: En als hij denkt van... Oh jee, ik heb nog maar 1 streepje van de fiets. Dat denk van... Oh, dan is zometeen mijn accu op. En dan zeg ik van... Nou, weet je wat? Omdat we allebei dezelfde fiets hebben... ruilen we van accu.
0: Kijk.
1: Omdat ik dan meer streepjes heb dan zij.
0: Ja, ik begrijp al. Je maakt jullie de pis niet lauw.
1: Nee, echt niet.
0: Heel goed. Trace, dankjewel. Ik vond het leuk je te spreken.
1: Graag gedaan. Ja, hartstikke. Hoi.
0: Dag. Hallo Jacques.
2: Hoi Art.
0: 82 jaar jong.
2: Yes.
0: En nog steeds op het fietsje, hè?
2: Ja, ik heb nooit anders gedaan in mijn leven.
0: Nee.
2: Dus, ja.
0: En waar gebruik je mama voor?
2: Boodschappen doen voor kleine stukjes. Ik ben niet meer iemand die, zoals de vorige dame, 20 kilometer fietst. Maar alles wat ik doe, omdat ik geen auto heb en slecht loop, doe ik op de fiets. Dus ik fiets per dag zeker 10, 15 kilometer.
0: Wauw.
2: En ik, onlangs waren er een aantal kennissen van mij, die hadden dan ook een elektrische fiets gekocht. En ik probeer hem van achteren op te tillen. Nou, die kracht heb ik gewoon niet meer. Dus ik vind gewoon een elektrische fiets... A, heel zwaar.
0: En B?
2: Ja, en mijn krachten, denk ik, bewaar ik beter door gewoon te fietsen.
0: Ja.
2: Op een gewone, normale fiets. Ik heb wel 3 versnellingen, een lage instap.
0: Ja, een lage instap, ja. Oh, maar wel lekker, hoor. Maar ja, zo hou je inderdaad je spieren wel een beetje op kracht, in ieder geval.
2: Ja, en ik kan me best indenken, hoor. Zoals, als je niet meer kan... En je moet eigenlijk thuis blijven omdat je niet meer kan fietsen. En je hebt dan zo'n elektrische fiets. Ja, ideaal natuurlijk.
0: Ja. Nou, goed dat je dat nog steeds doet, Jacob. Keep up the good work.
2: Thank you.
0: Oké, fijne avond.
2: Have a good night.
3: You. Bye bye.
2: Mooi.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen.

0: Zoet.
1: Kan je een hoop geld mee winnen. Of verliezen. Texas Hold'em. Beyoncé op Radio M Utrecht. Weerbericht. Margot, hallo.
2: Hallo Aard.
1: Ben jij een beetje een kaarter?
2: Nou, ik doe het niet zo heel vaak. Maar als ik doe, vind ik het heel erg leuk en heel verslavend.
1: Ja.
2: Canasta heb ik leren spelen.
1: Oh, ja.
2: En ja, daar kan je dan niet mee ophouden. Dus, ja. Nee. En ik moet het elke keer weer opnieuw leren, hoor. Mijn geheugen is niet zo...
1: Maar dat heb ik precies hetzelfde. Als ik op vakantie ga met mijn dochters, dan gaan we altijd harten jagen. En dan moet ik altijd wel weer even denken, hoe was het ook alweer? En dan is het vervolgens elk terras waar we komen, spelen.
2: Ja.
1: Hartstikke leuk,
2: hè? Ja.
1: Nou ja, Texas Hold'em, dat is volgens mij een pokerversie, dacht ik zo.
2: Oh, dat weet jij dan weer.
1: Dat weet ik
2: nou,
1: dan
2: in
1: weer.
2: Het liedje komt een tornado voor in Texas.
1: Ja.
2: En dat, daar
1: weet jij dan weer alles van.
2: Herinneringen van. Ja.
1: Goed, geen tornado's hier in de provincie. Nee. Wel een prachtige dag.
2: Oh, wat was het heerlijk weer. Ja, we hebben natuurlijk heel veel zon gezien. Even kijken. 7,9 uur in Tabau, 8,8 in De Bilt. En het is nog niet afgelopen, want de zon gaat pas over een uurtje onder. En die temperatuur, dat was wel opmerkelijk. Het was echt een beetje frisser dan gisteren. Hè? Gisteren hadden we 21 graden. En vandaag met meer zon, iets lagere temperaturen. 18,6 in De Bilt en ook in Tabau. En dat komt natuurlijk omdat de wind uit de frisse hoek waaide. Uit het noordwesten windkrachtje 2 tot 3 vanaf de Noordzee. Maar ja, de zon die maakt natuurlijk heel veel goed.
1: Zo is dat. Nou, dan ben ik heel benieuwd hoe het er morgen uitziet.
2: Ja, nou eerst vanavond en vannacht. Want die wolkjes die er nu nog zitten, die houden de uitstraling niet tegen. Dus dat betekent dat het heel snel gaat afkoelen vanavond. En dat we eigenlijk een vrij fris nachtje voor de boeg hebben. 6 graden als minimumtemperatuur. En aan de grond zou het nog wel eens 2, 3 graden kouder kunnen worden. Dus dan hebben we het over 3 graden. Ja, het is toch al een beetje herfst aan het worden bij een afnemende wind. En dan morgen, ondanks die koude start, zien we dat de zon het prima doet. Misschien nog minder bewolking dan vandaag. En de wind die komt weer uit de warme hoek. Zwak in de middag matig uit het zuiden. En dat betekent dat de temperatuur echt een stuk hoger uit gaat komen dan vanmiddag. Namelijk op 22 graden.
1: Okidokie, nou dat klinkt prima. Over een uurtje maar even het weekend erbij pakken ook, hè?
2: Gaan we doen.
1: Oké, tot straks.

Four Seasons. Oh, what a night. Zometeen antwoord op de vraag. Als jouw kat kopjes geeft, doet hij dat omdat hij je aardig vindt? Of kan hij net zo goed een stoelpoot pakken?

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs. Hey,
1: huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer Ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedenavond. Gezellig dat je erbij bent. Tot 7 uur is dit Utrecht Komt Thuis. Eva en ik zijn jouw gast, vrouw en heer. Eva, goedenavond.
11: Ja, zeker. Goedenavond.
10: Jij hebt de hoofdpunten van het regionieuws.
11: Ja, Utrecht gaat een groep overlastgevers aanpakken. Het gaat om 15 jongeren die zich misdragen in de wijk Kanaleneiland. En de vrouwengevangenis in Nieuwersluis doet mee aan een proef met seksspeeltjes voor gedetineerden. Die mogen ze tijdens de proef, die een jaar duurt, tegen inkoopprijs aanschaffen. En plezierbootjes in Utrecht die worden steeds vaker gebruikt als slaapplek door dak- en thuislozen. Er is volgens eigenaren veel overlast, troep, diefstal en agressie. En het nieuwe gemeentehuis van de Ronde Venen gaat ruim 3 miljoen euro meer kosten dan eerder was begroot. Straks om 6:30 meer daarover.
10: Ik kreeg net nog een berichtje binnen van Anneke over die seksspeeltjes voor die vrouwengevangenis.
11: Oh ja?
10: Die zegt, ja, goed dat ze die speeltjes krijgen, want men zegt toch, jeuk is erger dan pijn.
11: Goed punt.
10: Anneke, dank je wel. De files, ja, het is een drukke avondspits. Je krijgt de files met een vertraging van 10 minuten of meer. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten. A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Ouderijn en Beest 20. A12 Arnhem Den Haag tussen Bunnik en Woerden 25. A27 dan Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein 20. En nog eens 20, een stukje verder naar het zuiden tussen Noorderloos en Werkendam. Het wegdek is daar in slechte toestand. De laatste melding komt vanaf de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Nijkerk 10 minuten. Zometeen Leo Sayer en Nielsen.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
14: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken? Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
15: Lekker!
14: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl. Yes!
16: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Leo Sayer en de Long Tall Glasses op Radio M Utrecht. Straks praat ik met onze vaste dierenarts Martijntje van der Veer. Ja, gaan we praten over katten. Houdt je dier wel echt van je of geeft hij net zo lieve kopjes aan een stoelpoot? Eerst wat anders. Het is zo oud als de weg naar Rome. Pesten in de klas. En ook al proberen de kinderen, ouders en scholen eraan te werken, toch is pesten nog steeds aan de orde van de dag. Nou, in Woerden kwam vandaag de staatssecretaris van Onderwijs op basisschool De Schakel. En voorafgaand aan dat bezoek sprak verslaggever Tessa Beijer met de 11-jarige Justin. En ook hij wordt wel eens gepest.
1: Pesten is dat eigenlijk een heel groepje eigenlijk een beetje zorgt dat je niet thuis voelt en dan stomme dingen over je gaat zeggen. Zo van, hey, kijk dan, je bent zo irritant. Hey, doe er wat aan, wat zijn je kleren zo lelijk? En dat is gewoon niet oké, want je kleineert eigenlijk iemand.
2: Ben jij zelf wel eens gepest?
1: Ja, ik word vaak wel gepest, maar dan zeg ik er ook wat van en dan ga ik vaak wel naar de meester, want het is wel erg. En ik moet het ook wel weten.
2: Waar word je bijvoorbeeld mee gepest?
1: Wat zijn je kleren raar? Ik koop even nieuw of zo. Of dat mijn schoenen gewoon lelijk zijn. Terwijl eigenlijk iedereen zichzelf moet zijn.
2: Waarom zou diegene dat doen, denk je? Waarom doen kinderen dat?
1: Sommige kinderen doen het eigenlijk omdat ze niet zelf wilden gepest worden. En dan pesten ze eigenlijk mee, zodat dat het zelf niet gebeurt. Soms omsingelen ze gewoon, zodat je niet ergens heen kan. En dan kan je niet zoveel.
2: En gebeurt het in de klas? Of waar gebeurt het dan?
1: Het gebeurt vaak bij gym of bij buitenspelen. Want bij buitenspelen, we hebben twee pleinen. En dan, je kan niet overal kijken. Dus vaak gewoon om het hoekje wanneer de meester niet ziet. Of bij de gym, want dan is de meester ook heel druk. En dan,
2: En gebeurt het veel in de klas? Ben je de enige die gepest wordt?
1: Nee, ik ben niet de enige. We hebben een beetje een bepaalde groepjes. Dus meestal, je kan wel gewoon lekker spelen. Maar soms gebeurt het gewoon.
2: Ja, precies. En wat doen andere kinderen dan?
1: Andere kinderen denken, dat is niet zo goed. Maar dan doen ze er niet zoveel aan, want zelf willen ze ook niet worden gepest.
2: Nee, en sta je er dan een beetje alleen voor?
1: Behalve een paar vrienden, gewoon echte vrienden. En dan speel ik ook heel vaak mee, zodat het gewoon de band sterker wordt.
2: Wat doen zij dan? Wat zeggen zij dan bijvoorbeeld?
1: Dan komen ze gewoon in die kring en zeggen ze gewoon, hey, stop daarmee, hou gewoon op. Het is gewoon zwak en doe gewoon normaal.
2: Wat doet de school of de meester bijvoorbeeld eraan?
1: Ze letten er meer op en wanneer ze het zien, gaan ze ook echt gewoon hard erin. Zo van, gewoon straf, waarom? En ze gaan wel echt gewoon hard dat gesprek aan.
2: En helpt dat?
1: Het helpt vaak wel, maar soms, je kan gewoon niet overal tegelijk zijn.
2: En helpt dan zo'n, even de aandacht ervoor? Want nu is dan week tegen pesten, ik ben er. En er komt dan nog de staatssecretaris. Helpt dat, denk je?
1: Dat helpt denk ik wel, want dan, iedereen probeert er gewoon in de wereld pesten te stoppen. Gewoon overal.
2: Zouden de pesters nog gaan nadenken van misschien moet ik het dan niet meer doen?
1: Ik hoop het.

0: Simone op deze donderdagavond. My baby just cares for me. Je luistert naar Radio M Utrecht. Tijd om te praten met onze vaste dierenarts. En dat is Martijntje van der Veer. Martijntje, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, er is net een boek uit, dat heet Poespas. Goeie naam. En een van de opmerkingen daar was eigenlijk dat wij veel meer van hondengedrag weten dan van kattengedrag, hè?
1: Ja, het is bizar, want er zijn meer dan 3 miljoen katten in Nederland. Maar over honden is natuurlijk heel veel te doen. En natuurlijk ook cursussen en dingen, maar bij de kat is dat veel minder.
0: Ja, ja. Wat leuk is in dat boek, en laten we het daar eens over hebben, is over de geur die katten verspreiden. Want dat doen ze op allerlei manieren.
1: Ja, en dat hebben we ons nooit zo beseft als mens. Want wij zijn natuurlijk meer visueel ingesteld, dus met de ogen. En we praten heel veel. Terwijl katten eigenlijk bijna alles met geuren doen. En je zou dat kunnen zien als communicatie. Wij praten met elkaar. En dan denk je, waarom praten katten dan niet veel met elkaar? Maar katten vinden het eigenlijk helemaal niet zo leuk om bij elkaar te zijn. En vandaar dat ze geuren gebruiken om dat een beetje te voorkomen.
0: Ja, laten we eens even bij de, denk ik, de smerigste geur beginnen, namelijk ze pissen.
1: Zeker, ze sproeien. Ze plassen natuurlijk ook omdat ze gewoon urine kwijt moeten, afvalstoffen. Maar ze sproeien hun territorium en dat doen ze vaak op strategische punten. Bijvoorbeeld de deurpost of een bepaalde plek in de tuin. Waarbij zij aangeven van ja, dit is mijn territorium. Naar andere katten, van daar moet je niet in de buurt komen.
0: Ja. Ik heb geen katten, dus ik weet het niet. Maar blijven ze dat in huis ook doen? Want dan denk ik dat niemand meer een kat zou nemen als dat zo zou zijn.
1: Nee, nou ja, als jij iedere keer, weet je, want het grappige is, wij mensen komen iedere dag met nieuwe geurtjes binnen. Misschien ben je op bezoek geweest bij iemand met een andere kat. Of heb je ergens gewandeld waar katten zijn geweest. En iedere keer als jij dus die deur binnenkomt, dan kan het zijn dat jouw kat op een gegeven moment denkt van ja, ik moet heel duidelijk aangeven. Want die ziet jou, dat jij met die geuren binnenkomt, dat jij gewoon in het territorium van die kat komt. Het is wel zo dat ongecastreerd de katers dat veel meer doen, zeg maar dat territorium afbouwen dan gecastreerde katers. En het lastige is wel, als ze eenmaal gaan sproeien, dat ze dat uiteindelijk ook wel vaker kunnen gaan doen, omdat ze dat interessant vinden.
0: Maar ja, de kat communiceert daarmee, dit is mijn territorium, maar ja, ik ban je daar toch gewoon vrolijk doorheen. Dus wat heeft zo'n kat daar dan aan?
1: Nou ja, vooral omdat jij binnenkomt met al die vreemde geuren. Vaak denken mensen, want een andere manier zeg maar, van geuren doorgeven is door middel van kopjes. Een kat heeft geurklieren zeg maar, bij de bek zitten. En iedere keer als ze een kopje aan jou geven, of aan de deurpost of aan de tafelpoot, dan zetten ze daar echt wat geur mee af. En je zal best wel zien dat veel katten, als je thuis komt, enorm langs je benen gaan broekjes gaan, of langs je broek kopjes gaan geven. En dan denk je als baasje, joh, wat fijn. Ze vindt het gewoon heel fijn dat ik thuis kom. Maar zeer waarschijnlijk doen ze dat om toch aan te geven van ja, jij bent weer in mijn territorium, dus jij hoort weer bij mij. En daar voelen ze zich prettig bij, omdat jij in ieder geval niet naar die andere dingen ruikt.
0: Ja, dus wij moeten als katteneigenaren niet verwaand worden en niet denken, oh, wat vindt hij mij lief? Dit is gewoon communiceren, want dit is mijn territorium, je bent er weer.
1: Ja, precies. Je bent eigenlijk een beetje vergelijkbaar, dat is wel leuk, met een stoelpoot of een deurpost. Alleen is die stoelpoot veel makkelijker voor die kat, want dan hoeft hij maar één keer langs te lopen. Maar jij komt iedere dag dus weer binnen en die zal niet meer kopjes geven. Ja,
0: ja, ja. Is de geur van de kopjes die hij geeft, vertelt die geur wat anders dan de geur die hij verspreidt als hij sproeit?
1: Ja, ik denk bij al die dingen, dat geldt voor heel veel dieren hoor. Het is niet zo dat het alleen maar zeg maar de geur van de urine is. Er zitten ook feromonen in. En katten en honden ook, maar die kunnen uit die feromonen afleiden. Ook uit die geurstoffen wie er langs is geweest ten eerste. Ten tweede, hoe het met diegene gaat. Of diegene een boodschap heeft achtergelaten. Misschien is iemand kools of is bereid om te gaan paren. Weet je wel, en zij kunnen daar veel meer dingen uithalen. En ja, het grappige is, wij mensen zijn natuurlijk helemaal niet zo op geuren ingesteld. Maar er schijnt echt een wereld om ons heen te zijn waar de dieren gewoon heel erg goed mee kunnen communiceren. Dus dat is ontzettend interessant.
0: Ja, zeker. Oké. En de kat is dus eigenlijk helemaal geen gezelligheidsdier van zichzelf.
1: Nee, in principe niet. Er zijn gelukkig katten die met elkaar leven en elkaar heel goed tolereren. Maar de meeste katten zijn eigenlijk heel asociaal, dus heel solitair. En die willen gewoon helemaal niet andere katten om zich heen hebben. En dat is altijd zo zielig, want er zijn vaak mensen die nemen dan uit liefde voor een dier, zeggen ze, we nemen er eentje bij, want ik ben de hele dag aan het werken en dan is die alleen. Ja. Nou, en vaak is die kat er helemaal niet blij mee.
0: Interesseert zo'n kat geen ene fluit?
1: Nee.
0: Okay. Ja. Nou goed, wel leuk om er wat meer over te horen. Je kan het ook dus lezen in dat boek. Hè. Poespas. Martijntje, dankjewel. Leuk.
1: Ja, graag gedaan.

0: Queen op je radio. En zometeen het regionieuws uit onze prachtige provincie. En dan gaat het over een nog duurder gemeentehuis voor de Ronde Venen. En Utrecht gaat een grote groep overlastgevers aanpakken. Dat en muziek straks van Pieter Tosh en Ella Langley.
1: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
8: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
9: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
0: 6:30, het regionieuws met Eva. Goedenavond.
10: Goedenavond. Utrecht gaat een groep overlastgevers aanpakken. Het gaat om 15 jongeren die zich misdragen in de wijk Kanaleneiland. Met een speciale groepsaanpak wil de gemeente de onrust in de buurt tegengaan. 2 jaar geleden begon een groep tieners zich vervelend te gedragen op de Cortezlaan. En met het plaatsen van camera's en meer verlichting is het probleem verplaatst naar het Marco Polo plantsoen. Samen met de politie en jongerenwerk krijgen de jongeren hulp met schulden, studie of werk. En ook worden er gebiedsverboden gegeven. Het nieuwe gemeentehuis van de Ronde Venen gaat ruim 3 miljoen euro meer kosten dan eerder was begroot. Dit komt door een stijging van de bouw- en personeelskosten. In het pand komen ook winkels, een bibliotheek en ongeveer 70 woningen. Het huidige pand is verouderd, niet energiezuinig en het voldoet niet aan de brandveiligheidseisen. In een referendum koos een meerderheid van de inwoners voor nieuwbouw. En de gemeenteraad stemt daar nu ook. Niet energiezuinig en het voldoet niet aan de brandveiligheidseisen. In een referendum koos een meerderheid van de inwoners voor nieuwbouw. En de gemeenteraad stemt daar nu ook voor. In 2023 werden de kosten geschat op 24 miljoen. En nu gaat het om ruim 27 miljoen. Plezierbootjes in Utrecht worden steeds vaker gebruikt als slaapplek door dak- en thuislozen. En er is volgens eigenaren veel overlast, troep, diefstal en agressie door. De kleine botenclub Utrecht ziet een grote toename van incidenten. En die vinden plaats op verschillende plekken in de stad. Zo worden de Singels, Vaartse Rijn en de Biltse Grift genoemd. Deze booteigenaar die heeft er ook mee te maken.
11: Je stapt aan boord en denk je van, oh, ik zie een beetje water zoals vaker, maar ik zie ook een hele hoop andere dingen.
12: Ja, wat ziet u allemaal?
11: Het zijn eigendommen van anderen. Zicht op kussens, zicht op kleding.
12: En dit was natuurlijk niet het idee toen u dit bootje kocht, denk ik.
11: Tas, nee, dit is... Laat zo zeggen, er zijn ook mensen die zeggen, ik ga met mijn bootje door het land trekken en dan 2 slaapzakken. Maar vakantie is wat anders dan wat hier gebeurt.
10: Ja, de booteigenaren vinden dat de gemeente moet ingrijpen en meer moet controleren. De problemen die zijn ook al besproken met de havendienst. De vrouwengevangenis in Nieuwersluis doet mee aan een proef met seksspeeltjes voor gedetineerden. Die mogen ze tegen inkoopprijs aanschaffen. Aanleiding voor de proef is een onderzoek van de Universiteit Leiden van vorig jaar. Daaruit blijkt dat het normaliseren van seksualiteit kan helpen bij onder meer ontspanning en beter slapen. Verschillende gevangenissen doen mee aan de proef en de dienst Justitiële Inrichtingen heeft nog geen verkoopcijfers. De proef die duurt een jaar. Het weer. Na een zonnige dag is het vanavond en vannacht helder. Lokaal met wat mist nog. Morgen dan is er veel zon en wordt het een graad of 22.
0: De files A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest. 20 minuten vertraging daar. A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is alweer vrij. 5 minuten vertraging nog. En de A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam. Daar 10 minuten extra reistijd. Het wegdek is daar in slechte toestand.

0: Zometeen Pieter Tosh en Mick Jagger. En we gaan eens praten over fietsen.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Utrecht komt thuis met

0: zij lopen. Peter Tosh en Mick Jagger. Walk and don't look back. Maar wij gaan even fietsen. Want we hadden het er een uurtje geleden al over. Fietsen, we doen het veel. In Nederland, zeker. Er zijn volgens mij meer fietsen dan dat we Nederlanders hebben. En veel mensen rijden elektrisch. Maar toch ook nog wel een heel aantal zonder ondersteuning. Waarvoor pak jij de fiets en rij je dan elektrisch of op de ouderwetse fiets zonder ondersteuning? Veel reacties, dank daarvoor. Dit is Gerry. Hallo Gerry.
1: Hoi Aart.
0: Wat voor fiets heb jij?
1: Een oude van bijna 30 jaar oud.
0: Een oude van bijna 30 jaar oud?
1: Ja, en hij doet het nog perfect.
0: Ja, waar brengt hij allemaal heen, dat fietsie?
1: Vanmorgen naar de sportschool en naar het stadje. Maar ik fiets minder als vroeger hoor.
0: Waarom?
1: Want ik vind het ook wel een beetje eng geworden met het drukke verkeer.
0: Oh, ja.
1: Want in IJsselstein heb je een paar plekken voorrang. Ja. Maar dat kruis je niet altijd, hè?
0: Oh. Dus je bent een beetje bangerig geworden op de fiets?
1: Ja, ik vind het wel een beetje eng, ja.
0: Ja.
1: Ik klink misschien stom, maar.
0: Nou ja, het is wel dat jammer dat je tegenhoudt.
1: Nou, daarvoor gaan we maar veel wandelen.
0: Ja. Ja, dat is minder link.
1: Maar, en je zit op de home trainer bij de sportschool. Dan fiets je toch ook?
0: Oh ja. Ja, dan ga je alleen geen kant op natuurlijk.
1: Ja.
0: Heb je niet de wind door je haar?
1: Jawel, ze doen de deur open. Toch de blok.
0: Ja, nou ja, dan is het toch een beetje alsof je buiten fietst.
1: Want jouw collega is toevallig een paar weken geleden geweest voor een interview daar, waar ik sport is.
0: Oh ja, met jou ook?
1: Nee, ik was net weg.
0: Heeft hij overgeslagen?
1: Nou, dat geeft niet. Robert zijn boy was er.
0: Ja, oh, wat leuk. Nou, gezellig. En wat was er dan voor nieuws in die sportschool?
1: Nou, het ging over de afsluiting van de weg in IJsselstein.
0: Ja.
1: En toevallig is hij even binnenwezen kijken. Toen is hij teruggekomen voor een auto te maken.
0: Oh, kijk eens aan. Ja, die jongen die komt overal.
1: Ja, het is net een mier.
0: Ja, het is net een mier. Ja. Overigens ook een zeer fanatieke en goede fietser, onze Robert-Jan.
1: Ja, dat weet ik.
0: Vaak op de racefiets. Goed, voor we afdwalen. Gerry, dank je wel, hè. En voorzichtig in het verkeer.
1: Ja, jij ook, hè.
0: Oh, okay. Ja, ik zal ook uitkijken. Hallo, Thea?
2: Ja.
0: Ja, jij schrijft ook. Ik heb in mijn leven veel gefietst, maar ik vind het ook een beetje link worden, hè?
2: Nou, dat is ook zo. De elektrische fiets, je hoort ze ook niet, hè?
0: Nee, ze komen aanzoeven.
2: Maar op zich, nou, dat valt nog wel mee met die fatbikes. Die vliegen je aan alle kanten door om je oren.
0: Ja.
2: En dat gaat, dat gaat lekker hard. En ik had er ook bij geschreven. Ja, als ik nog zo jong was geweest, had ik het waarschijnlijk ook al gedaan.
0: Ja, dat denk ik ook, hè?
2: Maar ja, ik ben nou mens, dus ik fiets gewoon hier. Dan weet ik ook de weg en waar het eventueel waar die jongens rijden. Dan maakt het niet uit.
0: Ja, je schrikt vooral van het verschil in snelheid, hè?
2: Ja, tenminste, het gaat zo snel.
0: Ja, dat merk ik ook, want ik zit dan veel op de racefiets en dan gaat het ook, dan fiets ik soms ook hard. Ja. En dan haal je iemand in en dan is er op zich genoeg ruimte. Maar dan schrikken mensen toch gewoon van het snelheidsverschil. Dan denk je, oh, dat had ik even niet aanzien komen.
2: Nou, dat is ook zo.
0: En ik weet dan nooit zo goed, maar misschien kan jij een voorkeur uitspreken. Of ik dan wel of niet moet bellen. Want soms worden mensen boos als ik even een klein belletje doe. Want er is voldoende ruimte. En soms worden mensen boos als ik niet even een belletje doe. Want dan schrikken ze dat ik langskom soeven. Dus ja, dan weet ik het ook niet meer zo goed.
2: Ja, maar nou, als ze bellen, dat zou me niet uitmaken.
0: Toch...
2: Maar ik vind het gewoon, ze gaan ook zo verrekt daar.
0: Ja, die dingen die gaan soms wel tegen de 40 aan, hè?
2: Ja, en kijk, en dat is het probleem. En ik heb ook heel veel in Amsterdam gefietst. Maar dat maakte niet uit, maar toen waren die fatbikes er.
0: Ik vind het wel eerlijk dat je zegt, als ik die leeftijd had gehad, dan had ik het waarschijnlijk ook gedaan.
2: Ja, natuurlijk. Want het is toch gewoon... Nou, ik woonde in... Nou, dat moet je weten. Nee, ik woonde in Weesp.
0: Ja.
2: En mijn familie woonde in Apkoude.
0: Ja.
2: En daar ging je het gein door. Ik weet niet of je dat weet.
0: Dat ken ik, ja.
2: Ja, nou, Kijk, en dan was het beginnen. En dan was het een wedstrijdje. Ook op een gewone fiets. Hoe kort je erop, op hoe lang je erover deed.
0: Ja, tuurlijk.
2: Nou, en dan was het ook, waren met z'n tweeën. En het eerste gedeelte was nog grind. Want dat was van, dat was van Driemond mee van Pees op Gaspel.
0: Ja.
2: En dan had ik het laatste stuk, dat was geasfalteerd. En dat was Apkoude. Dat ging naar Apkoude.
0: En kon je even gas geven?
2: Ja, dat was gewoon geweldig.
0: Okay.
2: Ja.
0: Een enthousiaste fietser dus in jouw jonge jaren. Dank je wel.
2: Ja.
0: Leuk even te spreken. Dag Thea.
2: Ja. Ja.
0: Doeg.
2: Hey. Fijne avond, hè.
0: Joe.
2: Doei.
0: We gaan eens even op fietsen. Met Skik. Hier op Radio M Utrecht.

0: ze werden tweede op het Songfestival van 1972. New Seekers, Back, Steal or Borrow. Wie werd dan eerste? Vicky Leandros, Après Toi.
1: Weerbericht.
0: Nou, en Après Toi komt hier Margot. Hallo Margot.
1: Ja, Vicky Leandros. Ja, weet je dat hij nog steeds optreedt?
0: Echt waar?
1: Ja, in Duitsland, ja. Après Toi. En ze heeft nog zo'n prachtig nummer.
0: Oh, een beetje, ja.
1: Zo'n Duits nummer. Ja, ik moet eventjes...
0: ik ga dat wel even zoeken.
1: Gaven.
0: Als, ja. Als jij vertelt over de prachtige dag van vandaag.
1: Ja, 9,3 uur zon staat er op de teller in de beeld. En de zon heeft nog een half uurtje de kans. Maar ja, hij begint nu wel heel laag te staan. Dus er komt niks meer bij. Prachtige dag. Wel een beetje frisjes met 18 graden. Want de wind waaide uit het noordwesten. En op dit moment zijn de temperaturen al snel dalende. Het is op dit moment 15 graden in Lopik. En in Wijk bij Duurstede is het nog 17 graden. Waar gaan we naartoe komende nacht? Naar 6 graden. Dat is echt een fris nachtje. En aan de grond wordt het een gaatje of 3-4. Morgen een frisse start van de dag. Maar wel met een gedraaide wind. Uit het zuiden wordt er opnieuw weer warme lucht aangevoerd. Dus morgen gaan we naar 22 graden. Dat scheelt maar liefst 4 graden met vandaag. En we hebben heel veel zon. Ik denk dat de bewolking niet of nauwelijks aanwezig is. En ja, in het weekend hebben we ook temperaturen van 20 of 21 graden. Het kan maar niet op. Ik denk wel dat op zaterdag en zondag de zon af en toe wordt gewisseld met wat wolkenveldjes. En ja, dan volgende week, ik wil het nog wel eventjes noemen, dat dinsdag en woensdag met een aantrekkende zuidelijke wind Frankrijk gewoon weer onze kant uitkomt. Dan is het, dat zijn de laatste dagen van september en dan wordt het 25 of 26 graden.
0: Toe maar, toe maar. Nou, dat klinkt allemaal goed. Weet je dat Vicky Leandros ook Nederlandstalige liedjes heeft gemaakt?
1: Nee.
0: Ja, ik zit hier ver van het leven. Verloren zijn we niet. Ah. Ich liebe das Leben.
1: Ja, die. Ja, die zing ik altijd als het heel laat wordt, 's avonds. Ja.
0: Nou, dan wil ik dan misschien morgen wel een stukje van je horen.
1: Nou, nee. Dat ga ik niemand aandoen.
0: Oké. Okay. Margot, dankjewel. Fijne avond, hè?
1: Fijne avond.
0: Hoi.

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
4: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
10: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
9: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
11: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
9: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. En dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
13: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren, waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
14: Woonboulevard Utrecht, iedereen. Emily weet precies wat wij leuk vinden.
15: Hoe kom je daar nu bij?
14: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
16: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
17: Ernstings Family.
16: Aanbevolen door vrolijke families.
18: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. 1 slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
2: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
1: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om...

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Wouter Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
2: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
1: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, knooppunt Kranenbarg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
2: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
1: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud, minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: Het is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Een mooie nazomerweek is in volle gang. En als slagroom op de taart kan je ook nog elke dag luisteren naar de Love Songs op Radio M Utrecht. Voel je welkom. Laat de boel de boel en laat over je heen komen wat er gaat gebeuren. En dat is op zich niet zo heel veel, behalve de mooiste muziek over de liefde. Vanavond heb ik onder meer gekozen voor Good Old Dinah Washington. Die 2 keer een hit heeft gehad met hetzelfde liedje. En dat ga je vanavond horen. Robbie Williams komt voorbij. Maan. Kiki Dee. En nu ook een liedje van een meisje dat heel jong was toen ze een hit scoorde met dit liedje. Luister naar Birdie en Skinny Love.

Sommige dingen in het leven zijn historisch geworden. En ik denk misschien wel zonder opzet. Kijk, in de jaren 80 werd natuurlijk de film Top Gun gelanceerd. Met de titelsong Take My Breath Away van Berlin, die je zojuist hoorde. En ik heb laatst een film zitten kijken, Mayday heet hij. En daar werd de hele tijd over Top Gun gepraat. Kun je nagaan? Zit je een halve film te kijken? Dan wordt alsmaar verwezen naar die film uit de jaren 80. En zelfs als je hem nooit gezien hebt, dan weet je nog waar het over gaat. Dat is geschiedenis schrijven.

Een muzikaal gevecht dat hier op Radio M Utrecht wordt uitgevochten. I Know Him So Well, Elaine Page en Barbara Dixon. En je hoort natuurlijk de mooiste liedjes over de liefde. Ook over bijzondere meisjes. En het meisje dat de Beatles bezingen heet Michelle.

iets dat in misschien de tijd dat Perry Como dit liedje maakte heel vanzelfsprekend was. Iets dat onmogelijk was tegenwoordig. Anno 2026 is altijd alles mogelijk. Durf te dromen. Niets is onmogelijk. En weet je wat het fijn is? Jij mag lekker zelf bepalen hoe je het voelt en hoe je erover denkt. Want dat is ook deze tijd. Vergeet dat niet.

Andy Van Wormer op Radio M Utrecht. En Just When I Needed You Most. Mad About The Boy van Dinah Washington komt er eindelijk aan. Na Kenny Rogers. Je mag genieten van leden.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen arbodienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk...

0: deze week de Nationale Nieuwe.
1: Vaste grond van Edwin Evers.
2: Vaste grond en een hoop vol verlangen.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Op Radio N Utrecht.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wiel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wiel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuisd naar Verhuisd de Zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: M voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor